0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarsbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet en is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. De Kamer buigt zich binnenkort weer over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. Oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD en had economische zaken in zijn portefeuille. Daarvoor was hij rector op de Rijksscholengemeenschap Ter Apel. En zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhoorn. Het ging om een protest van de trekkergroep Niezijl, die in gesprek wil met de gemeente Westerkwartier over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector.
6: De sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. Ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet.
5: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, de week is doormidden, de maand is doormidden. Woensdagmorgen in Grun, de start van een nieuwe dag. Met een fijne ochtendploeg op je radio. Fijn dat je luistert.
10: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, hi, hallo.
11: Goedemorgen, ochtendploeg.

0: Brian Adams en Melanie C voor de Spice Girls. And when you're gone. Geen sinds nog 4 uur bij je op de radio. Goedemorgen, woensdag 16 september is het. Goedemorgen Rob de Vries.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen Sergej in het Veen.
2: Goedemorgen.
0: Zon vandaag, maar ook toch wel buien verspreid over de provincie. Mogelijk met onweer daarbij. West- tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig met 17 of 18 graden. Ja, het mooie weer van gisteren is dan toch wel weer even voorbij.
1: Het was echt heerlijk, hè, gisteren?
0: Lekker. Ja. Gisteren even naar buiten geweest. Toen dacht ik, ik neem ook gewoon de gelegenheid, dat kan nu nog, met een lekker boekje in de tuin.
1: Ja. Oh ja.
0: Even een half uurtje lekker zitten lezen daar.
1: Ja, perfect.
0: Ja, echt mooi weer gisteren.
1: Ja, ik had er geen tijd voor, maar anders dan was ik even in mijn hangmatje
0: gegaan. Oh, ja, ik ben jaloers op je hangmat, Rob. Ja. Even mijn droom, een hangmat.
1: Ja. Oh, nou ja. Gewoon kopen, zo moeilijk is het niet, hoor.
0: Nee, maar ruimte. Je moet zo'n ding ook weer ergens opbergen.
1: Ja, dat is waar.
0: En terwijl ik in de tuin zat met een boekje, zat ik ook het nieuws nog even een beetje te scannen. En toen zag ik tot mijn grote vreugde dat Hans Hatenboer terugkeert bij FC Groningen. Als hij de medische keuring doorstaat, wordt er dan geloof ik bij gezegd.
1: Ja.
0: Vind ik toch al mooi nieuws.
1: Ja, zeker. Ja, er kan verdedigend wel wat bij FC Groningen. Het is wat minder goed nieuws, denk ik, voor Jorg Schreuders, die natuurlijk nu op de rechtsbackpositie staat.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar het is wel, ik vind het wel mooi. We hebben toen, en dat was natuurlijk groot nieuws, toen Arjen Robben terugkwam naar FC Groningen. Ik heb ook niet het idee dat Hatenboer hier gaat afbouwen. Hij is nog maar 32 en hij tekent voor een jaar.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel leuk dat iemand na, wat is het, geloof ik, 10 jaar, na zijn Italiaanse Franse avonturen, gewoon terugkeert bij de club waar hij is opgegroeid. En waar hij de beker natuurlijk ooit mee won.
1: Nou, zo is dat. Nou, dat is goed nieuws. Ik hoop dat hij een beetje fit is, want hij had al een tijdje geen club meer, hè?
0: Ja, ik hoop dat het niet een half jaar duurt voordat hij voor het eerst het veld op kan. Ja, laten we het hopen. Ja, het verdrietige nieuws zorgde gisteren natuurlijk ook dat Ben Sonders is overleden.
2: Ja, heel apart. Wat een raar bericht.
0: Nou ja, hij is gaan zwemmen is het verhaal. En er is geen sprake van een misdrijf. Er zijn er 2 andere opties die over zijn gebleven, die we niet per se hoeven in te vullen.
1: Mm-hmm.
0: Maar 43 geworden.
1: Ja, dat is niet te oud.
0: Nee.
1: Hij had ook kinderen, onder andere met zijn laatste partner, een jongen van negen. Ja, precies. Ja,
0: een bonuskind en eentje van 18, las ik.
1: Zeer triest.
0: Ja, heel verdrietig. De dood is inmiddels ook, er is een lichaam gevonden. Het was nog niet helemaal duidelijk of hij het was. Maar zijn broer Dean Saunders heeft inmiddels afgelopen nacht zijn dood bevestigd.
1: Ja.
0: Hij won de allereerste Voice of Holland 2011 alweer. Dat is 15 jaar geleden.
2: Ja, en de andere een paar dagen later, geloof ik, hè? Een andere talentenjacht. Won hem ook.
1: Zijn broer?
2: Ja.
0: Ja, dat was Dean.
2: Ja, ja. Maar ik weet niet wie nou eerder was.
0: Ben. Maar eerst Ben. Eerst Ben Saunders, daarna Dean Saunders. Ja. 43 is hij geworden. Het is 16 september vandaag, 1953. Werd het zwembad aan de Kleine Badstraat in de stad Groningen gesloten. Waar zou die naam toch vandaan komen? De Kleine Badstraat. 1953, standaard 1880. En er waren toen al plannen voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad. Dat zou de Papiermolen worden. Die ging 2 jaar later open. En dat bad is genoemd naar, je verwacht het niet,
1: ja,
0: een papiermolen.
1: Oh.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Die stond daar van 1734 tot 1843.
1: Ja.
0: Wie zou dat nog weten?
1: Een overlevering.
2: Ja, precies.
0: 1953 ging het zwembad aan de Kleine Badstraat in de stad dicht. En vandaag in 1937 was het allereerste tv-verslag van een voetbalwedstrijd gemaakt in het stadion van Arsenal. Vandaag in 1937.

0: Don't Know Me By Now in de versie van Ben Sonders, die dus 43 jaar mocht worden. Het is 14 over 6.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En dat is Harry Boer, servicecoördinator bij een vastgoedbedrijf in Groningen. Goedemorgen, Harry.
2: Ja, goedemorgen, Ben.
0: Alweer een tijdje wakker?
2: Standaard, 20 over 5. Ja. Gaat de wekker.
0: Hoe heb je dat dan in het weekend? Hoe gaat het dan bij jou?
2: Ben ik ook vroeg wakker, maar dan kan ik me nog wel eens omdraaien. Dan nog wordt het niet laat, hoor.
0: Nee, hè? Maar heb je, nee. Want je gaat ongetwijfeld ook in het weekend wel eens ergens naartoe. Avondje uit of zoiets. Dan heb je een kort nachtje erachteraan.
2: Klopt, dat klopt. Ja, algemeen donderdagavond gaan we ook nog wel eens naar de concert toe. Oosterpoort. En ja, dan ben je om 12:30 thuis. Maar ja, de wekker gaat wel om 4:40.
0: Ja. Wat vind je leuk dan qua concerten? Waar ga je dan naartoe?
2: We gaan meestal naar reggae-concertjes. Oh, ja. Ska-muziek, reggae-muziek.
0: Dat is nog van vroeger ook, voor jou?
2: Ja, klopt, ja.
0: En het weekend dan, daar ga je dan ook nog wel eens uit?
2: Ja, nou komend weekend ga ik toevallig naar de stad Schouwburg. Dan ga ik naar Marcel van Roosmalen.
0: Oh, die staat in de Schouwburg?
2: Ja, die komt in de stad Schouwburg. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb twee boeken van hem, totaal. Dat zijn van die columns. Ik ben geen echte lezer. Maar dit leest gewoon heel prettig weg. En dat zet me toch een beetje tot dat ik toch eens een boek ga lezen.
0: Ja.
2: En ik vind dat wel grappig, die columns van hem. Je kan met hem of je kan niet met hem.
0: Ja, hij moet ook altijd wel een beetje lachen. Hij kan het mooi omschrijven altijd, hè?
2: Precies, ja, dat. Ja. En als ik dat lees, dan zie ik dat ook voor me, hoe hij dat dan zegt. En dat vind ik wel leuk. En ja, maar wat ik ervan moet verwachten zaterdagavond, ik heb eigenlijk nog geen idee wat mij te wachten staat daar.
0: Maar dat is ook wel leuk. Je gaat gewoon naar de Schouwburg en je laat je verrassen.
2: Precies,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, mooi, hè, die Schouwburg. Het is ook wel een tijdje terug dat ik daar geweest ben. Maar het is altijd echt heel mooi, vind ik daar.
2: Ja, de laatste keer was dat was even een andere muziek. Want daar ben ik ook wel fan van. Er was een concert van The Nits.
0: Oh, ja. Oh,
2: ook geweldig.
0: Ja, die treden niet meer op, toch? Of treden die nog steeds op tegenwoordig?
2: Ja, zeker, hoor.
0: Ja, nog wel.
2: Ze zijn op dit moment in Zweden met een tour bezig. Ja.
0: Oh, je houdt het echt in de gaten ook, Harry.
2: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Dennis. Ja. Nou ja, dan heb je al mooie dingen om naar uit te kijken terwijl je aan het werk bent. Wat moet je vandaag doen?
2: Nou, ik ga vandaag gewoon weer naar Groningen toe, naar het kantoor. En vanmiddag dan heb ik wat opnames staan. Dan ga ik samen met de opzichter van de woningcoöperatie gaan we even een paar probleemhuisjes bij langs om te kijken wat er aan de hand is. Hoe kunnen we dit oplossen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een standaard dag.
0: Wat je gaat doen. Nou, en dan wens ik je een mooie dag toe vandaag.
2: Nou, dankjewel. Gaat vast wel weer lukken.
0: Oké, tot de volgende keer, Harry.
2: Oké.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummer snijdt.

0: Only When You Leave. Het is 5 minuten voor 6:30, de ochtendploeg op boord. Met een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teugen. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
1: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
0: Wie erachter de sabotageactie zit is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van. Hij Stelstra is weerbaarheidsexpert en verbonden aan instituut Klingendaal. Hij zat gisteravond bij Nieuwsuur en hij noemde dat...

0: Europa League, de twee belangrijkste toernooien voor Europese clubteams, is vastgesteld op woensdag 11 augustus, volgend jaar dus. De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd en was nooit eerder in Nederland. Het Groningse nieuws horen we zometeen van Rob de Vries. Rob, wat zit erin?
1: Ja, de aardbevingsproblematiek werd gisteren niet genoemd in de troonrede. Zo direct hoor je wat de Groninger bodembeweging daarvan vindt.

0: Somjeu. Het is 6:30 geweest. Dus tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich binnenkort weer over de plannen voor twee nieuwe kerncentrales. Voor die plannen zijn alleen de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen nog in beeld. In de eerste helft van volgend jaar moet de Kamer een voorlopige keuze maken. Maar volgens de Groningse overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet. En zou de Kamer nog geen keuze moeten maken zolang niet alle informatie compleet is. Oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD. Voordat hij gedeputeerde werd, was Sakkers rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor economische zaken. In die functie hield hij zich onder andere bezig met de ontwikkeling van de Eemshaven. Na 7 jaar vertrok Sakkers uit Groningen en werd hij burgemeester in Heerlen. Later was hij ook nog enkele jaren burgemeester van Eindhoven. Voor het eerst na 11 jaar...

0: is de aardbevingsproblematiek niet genoemd in de troonrede. Koning Willem-Alexander stipte gisteren wel de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel aan, maar liet de aardbevingen buiten beschouwing. Zorgelijk, vindt Ruud Vossen van de Groninger Bodembeweging.
1: Ik vind dat wel teleurstellend, omdat daarmee de schijn wordt gewekt dat het hier wel klaar is. Maar dat is het nog allerminst. En zeker voor de mensen, de grootste problemen, die zijn nog allerminst klaar.
0: Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ze wilden met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. Wethouder Richard Lamberst ging met de boeren in gesprek en zegt ertoe hun zorgen mee te nemen.
2: We hebben natuurlijk wel regelmatig gesprekken met provinciebestuurders. Natuurlijk ook wel met het Rijk de nodige contacten. De zorgen die leven hier in het Westerkwartier als het gaat om het uitrollen van generieke maatregelen. Als dat anders zou kunnen en als je daar een steentje bij kan bijdragen, dat boerenbedrijven verder kunnen, dat boerenfamilies niet meer in de verdrukking zitten, ja, dan kunnen we daar misschien hopelijk bij die gesprekken aan die tafels een mooie rol spelen.
0: Op het Hevea-pad in Hoge Zand is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond in een steeg. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. Nabestaande Gert Kuiper noemt het haast niet te bevatten dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ze waren verantwoordelijk voor de dood van de vier journalisten die in 1982 in El Salvador bij een hinderlaag omkwamen. Een van hen was Koos Koster uit Winschoten. Kuiper is de broer van Jan Kuiper, een van de andere journalisten.
3: Het voelt als een grote opluchting en vooral ook als een erkenning dat onze inspanningen om deze zaak voor het gerecht te krijgen gelukt is. Met hulp van vele anderen weliswaar, maar soms klopt het dat de aanhouder wint.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel Rob.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
6: Met straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Een stelling luidde toen: de KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om zo schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. En zonder schreeuwen, maar met gewoon stemgeluid. Rond 7:15, Harma met het weer.
7: Hey, goedemorgen.

0: and the gang.
1: Lopend vuur.
0: In het voetbal kennen we de gele en de rode kaart. Daar komt in Roemenië de zwarte kaart bij. Die kaart is niet voor de voetballers, maar juist voor de ouders langs de lijn die over de schreef gaan. De Roemeense voetbalbond is het wangedrag van ouders en supporters zat. En daarom hebben scheidsrechters in het jeugdvoetbal voortaan zo'n zwarte kaart op zak. Wanneer ze die trekken, wordt de wedstrijd gestaakt. Bedoeld om pesterijen en druk van ouders en toeschouwers op de tribune tegen te gaan. Zo laat de Roemeense voetbalbond weten. Dus wat laatste redmiddel. Eerst kan de wedstrijd tijdelijk stilgelegd worden. En wordt dan coaches dan gevraagd om de ouders aan te spreken. Nou, wie in ons land op een zaterdagmorgen wel eens bij het voetbalveld is geweest, weet het ook ouders hier wel eens over de schreef kunnen gaan. In hun poging hun kroost aan te moedigen. Dat gaat soms een tikkie te ver. Ja. Het gaat ook heel vaak goed natuurlijk. Zou het iets voor Nederland zijn? Gewoon als teken naar de ouders. Je ziet natuurlijk van die borden soms wel in sportvelden staan. Hè? Hier hebben we respect voor de scheidsrechters, et cetera.
2: Allemaal goed. Oh ja, ik vind het zo raar dat dat nodig is. Maar ja, ik snap ook wel weer dat je helemaal op kan gaan in zo'n spel. En dat je betrokken bent. Maar ja.
0: Sport is emotie.
2: Sport is emotie.
0: Ja, maar ja, die scheidsrechters denk ik altijd maar. Die staan er ook gewoon in hun vrije tijd. Zeker bij de jeugdwedstrijden natuurlijk. Dat is,
2: Hele leven is toch emotie?
0: Ja, dat klopt. Maar
2: bij sport... lopen nu toch ook niet te schreeuwen of te huilen?
0: Nou, ik moest net wel even slikken. Nee, maar dat is waar. Maar bij sport komen er wel andere hormonen los. En, dat is allemaal maar zo. Dat werkt net even anders. Ja. En nee, niet bij jeugdvoetbal zaterdagmorgen. Nee, er wordt van mij zelfs mag er dan geen drank geschonken worden bij het voetbalveld.
2: Nou goed, ja. Je hoort het, ik heb er geen verstand.
0: Nee, dat geeft niks. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen.
2: Ja, Frans die vindt dat een goed idee, schrijft hij op de Facebookpagina van Radio Noord. Verder lezen we ook dat Treinie ten Berge zegt, de beste stuurlui die staan aan wal en dat zal ook altijd wel zo blijven. Ben vindt het dan weer een heel slecht idee. Laat de scheidsrechter zich vooral focussen op de wedstrijd. Ouders of bestuursleden of iedereen die langs het veld staat moeten deze dwazen op hun gedrag aanspreken. Het is lastig om te doen, ook niet leuk misschien, maar wel effectief. Maar zeker niet een taak voor de scheidsrechter. En Anke Lukke die zegt, het gebeurt al bij de effe schreeuwende ouders. Wat een ergernis is dat. En Hilmar die zegt, onze zoon zat eerst op voetbal. Was heel veel gedoe met schreeuwende en soms zelfs vechtende ouders.
0: Ja, dat vind ik wel echt heel ver gaan. Ja.
2: En toen hun zoon startte bij het basketbal, werden er van tevoren al goede regels bekendgemaakt. Wanneer er gescoord werd, dan mag je juichen. Wanneer het andere team scoort, dan mag je zachtjes iets van, hé, jammer, of chips.
0: Vertel me. En, ik kan me nog herinneren dat mijn jongste van het kleinere veld naar het grote veld ging. Dus voor de eerste 11-11.
3: Yeah.
0: En ik moest toen ook vlaggen. Dan was ik toch, omdat zij gisteren nooit een hele groot fan van. Maar goed, ik heb het wel veel moeten doen.
3: Je moet soms...
0: Er was een seizoen dat ik ongeveer elke wedstrijd stond. Bij gebrek aan andere ouders. Maar toen kwam er heel goed dat ik race achter bij een moeders hoorde roepen, schop hem neer! Hoe oud zij is als het groot veld gaat? Dan zijn ze
3: 12.
0: 12, oké. Ik dacht, oh jee.
2: Ja, ze wist waarschijnlijk de regels niet zo.
0: Nee, oké.
2: Ja, misschien denkt ze dat mag. Maar goed, bij Hilmar was het dus, werkte het zeker om dat soort regels bekend te maken. Het was zelfs een verademing, schrijft ze, als je het vergelijkt met het voetbalteam.
0: Nou, mooi. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. Dat was uiteindelijk 90% van...

0: en Freek. Nou, we hoorden haar al zingen en nu horen we haar praten. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Lekker dagje gisteren, zeg.
1: Ach, het was fantastisch. Ja. Het was gewoon enorm alweer zomer.
0: Ja.
1: En vandaag ga ik me nog een keer een beetje soort van de haast in. Als die temperaturen zo in een keer gigantisch onderuit gaan in vergelijking met gisteren. En op dit moment zag ik op de radar dat er al een eerste buitje, die is inmiddels Eemshoven passeert. Die trekt nou in oostelijke richting voort. En dan hebben we de komende uur neemt wat zon. Lauwersmeergebied die heeft nog even wat nevel en mist. Ja, en dan krijgen we op nijen buien. En dan wordt het toch wel een heel andere dag als gisteren. Want dan werd het gewoon 24,5 graden in de stad. Dat in Groningen op dit moment met wat wisselbewolkt weer en de barometerstand 1012 millibar. Visvliet, ja, er kwam dan een beetje wat regen op beneden. Maar dat was het in van gisteren overloop nacht. 22 millimeter, 24 graden werd gisteren. Op dit moment helder weer, dat in Groningen in een zwakke zuidwesten kwent. Vroeg, ja, nou, de zon die komt er straks overal wel bij. Maar in nou, een uur of 10, denk ik, vanuit het westen in noordwesten geleidelijk aan, verspreid over de provincie buiten. En in de loop van de dag is er ook mogelijk wat onweer. De wind zuidwest draait naar het noordwesten, wat matig tot vrij krachtig. En de temperatuur in vergelijking met gisteren een stuk frisser, 18 graden. Vanavond en vannacht verdwijnt de meeste buien, 11 tot 14 graden als minimum. En morgen vanuit het westen meer bewolkt, de volgt enige regen en een paar buien. En met een matig tot krachtige zuidwestenkwind, sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel, Alter, over een uurtje.
1: Jo, tot zo.
0: Jo, en zometeen gaan we de straat op voor ons Groningspeil om te praten over de troonrede van gisteren en de boodschap die daarin zat. Kunnen we daar een beetje mee leven of niet? Straks Elwin Baas op straat erover. Maar eerst allemaal kusjes op je lichaam. Met Exile.
2: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Exile and Kiss You All Over. De koning sprak hem gisteren uit de troonrede en daarna werd de miljoenennota gepresenteerd. Zonder aandacht voor het aardbevingsgebied. Ter Apel werd wel genoemd, maar bijvoorbeeld ook geen Neder-Saxe-lijn erin. En de boodschap is ook, het wordt allemaal wel een beetje duurder voor ons. Elwin ging de straat op in Vinkhuizen. Hebben we nog wel vertrouwen in de toekomst of maak je een beetje zorgen?
1: Persoonlijk heb ik niet zoveel te klagen eigenlijk op dit moment. Ik bedoel, de lonen zijn natuurlijk ook wel gestegen. Alleen het wordt voor de mensen wel steeds zwaarder. En het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter.
2: Eigenlijk niet zo heel veel. Weet je wat is? Ik word al 99 dit jaar.
3: Ja. Nee, dat meent u niet.
2: Ja, echt waar, ja. Dus dan ben je met andere dingen bezig.
4: Ja, ik denk wel dat we met z'n allen moeten denken dat iedereen gewoon fatsoenlijk rond kan komen. Dat iedereen heeft gewoon recht op huisvesting. Goede zorg. En dat moeten we met z'n allen doen. Dus,
3: Ziet u de financiële toekomst nog een beetje zonnig tegemoet?
5: Nee.
3: Waarom niet?
5: Ja, alles wordt alleen maar duurder. En dan, ja, ik kan het niet echt zonnig inzien.
2: Ik ben in de crisistijd geboren. Dus er stonden een hele lange rijen mensen voor het arbeidsbureau voor een baan.
6: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik maak me daar nu nog niet echt druk over.
4: Ik ken wel mensen in mijn omgeving. En dan, ja, dan denk je er wel over na dat alles moet wel gewoon betaalbaar blijven. Ja, er moeten ook mensen die een hoger inkomen hebben, moeten daar ook gewoon iets meer aan bijdragen.
2: Ik zelf ook. Even goed. Moest met een briefje naar de school. Want ik kon niet op school komen. Ik had geen schoenen en ze hadden nog geen geld ervoor. Zo erg was dat toen, hoor.
5: Nou, het houdt me niet bezig, maar ja, je staat er toch wel elke keer bij stil. Dat wel. Je moet dingen laten. Ja.
3: Zoals?
5: Nou, een uitje. Met de kinderen weg of zo. En nu is de kapper. Maar ja, de boodschappen moet je ook nog doen. En ja, dan is het of. Want zij moet eigenlijk ook naar de kapper, maar ja.
1: Waar het heen gaat, ja. Ik bedoel, ik ga al een tijdje mee in dit leven. En ik zie wel dat het verschil met de vorige eeuw is wel heel erg groot geworden.
2: Ik klaag ook echt niet. Nee. Ik heb het nu veel beter dan mijn ouders het ooit gehad hebben.
3: Vraag je thuis ook wel eens wat vaker om een beetje meer zakgeld?
6: Ja, soms wel.
3: Dan zeg je gewoon, het wordt allemaal wel heel duur. Dus ik moet misschien toch een beetje meer.
6: Ja.
1: Maar ik zie het verschil wel heel erg groot tussen arm en rijk. En dat zie ik vooral als ik bus rijd, zeg maar.
3: Wat valt u dan op?
1: Nou ja, dat er op dit moment veel mensen eenzaam zijn. En moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
3: Je moet nu even een beetje meer zakgeld.
6: Ja.
3: Toe maar, pak hem maar even.
6: Iets meer zakgeld graag.
3: Nee joh, gewoon veel meer zakgeld. Niet iets meer.
6: Veel meer.
3: Ben ik mee eens. Veel meer zakgeld.
6: Ja.

Bruno Mars en On My Soul. Heb je wel eens iets meegenomen uit een hotel? Een stukje zeep of iets? Er worden wel eens slippers. Er zijn dieven bij een hotel in Emmen. Die gingen net even iets verder in het meenemen van spullen uit de hotelkamer. Wat? Dat hoor je zometeen.

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het Groningse nieuws erop.
5: De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de overheden is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale en deugen de onderzoeken van het Rijk niet. De Kamer buigt zich binnenkort weer over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. De Bundespolizei denkt dat de controles daarmee minder voorspelbaar worden. Een oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 gedeputeerde namens de VVD. Hij had economische zaken in zijn portefeuille. Daarvoor was hij rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
7: Voordeeluitjes.nl. Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Radio Noord. De ochtendploeg. met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, ik klok je nog even in met straks in de ochtendploeg de diefstal van de handdoeken uit een hotel en de eerste tekenen.

0: Yes, an owner of a lonely heart op deze woensdag. Het is 16 september, even ander weer dan gisteren. Toen was het heerlijk zomers, kon nog even lekker buiten zitten. Ja, vandaag een combinatie van zon en bewolking, af en toe een bui. En er zou nog een klap onweer bij kunnen zitten ook. En 18 graden zo ongeveer. Ja, zo langzamerhand gaan we afscheid nemen van de zomer. Belanden we in de herfst. Je ziet al af en toe, als het een beetje waait, dat de blaadjes van de bomen vallen. En dan gaan we richting de winter. En je weet pas echt dat het winter is als we het over schaatsen gaan hebben. Ja, toch?
1: Dat ga jij nu toch niet doen?
0: Jazeker.
1: Kan dat niet heel even wachten?
0: Nee.
2: Heb je ze al uit het vet gehaald?
0: Ik heb ze nog niet uit het vet gehaald.
1: Hou nou toch op.
0: Ik moet nog even op zoek waar ze ook alweer liggen. Nou, bij ons hebben ze... We hebben zo'n ijsbaan bij ons in het dorp. En die hebben ze afgelopen zomer helemaal aangepakt. Waardoor er veel minder water op hoeft. Waardoor er sneller daar geschaatst kan worden.
2: Oh.
0: Hebben ze een flinke investering op gedaan. Afgelopen jaren was het wel zo dat het echt gewoon een tijdje moest vriezen. Want er moest gewoon te veel water in, zeg maar, op bepaalde plekken. Dus ik heb goede hoop dat als het nu een beetje gaat vriezen, dat het dan ook sneller...
2: Ja, eerst de marathon op natuurreis.
0: Ja, dat ook weer niet. Het is wel op gras.
2: Nee,
0: het ijs van Kardingen is weer open.
2: Ja.
0: Meldt de gemeente gisteren. De kinderburgemeester Lotta mocht er voor het eerste rondje schaatsen. Dat is nog niet die grote baan, die 400 meter baan. Die gaat pas in oktober open. Maar de ijshockeyhal is al wel weer open. Daar ligt alweer ijs. En daar zijn de mannen van bijvoorbeeld Gijs, de ijshockeyclub, al druk bezig met de voorbereidingen. En dat kan dus weer geschaatst worden.
1: Hmm.
0: Heb ik ook wel weer zin in op een of andere manier. Niet zozeer in de winter, maar lekker schaatsen.
1: Ik vind, vooral afgelopen winter heb ik echt het idee gehad dat het echt maar niet voorbij wilde gaan. Dat duurde voor mijn gevoel zo ontzettend lang.
0: Ook omdat we niet echt een winter hebben gehad natuurlijk. We hebben wel van die ijsdagen gehad met echte ijzel.
1: We hebben toch wel sneeuw gehad. Ik heb nog over het Paterswoldse Meer gelopen. Ik heb het ijskoud gehad 's ochtends op de fiets. Oh ja, ik heb echt wel een winter beleefd.
0: Je weet allemaal zo'n lange periode dat je echt schaatstochten, de toertochten hebt. Dat hebben we toch niet gehad?
1: Nee.
2: Dat is al vele jaren geleden.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, en geen ijzel. Ik ben tegen ijzel komende winter.
2: Geen code rood.
0: Nee. Dit is een bijzonder verhaal. Ja, als je in een hotel bent, dan ligt je hotelkamer vol met allerlei weggooispulletjes, hè? Een zeepje, dat soort dingen. En er zijn mensen die gaan weg uit het hotel met de hele koffer vol.
1: Ja,
0: van dat soort dingen.
1: Ik heb in een hotel gewerkt. Die moesten het allemaal aanvullen, ook in de badkamertjes.
0: Oh, echt waar?
1: Zeepjes, shampoo, douchegel. Ja.
0: En wat was het ergste wat er verdwenen was uit zo'n hotelkamer dan?
1: Echt verdwenen, dat weet niet echt grote dingen. Maar de zeepjes werden wel vaak gewoon meegenomen,
2: Mijn ervaring is wel de laatste tijd in hotels dat minder is. Minder van dat soort losse zeepjes. Ja, maar gewoon van die flessen.
0: Ja,
1: dit is
2: iedereen
1: ook al
2: gebruikt.
1: 10, 15 jaar geleden. Ja.
0: Wat deed je in het hotel dan?
1: Badkamers poetsen.
0: Dat was jouw hobby.
1: Ik zat in de huishouding. Wat klusjes in en om het gebouw. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Bij het hotel in Emmen, van de Valk Hotel daar, hebben dieven afgelopen weekend een flinke stapel handdoeken meegenomen. Twee volwassenen en een kind. En zo laat het ziekenhuis, een woordvoerder van het hotel weten op Facebook. Die hebben bij het zwembad gelegen en hebben 20 handdoeken mee naar huis genomen.
1: Het zijn ook vaak wel lekkere handdoeken, hè?
0: Ja, door heel veel mensen gebruikt. Hè? Lekker mee naar huis nemen.
2: 20 stuks.
0: Ja, en de daders wordt verzocht de buit binnen enkele dagen terug te brengen, want ze staan op beeld.
1: En
0: ze heeft hotel...
1: Handdoeken allemaal onder de trui gestopt.
0: 20 handdoeken mee hebben. Toe even zeg. Maar goed, ze zeggen van als je de handdoeken niet terugbrengt, dan gaan wij naar de politie. Dan laten we daar de beelden achter. Hadden ze ook gelijk kunnen doen. Maar ze geven dus de dieven nog de gelegenheid om de handdoeken terug te brengen. En ze hoeven ze, dat is heel fideel van het hotel, ze hoeven ze niet te wassen. Nee, als je ze terugbrengt, ze zeggen, dan wassen wij de handdoeken wel.
2: Ja, dat lijkt me sowieso wel.
1: Maar op zich wel netjes dat ze dat zo aanbieden, toch?
0: Van het hotel?
1: Ja, weet ik niet.
0: Ja, je zou ook gewoon naar de politie kunnen gaan. Maar ja, gaat de politie achter handdoeken dieven aan?
1: Daar wordt er ook niks mee gedaan.
0: Nee, dus op deze manier zet je ze een beetje onder druk.
2: Je neemt toch geen... iedereen niet eens één handdoek mee, toch? Uit het hotel.
0: Nee, dat is heel raar. Met
2: 20 stuks.
1: 20 handdoeken.
0: Nou, dan wil dit verhaal. Daar kwam het AD vanochtend mee. En daar sta je misschien niet altijd bij stil. Maar als jouw gezicht ergens op het internet staat, en van ons zeker, een publieke functie staat dat er, dan kan dat ook op allerlei plekken opduiken. Zo is er een Française acte gekomen die af en toe wel eens iets op TikTok plaatst. In Melissa. Dat zij inmiddels met haar gezicht als tatoeage op minstens 20 lichamen ramen voorkomt.
1: Hè?
0: Ja, wat is er nou gebeurd? Is ze zelf achtergekomen? Een paar jaar geleden had ze al een keer een foto van haar... of een tekening van haar gezien op het lichaam van iemand. Anderen hebben, andere platformen zoals Pinterest... hebben haar foto daarop gezet. En die wordt er weer door mensen gebruikt als... Hey, dat vind ik mooi, als een soort inspiratie. Daar wil ik een tattoo van. Nou, ze is het gaan zoeken en ze is al 20 keer haar eigen gezicht tegengekomen... op het lichaam van een ander.
2: Bizar.
1: Maar die mensen die moeten haar dan toch ook kennen? Je gaat toch geen wild vreemde op je lijf?
0: Ja, kennelijk wel. Oh, dat vind ik een mooie vrouw. Dat vind ik een mooi gezicht. Ze kan overigens, want de Franse krant die dit naar buiten bracht... heeft dus uitgezocht of dat allemaal kan. Nou, eigenlijk niet. Tatoeëerders mogen al afbeelding iemand nabootsen... maar diegene moet wel toestemming voor hebben gegeven.
1: Oh.
0: Dus dan geldt wel het portretrecht. Of ze dan ook het recht heeft om de tatoeages te laten verwijderen... bij mensen, weet ik niet. Ja. Maar ze zou in theorie wel, als ze naar de rechtbank gaat... kans maken op een schadevergoeding. Bijzonder, toch?
2: Bijzonder, ja.
0: Zo'n enorme Serge in het veen tatoeage op je rug.
1: Ja, nou ja, op je rug, dat is nog tot daar aan toe natuurlijk.
0: Ik heb mijn rug op, ja.
1: Ongelooflijk. Hoe heet die dame? Ga ik het even opzoeken.
0: Melissa. Ja. Melissa.

0: zand erover, zullen we dan maar zeggen. Marieke, Hoedgrun en Speed Me.
1: Lopend vuur.
0: Als je betrapt wordt op winkeldiefstal, dan kost je dat sinds deze week €242. Voorheen was dat €181. Die verhoging is een poging om winkeldiefstal verder te ontmoedigen. Die €242 is dan geen officiële boete, maar een zogeheten schadevergoeding voor de tijd die winkeliers kwijt zijn met het afhandelen van de diefstal. Ja, veel supermarkten hebben tegenwoordig meer zelfscankassa's dan die ouderwetse kassa met cashière. Bij het zelfscannen kan het voorkomen dat je dan per ongeluk eens een keer iets niet scant. Nou, dat is niet per se gelijk winkeldiefstal. We kijken ze wel een beetje per geval. Maar ga je ook daar gebruik van maken, meer en meer van die zelfscan of de gewone kassa? Elwin vroeg het deze week ook op straat.
2: Vertrouw ik me niet bij. En ik vind dat ook te klein. Ik moet de ruimte hebben.
3: Gewoon lekker naar de kassa.
2: Lekker naar de kassa.
3: Ja, ja.
2: Juist.
3: Ja.
2: Ja, dat is juist.
3: Ja, maar die boetes ben ook al mogen gewoon. Als je nou een keer wat vergeten te scannen of zo, dan is het nou nog €240 worden.
2: Vind ik ook allemaal niet erg. Was je bent de veertig. Dat je beton, man.
3: Ja. Nou, en anders is stelden, hè?
2: Door dan, precies.
3: Ja, hè?
4: Ik doe alleen de kleine boodschapjes doe ik aan de zelfkassa. En de grotere boodschappen doe ik gewoon nog aan de kassa.
3: Maar nooit een keer trillende vingertjes als er iemand voor de steekproef komt?
4: Nee.
3: Nee?
4: Nee.
3: Maar dit ook. Dit, je hebt nu ook een kar vol.
5: Ja.
3: Met drie tassen vol. Allemaal zelfscankassa of gewoon bij de kassa gaan
5: staan? Allemaal zelfscan.
3: Ja. Ja. Hier heb je wel voor. Ik denk wel 100 producten heb je erin liggen.
5: Ja.
3: Nooit vergeten?
5: Nee, eigenlijk helemaal nooit. Nee.
0: Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa is ons lopend vuur.
6: Ja, ik heb dus wel eens wat gestolen hoor bij de zelfscankassa.
0: Echt waar?
6: Ja.
0: Wat dan?
6: Een broodje.
0: Hebben we dat eens maar expres of per ongeluk?
6: Ik heb het wel eens verteld, geloof ik. Nee, per ongeluk. Ik kwam thuis en toen dacht ik, hey, wacht, ik heb twee broodjes.
0: Ja, heb je verteld een keer.
6: Maar toen ben ik de dag erna, toen moest ik boodschappen doen, heb ik gewoon nog even zo'n extra broodje afgerekend. Want het voelde toch niet goed. Was het maar 20 of 30 cent. Denk ik, nou, daar liggen ze echt niet wakker van. Maar nee, zo zit ik nou in mijn koor.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
6: Maar ja, toch, ja.
0: Nee, maar goed, heb je het niet gestolen. Je hebt uiteindelijk achteraf nog een keer betaald.
6: Ja, ja. Ik was nooit zo van die
0: zelfscan. Mooi, als je dan gecontroleerd wordt, zeggen er staan te veel producten op uw kassabon. Ja. Dat zou leuk zijn.
6: Ja, dat kan je wel uitleggen.
0: Ja, ja.
6: Nee, maar ik was nooit zo van die zelfscan. Ik vond het allemaal wat flauwekul. Maar ja, er kwamen ook steeds minder gewone kassa's. En dan sta je soms zo lang in de rij.
0: Ja.
6: Toen ben ik toch maar overgestapt. Maar dat heeft wel even geduurd bij mij.
0: Rob?
7: Ja, voor een paar boodschapjes pak ik vaak de zelfscankassa. En soms ga ik wel eens naar de gewone kassa als ik een hele kar vol heb, moet ik zeggen.
0: Kan ik ook, ja.
7: Maar ik moet wel zeggen, die zelfscankassa, ik had laatst... elke keer als ik naar de zelfscankassa ging, werd ik eruit geprikt.
0: Oh ja?
7: Was er een steekproef. Dus toen kwam er weer een medewerker naar me toe. Toen vroeg ik van, nou, hoe kan dat eigenlijk? Ik bedoel, ik maak nooit een fout met die zelfscankassa. Nee. Elke keer gaat die controle goed. Ik deel zo'n kaart met mijn partner. En zij maakt ook geen fouten. Dus ja, dan denk ik, hoe kan dat nou dan? Maar wat bleek nu, zei die medewerker, ja, als je geregeld ook naar een andere vestiging gaat van diezelfde supermarkt, dan word je elke keer er weer uitgelicht. Nou, en de ene keer dan doe ik in de supermarkt in de ene wijk boodschappen, de andere keer in de andere wijk. Dat hangt een beetje vanaf waar ik ben op dat moment. Nou ja, dat was...
0: Dus dat is een reden.
7: Dus dat is een van de redenen.
0: Ja, want
7: ja, er zijn nog veel meer een rare combinatie van boodschappen. Ja, dat kan het ook zijn. Ja. Of,
0: heel bijzonder. Ja. Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa.
6: Ja, laat het ons weten hoe jij daarover denkt, hoe jij het doet. 050-3188-288. Bellen of appen, het kan allemaal. En natuurlijk kan je ook weer terecht op de Facebookpagina van Radio Noord om daar je reactie achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 63% zegt eens, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Een hele rij jarigen vandaag. Even kijken hoe ver we komen. Zeehondenmoeder Leni het Hart. 85. Ook bij deze zender nog gewerkt natuurlijk. René Paas is jarig. Die zagen we gisteren nog bij ons op TV Noord. En horen op Radio Noord voorbij komen. Commissaris van de Koning. 60 geworden vandaag. Arts Genk. 82. Rob Kamphuis. De cabaretier. 66 geworden vandaag. Wouke van Schermburg. Voormalig politiek verslaggever. Gaat toch koken, mensen? Pim Fortuyn ooit tegen haar, hè? Ja. 80 jaar, Theo Rijtsma. Dit is een goed stel.
7: Ja.
0: De commentator bij EK 88. 84, allemaal acteurs. Gijs Verscholten, Achschat, 67. Olga Zuiderhoek, 80. Tekla Reuten, 51. Femke Lagerveld, 52. Mark Anthony, zanger Puerto Rico, wordt 58. En de lijst houdt maar niet op, maar nu toch wel, want... De laatste op mijn lijstje is Katie Melua van die mooie zachte liedjes. Zij wordt 42 en een van de liedjes heb ik nu voor je. 9 million bicycles.

0: liedje dit van de jarige Katie Melua. There are 9 million bicycles in Beijing. Het Groningse nieuws komt eraan. Robert zit erin.
1: De Bundespolizei gaat de grenscontroles aanpassen. Op welke manier? Dat hoor je zo.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 19:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hoogland hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich binnenkort weer over de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales. Voor die plannen zijn alleen de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen nog in beeld. In de eerste helft van volgend jaar moet de Kamer een voorlopig besluit nemen. Maar volgens de Groningse overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet en is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats. De provincie en de gemeenten vinden dat de Kamer nog geen besluit moet nemen, zolang niet alle informatie compleet en juist is. Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen uit de agrarische sector verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ging om een protest van de trekkergroep Niezijl. De boeren willen met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. André Vermu ligt de zorgen toe.
10: Het is ook zo, de sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. En ook, ja, ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet.
1: Rondom het stel dat betrokken was bij het drama in Valthermond spelen al lange problemen. Dat zeggen buurtbewoners tegen RTV Drenthe. Maandagavond vond de politie een gewonde vrouw in een woning aan de Kleine Turfstraat in Valthermond. Haar partner werd even later zwaargewond aangetroffen in het water aan de Musselweg. Hulpverlening mocht voor hem niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Verslaggever Rianne Denissen.
11: Volgens mensen uit de buurt gaat het om een stel dat al langere tijd problemen had. Zo zou er sprake zijn van middelenverslaving en was er afgelopen zaterdag ook al een incident waar de politie aan te pas moest komen. Ze noemden het hier dan ook een tikkende tijdbom. Over hoe het met het vrouwelijke slachtoffer gaat is nog weinig bekend. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de zaak.
1: Voor het eerst na 11 jaar is de aardbevingsproblematiek niet genoemd in de troonrede gisteren. Koning Willem-Alexander stipte wel de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel aan, maar liet de aardbevingen buiten beschouwing. Een zorgelijk signaal, vindt Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging.

0: ik vind dat wel teleurstellend, omdat daarmee de schijn wordt gewekt dat het hier wel klaar is. Maar dat is het nog allerminst. En zeker voor de mensen in de grootste problemen, die zijn nog allerminst klaar.
1: De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals op de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. Door de inzet van mobiele patrouilles, zowel in uniform als in burger, worden de controles minder voorspelbaar, denkt de Bundespolizei. Sinds september 2024 houdt Duitsland grenscontroles, vooral om illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan. Een Duitse rechter bepaalde eerder dit jaar dat de controles in strijd zijn met het Schengen-verdrag dat vrij verkeer van personen en goederen regelt. Grensgemeenten zijn ook niet blij met de controles, omdat die geregeld tot files en ernstige ongelukken leiden en woon-werkverkeer over de grens belemmeren. Een oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD. Voordat hij gedeputeerde werd, was Sakkers rector op de Rijksscholengemeenschap in Ter Apel. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor economische zaken. In die functie hield hij zich onder meer bezig met de ontwikkeling van de Eemshaven. Na 7 jaar vertrok Sakkers uit Groningen en werd hij burgemeester in Heerlen. Later was hij ook nog enkele jaren burgemeester van Eindhoven. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
4: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
6: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
7: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen. Nabestaande Gert Kuiper noemt het haast niet te bevatten dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ik praat zo meteen met Gert Kuiper.
11: Goedemorgen.

0: Ach ja, Dolly Parton, niet meer onder ons. 9 to 5, een van haar grote hits. Het is 8 minuten over 7:30. Bijna 45 jaar heeft het moeten duren. Maar gisteren hebben de betrokkenen bij de dood van de 4 iconjournalisten hun definitieve straf te horen gekregen. In 1982 liepen 4 journalisten, waaronder winschoter Koos Koster, in El Salvador tijdens de oorlog in een hinderlaag. In 2018 deed Gert Kuiper, broer van de eveneens vermoorde Jan Kuiper, aangifte in dat land. 3 hoofdverantwoordelijken kregen vorig jaar te horen dat ze 30 jaar de cel in moeten. Ze gingen in cassatie, maar dat verzoek is gisteren afgewezen. En daarmee is hun straf definitief. Gert Kuiper is aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, definitief, dat moet voor u wel een opluchting betekenen.
1: Ja, absoluut. Dat bericht waren we heel blij als nabestaanden. En dat is een beetje een soort kroon op het werk dat je al die jaren... Althans de laatste 10 jaar mag ik wel zeggen... Toch hard heb gewerkt om dit voor elkaar te krijgen dat ze bestraft zouden worden.
0: Ja. Hebt u er nog over getwijfeld? Dacht u van zou het toch nog kunnen dat ze wel in cassatie mogen?
1: Ja, ik hield er rekening mee. Ook al zei de advocaat dat de kans klein is, maar... We hebben wel voor meer verrassingen gestaan. En dus dat dit gebeurd is, is best heel bijzonder.
0: Ja, want het is nu ook echt een streep eronder. En er kan nu niet nog meer iets gebeuren.
1: Nee, er kan niks meer gebeuren. Kijk, 2 van de 3 zitten al bijna 4 jaar onder bewaking in een ziekenhuis. Die zijn zeer oud en behoorlijk ziek. Kunnen daar niet uit. Ze zitten dus niet echt in een gevangenis. En de derde, die is bij verstek veroordeeld en die woont in Amerika. En daartegen loopt nog van mij een civiele zaak. En ik hoop dat die tussen nu en zeg maar een half jaar voorkomt. Waarin ik wil aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dus dat loopt eigenlijk nog. Maar hij is in El Salvador. Gaat hij de grens over, bij wijze van spreken. Dan wordt hij opgepakt. Hij staat op de lijst van Interpol. En dan komt hij in de gevangenis in El Salvador. Ja. Maar aangezien hij de Amerikaanse nationaliteit heeft... Moet dat op een andere manier. Moet je eerst aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dan wordt zijn nationaliteit afgenomen. Dat hoop ik althans. En dan wordt hij uitgewezen. Maar dat is nogal een ambitieus streven. Maar ik vind wel de moeite waard om dat toch nog te proberen. In elk geval heb ik deze man, ook al zou het niet lukken... een hele onrustige laatste... afgelopen jaren bezorgd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat geeft ook een soort vorm van voldoening voor u.
1: Ja, absoluut. Het
0: gaat over ex-kolonel Reyes Mener. De andere 2 zitten dus vast tot het eind van hun leven. Het hele proces, u zei het al, ik ben daar 10 jaar mee bezig geweest. En daarvoor had u natuurlijk al die jaren met het verlies van uw broer... en de anderen die omgekomen zijn. Wat heeft dat met u gedaan?
1: Nou, het heeft natuurlijk wel een behoorlijk stempel op mijn leven gezet. Ik wil daar niet te dramatisch over doen, maar het is natuurlijk een traumatische ervaring geweest, vooral in het begin. Vrij snel na de moord hebben wij ook geprobeerd al een proces te starten met hulp van anderen, wat nu ook het geval was. Alleen had ik natuurlijk nooit kunnen doen. Maar door de oorlog kon dat niet. En eigenlijk is al die jaren, die bijna 45 jaar, is dat continu... sleep je dat mee, dat onbevredigende gevoel van... ja, ze zijn vermoord, maar er is nooit iemand voor bestraft. En dat is dan nu wel gebeurd. En dat is ook in de context van het land echt heel bijzonder. Dus deze veroordeling is niet alleen van belang voor ons als nabestaanden... maar ook voor het land zelf. Want dit is de eerste grote zaak gerelateerd aan de burgeroorlog... waarin vrij hooggeplaatste... mensen zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord. En dat is in de context van El Salvador, ook bij het huidige bewind, een beetje rechtspopulistisch bewind, is dat echt heel speciaal.
0: Ja. En voor u dus dat hele lange proces uiteindelijk wel zeker de moeite waard geweest?
1: Ja, zeker. Ik heb er zeker voor over gehad. Beetje voor mijn broer, die dat natuurlijk niet merkt, maar ik voelde me toch verplicht naar hem om tot het laatste te proberen de waarheid boven water te krijgen en de schuldigen te straffen. En voor mezelf ook om een soort rust te creëren dat je er alles aan gedaan hebt. En dat is gelukt.
0: Dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Ja, hetzelfde. Gert Kuiper was dat. En zometeen iets anders. Ooit gehoord van een LAN-party. Dat zijn gewoon heel veel gamers bij elkaar. In dit geval in Martini Plaza. Daar ga ik zo over praten. En je hoort Harma met het weer. Radio.

0: vrolijk stemmend plaatje. De ochtend van de Bauza en Magnetic. 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, het weer maakt ons uiteindelijk net iets minder vrolijk vandaag. Toch krijgen we veel regen, denk je? Of is het...
1: Ja, nou ja, het gaat verspreid over de provincie, gaat het straks weer los. Over een uur, anderhalf, er zijn de eerste lichte buitjes. En in Lolte vanmorgen komen er wat zwaardere exemplaren. En daarbij is ook wel kans op onweer. Ja, maar met het stijgen van de temperatuur en de kolenboomlucht wordt de onstabiliteit groter. Ja, en dan ben er toch wel pittige buiten in de verwachting. Maar de ene plek krijgt veel meer als op de ander. Ja, en voor hetzelfde geld gaat ook eigenlijk allemaal een beetje zo her en der. Het versplintert in ook weer een beetje. Maar het wordt wel een wisselvallige dag. Op dit moment hebben we de zon. Straks komt er weer eens wat meer bewolking. Dan dus die buiten die overkomen van nu het noordwesten. Mogelijk met onweer, misschien ook wel met hogel. Ja, en de wind die draait door het noordwesten motig tot vrij krachtig. Ja, en daarmee zal de temperatuur nooit hoger komen. In een grootje of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen de meeste buien. Minimum temperatuur 11 tot 14 graden. In muiden vanuit het westen meer bewolken. Er volgt regen in een poolbuien. En de wind motig tot krachtig uit het zuidwesten brengt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. Vandaag worden honderden meters glasvezel aangelegd in Martini Plaza. Dat is niet voor de kantoren, maar voor een grote zogeheten LAN-party komend weekend. Gamers uit het hele land komen dan bij elkaar voor de 20e editie van The Reality. Mark-Peter Steenhuis van de organisatie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Misschien toch even uitleggen wat een LAN-party is.
2: Ja, een LAN-party is een feestje. Het is een groep gamers die in een grote ruimte bij elkaar komt. En dan alle computers van huis meeneemt en aan elkaar knoopt. En dan heb je een lokaal supersnel netwerk. En dat gebruiken ze om een heel vaak een lang weekend gezellig te gaan gamen.
0: Ja, en dus niet gezellig met elkaar kletsen, maar allemaal aan het gamen.
2: Nou, ze zijn natuurlijk ook aan het kletsen. Okay. Want sommige mensen die kennen elkaar van online. Maar als je elkaar ziet, dat geeft toch een extra dimensie.
0: Ja, want je zou je kunnen voorstellen, vroeger gebeurde dit ook al. Jullie bestaan geloof ik al 20 jaar.
2: Toen
0: kon het online nog allemaal niet zo. Maar tegenwoordig heb je het toch niet meer nodig om bij elkaar te komen. Om te gamen met elkaar.
2: Daar hebben we wel een beetje last van. We zijn wel wat kleiner dan vroeger. Maar de groep mensen die bij ons komt, dat zijn toch wel een paar honderd. Die vinden dat ook een extra dimensie. Want je ziet elkaar. Je kan niet vals spelen. Het is gezellig. Je kunt mekaars computers bekijken. Sommige jongens bouwen hele mooie computers met lampjes erin en waterkoeling. Het is ook gewoon de game community.
0: Ja.
2: Dus ze zien het ook als een meerwaarde om één keer per jaar of samen te komen.
0: Is er in die 20 jaar veel veranderd?
2: Ja, heel veel veranderd. Echt 20 jaar geleden mocht je nog roken in de zaal. Dat mocht snel niet meer. Maar wat er wel veranderd is, is de game-industrie zelf. De game-industrie is inmiddels de grootste entertainment-industrie van de wereld. En is 9 keer groter dan de muziekindustrie. En het is heel versnipperd. Dus er komen elke dag 20 games uit of zo. Dus vroeger speelden heel veel mensen hetzelfde spel. Zat je gewoon soms met de hele zaal hetzelfde spel. Maar nu is het wat meer versnipperd. Ja. Dat zijn wel echt grote veranderingen.
0: Ja. Hoeveel mensen verwachten jullie komend weekend?
2: Iets van 300 gamers. En we hebben ook een grote groep vrijwilligers die heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. Zoals dat we vandaag gaan we beginnen met het netwerk aanleggen.
0: Want wat moet er allemaal gebeuren inderdaad? Dat netwerk ligt daar dus niet.
2: Nee. Martini Plaza is een prachtige zaal en wordt gewoon opgeleverd als een betonnen vloer. Met een betonnen vloer en wij gaan daar een hele mooie sfeervolle game arena van maken. Dus tafels, lichtshow, podium en heel erg veel glasvezelkabels, zodat je een supersnel lokaal netwerk krijgt. Stroom, dat moet allemaal geregeld worden. Slaapplaatsen, de bar, alles wordt ingericht.
0: Jongen, dus het is heel wat. En dan gaat het echt 24 uur achter elkaar door?
2: Er zijn wel jongens die de hele nacht doorgaan, maar de meesten die gaan toch wel even een trucje doen. Maar het is ook echt een soort festivalgevoel. Het is gewoon echt een intensief weekend. En 's nachts wordt er ook gegamed,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja. Jij gaat ook even slapen tussendoor.
2: Ja, ik ben wat ouder. Ik ga gewoon rustig slapen.
0: Maar vroeger maar niet dan? Vroeger ging je ook gewoon 24 uur per dag door dan?
2: Ja, tuurlijk. Dat is toch hartstikke leuk. Dan heb je altijd wel wat te doen.
0: Ja. En wat voor game, want dat is nog wel belangrijk, denk ik. Wat voor game wordt er dan gespeeld?
2: Er worden wel veel casual games gespeeld. Maar er zijn ook, zeg maar, jongens die komen speciaal voor de competitie.
0: Ik weet niet wat een casual game is trouwens, hoor.
2: Oh, nou, dat zijn gewoon spelletjes die je doet zonder dat er echt iets op het spel staat.
0: Ja.
2: Dat je bijvoorbeeld gewoon een avontuur speelt. Maar er zijn bijvoorbeeld competitiespellen waar het echt om punten gaat. En dan hebben we echt een competitie, we houden van bij, dus ook prijzengeld. En die jongens die komen ook met een coach en die hebben getraind en die willen echt winnen.
0: Oké,
2: die willen echt winnen.
0: Serieus genomen inderdaad. Ja. Nou, hartstikke leuk. De reality, zo heet jullie LAN party, we hebben geleerd. Dankjewel voor de toelichting.
2: Ja, fijne dag.
0: Jo, zelfde Mark-Peter Steenhuis was dat.
3: Lopend vuur.
0: Ja, laten we gelijk maar doorgaan met de reacties op ons lopend vuur die bij ons binnenkomen. Dat gaat over winkelen, boodschappen doen.
4: Ja.
0: Mocht je vergeten af te rekenen. Al dan niet tussen aanhalingstekens vergeten, dan kost je dat €242 sinds deze week. Dat was €181. En als je langs de zelfscankassen gaat, is de kans net iets groter dat je per ongeluk iets vergeet. Ook echt per ongeluk, hè? Dan ben je niet gelijk een winkeldief, overigens zeggen de supermarkt ook. Maar als het meer is, ja, dan hang je. Maar het kan wel fout gaan, het kan ook lekker snel zijn. En toch, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa is ons lopend vuur.
4: Ja, Richard, die gaat het liefst voor de gewone kassa. Er is namelijk altijd wel iets met die zelfscan. Controle. De streepjescode pakt hem niet. Korting werkt niet van het product. Nou, dat soort gezever. En Gisela die zegt graag ook de gewone kassa. Heb ik een paar dingen, dan ga ik wel langs de zelfscan om wat sneller te zijn. Maar ja, soms duurt het gewoon ook nog weer langer vanwege die controle die je dan hebt. Hè. Je moet eerst wachten op een medewerker en dan moeten alle boodschappen er weer uit. Ja, dan ben je soms nog langer bezig. En Jan Duurdijkman is nog nooit bij een zelfscankassa geweest.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Daar is 64% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Straks na 8 geven een weerstation weg. Dan spelen we Worstijden met Ronald Niemeyer op pad. En we praten na over de troonrede van gisteren en de Groningse gevolgen daarvan. En nu muziek van The Talking Heads. Well.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Het jaar beschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
15: De provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de overheden is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. En deugen de onderzoeken van het Rijk niet. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. De Bundespolizei denkt dat de controles daarmee minder voorspelbaar worden. En oud-gedeputeerde Alexander Sakkers is afgelopen zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1993 en 2000 provinciebestuurder namens de VVD. Hij had economische zaken in zijn portefeuille. Meer nieuws straks om 8:30.
8: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Meertens Meubelen
18: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Radio Noord.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, welke impact hebben de plannen in de miljoenennota voor Groningen? Ik ga er zo over praten met VNO, NCW, MKB Noord.
25: Ja, goedemorgen Edwin.
26: Hallo Edwin.

0: De Doobie Brothers in de ochtendploeg. Ja, als we met een Groningse bril op naar de troonrede kijken, wordt alleen Ter Apel kort genoemd. En toch is er genoeg gezegd dat impact heeft op Groningers en de ondernemers hier. En daarom ga ik praten met Anna Noorda. Ze is kort directeur van VNO-NCW MKB Noord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U hebt geluisterd gisteren naar de troonrede. Wat betekenen de genoemde plannen voor de ondernemingen in Groningen?
1: Nou, na de troonrede zelf en ook het lezen van de miljoenennota ben ik stiekem best positief.
0: Echt waar?
1: En dat, zeker. Ja, maar dat is misschien ook ondernemer eigen, hè? Dat je altijd kijkt naar wat er wel goed in staat en dat je kunt voorbouwen op de toekomst. Maar wat ik goed vond is eigenlijk dat er een verhaal in zat van een sterke moderne economie, hè? Als prioriteit. Dat is ook wat wij met elkaar zien, ook in het noorden. En dat er ook gekeken wordt naar die investeringen in innovatie en technologie. Ik bedoel, daar zitten een aantal voorbeelden in waarvan ik denk, nou, dat zijn hele mooie kansen voor ons in het noorden.
0: Want wat kan het onze provincie dan bijvoorbeeld opleveren?
1: Nou, kijk, als je heel diep door die miljoenennota heen kijkt, dan zie je dat er bijvoorbeeld een nieuwe lijn voor het groeifonds komt en een innovatiebox voor het MKB, hè, dus die wordt verhoogd van 25.000 naar 100.000 euro. Als je dan kijkt naar wat wij allemaal doen op het gebied van circulair ondernemen, duurzaamheid, hè, we zitten met elkaar bijna te duwen op de duurzame 30 en dan zie je wat voor prachtige bedrijven we allemaal hebben, dan denk ik, hey, als we nou eens kijken naar wat er goed loopt en we geven dat ook de juiste ruimte, dan kunnen we ook die investeringen naar de juiste bedrijven toe brengen. En ik zie daar wel een hele grote mogelijkheid om dat op een positieve manier bij elkaar te krijgen.
0: Ja, want we zien ook tegelijkertijd dat veel van die extra investeringen in het verleden ook de toekomst misschien wel in de Randstad en in bijvoorbeeld regio Eindhoven belanden. Hoe voorkom je dan dat dat weer gaat gebeuren en het niet hier terechtkomt?
1: Nou, ik vind dat we daarvoor een deel soms ook zelf eens in de spiegel moeten kijken. Hè? Dus we kunnen altijd wijzen naar ergens anders van, goh, zij krijgen meer aandacht, zij doen het beter. Maar wij doen het stiekem zo goed dat we ook wel eens daar, dat zeg ik natuurlijk wel vaker, van hé, daar mag je echt wel voor op de bühne staan. En als we willen dat ook bepaalde initiatieven gaan groeien, dan moeten we ook de goedlopende initiatieven die aandacht geven. Weet je, ik zeg wel eens, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus alles wat je aandacht geeft wat negatief is of ergens anders is, groeit ook. En volgens mij mogen we nu best wel eens even het muntje omdraaien. En kunnen we ook met elkaar zeggen van, nou, op het gebied van bijvoorbeeld de AI-fabriek is het ook noodzakelijk dat we daar dan nu ook echt mee aan de slag gaan om dat ecosysteem daaromheen te bouwen. We moeten stoppen met erover praten. We moeten gaan doen wat we willen doen. Dat geld investeren en zorgen dat daar ondernemers omheen komen die daar ook een bruisend iets van maken. En ik denk dat wel zaak is dat we daar nu mee starten. Want als we blijven kijken naar wat er niet goed gaat, ja, dan raken we daar continu vanzelf ook van in de put. Hè?
0: Ja, maar u zegt dus ook van, als we willen dat al die investeringen hier gedaan worden, zullen we ook zelf echt daarvoor aan de bak moeten als Noorden.
1: Ja, dat vind ik wel. Weet je, we hadden gisteren het Prinsjesdagdiner en in de Lawaai in Drachten. En dat was mijn eerste Prinsjesdagdiner. En dat was een energie dat ik dacht, nou, dit wil ik zien. Dit wil ik horen. De goede verhalen van ondernemers, jonge ondernemers met bloeiende bedrijven. Die misschien vanuit de opvoeding in het noorden misschien wel eens denken, nou, ik hou me stil, want ik doe toch wat ik doe. Maar je mag af en toe echt wel even laten zien van, hey, ik heb een goed lopend bedrijf, ik sta voorop, ik ben innovatief, ik omarm digitalisering en AI. Laat maar zien. Laat maar zien wat we hier doen.
0: Maar tegelijkertijd wordt in de kabinetsplannen ook gesproken over de herprioritering van investeringen in de infrastructuur. De provincie vreest al dat gevolgen heeft voor de Neder-Saxenlijn bijvoorbeeld. Dat moet u toch ook zorgen baren?
1: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. En tegelijkertijd, er staat niet expliciet in dat het niet gebeurt. Hè? Dus dat is, dan blijf ik altijd positief. En daar werken we ook heel hard aan. Ik denk dat het heel duidelijk is dat zowel die Neder-Saxenlijn als die Lelylijn voor ons essentiële onderwerpen zijn die er gewoon moeten komen. He, want als we willen dat het goed gaat met ons ondernemersklimaat en ons vestigingsklimaat, dan is bereikbaarheid een belangrijk thema.
0: Maar dat betekent dus ook dat datgene waar de provincie misschien wel voor vreest, dat het uitgesteld wordt, dat wel grote gevolgen zou kunnen hebben.
1: Nou, kijk, als ik er naar kijk en je hebt een portemonnee, die portemonnee kun je maar één keer uitgeven. Maar dat betekent dat we, als we gaan focussen op alleen maar reparatie, omdat daar nu de nood hoog is, ja, dan verliezen we wel die groei uit het oog. En ik mag echt hopen Dat we niet alleen gaan repareren, maar dat we ook een blik op de toekomst hebben en zeggen, we gaan ook die investering doen. Elke ondernemer weet dat spel. Kosten voor de baten uit, maar altijd met blik op de toekomst. Nou, wat mij betreft moeten we dat op het gebied van infrastructuur ook doen. En is het hopelijk uit den boze om daar dan in te snijden.
0: Anna Noorda, directeur van VNO-NCW MKB Noord. Dank. Meer over de troonrede na 8:30. Dan praten we over de aardbevingsproblematiek. Voor het eerst in jaren werd dat woord namelijk niet genoemd in de troonrede. En zometeen zoeken we contact met Ronald Niemeijer in Worstijde. Vind je, Ronald, dan win je een weerstation misschien wel.

0: country momentje de ochtend in de ochtendploeg. Ella Langley en Choosing Texas. Nou, zit je er klaar voor?
1: Ja.
2: Voor tijden.
0: Voor is Ronald 050-3188-288 is ons appnummer. Laat daar je antwoord achter. En als je het de eerste kans niet doet en je denkt later, oh nee, het is toch ergens anders. Dat mag. We pakken altijd het laatste antwoord mee. Uiteindelijk bellen we over een half uur ongeveer iemand terug. Zorg dat je de telefoon opneemt. Dan win je met het goede antwoord het weerstation van Radio Noord. Met dit als eerste opgave van Ronald.
3: Ik ken nooit zo hoog komen, maar zo klinkt het ongeveer. Kukkeleku. En door met je tip me dan.
4: Oh jee.
0: Oh jee.
3: Kukkeleku.
0: Ja, Ronald zei de eerste aanwijzing. Nou, weet je het al? Een 050-3188-288.
3: Ik ken nooit zo hoog komen, maar zo klinkt het ongeveer. Kukkeleku. En door met je tip me dan.
0: 050-3188-288.
3: Kukkeleku.
0: En straks ook een tweede aanwijzing van Ronald. En straks ook een boerenprotest gisteravond in Zuidhorn. Hoor je meer over na Harry Niehoff en al die dingetjes.

0: Ik draai hem graag in de ochtend voor je, Harry Niehoff. En al die dingetjes. Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ze wilden met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. Een van hen was André Vermu. Volgens hem is het belangrijk om in gesprek te blijven en om zorgen aan te kaarten.
1: Nou, dat is zeer zeker nodig. Want uiteindelijk trekkengroep Niezuil, die werden als geen ander. Waar op een gegeven moment de risico's zijn als wij dit naast ons neerleggen. Dan weten wij ook, jongens, van hey, het platteland, het verenigingsleven en ga ze maar door. Die gaan op een gegeven moment daar last van krijgen. En ja, het is ook zo, de sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. En ook, ja, ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet. Dus ja, van beide kanten moet je op een gegeven moment wel naar elkaar willen luisteren en elkaar ook willen begrijpen.
0: Boer André Vermu, de gemeente Westerkwartier ziet het belang van samenwerken en stond open voor een gesprek. Wethouder Richard Lamberst.
2: Wat het vooral is, is dat je samen tot een oplossing moet komen. En je moet met elkaar in gesprek blijven. Dat is het eerste wat je zou moeten doen. Als wij als gemeentebestuurders daar een rol in kunnen spelen om ervoor te zorgen dat die gesprekken blijven verlopen door de zorgen van deze boeren binnen onze beperkte mogelijkheden als gemeente mee te nemen naar die tafels waar het wel wordt besproken en waar wel beslissingsbevoegdheid ligt in de provincie, het Rijk. Dan doen we dat graag.
3: Wat kunt u voor hen doen? Want u bent ook maar gewoon wethouder van een gemeente in Groningen in plaats van dat u aan tafel zit in Den Haag natuurlijk.
2: Klopt. Maar we hebben natuurlijk wel regelmatig gesprekken met provinciebestuurders. Natuurlijk ook wel met het Rijk de nodige contacten. De zorgen die leven hier in het Westerkwartier als het gaat om het uitrollen van generieke maatregelen. Ja, als dat anders zou kunnen en als je daar een steentje kan bij kan bijdragen, dat boerenbedrijven verder kunnen, dat boerenfamilies niet meer in de verdrukking zitten. Ja, dan kunnen we daar misschien hopelijk bij die gesprekken aan die tafels een mooie rol spelen.
0: Wethouder Richard Lamberst van de gemeente Westerkwartier was dat gisteravond in Zuidhorn in gesprek met verslaggever Marco Grimon.
4: Voor tijden.
0: Ja, voor is Ronald Niemeyer.
5: Kukkeleku.
0: Want dit was aanwijzing nummer 1.
5: Ik ken nooit zo hoog kom, maar zo klinkt ongeveer. Kukkeleku. Ja. En door met je me down.
6: Ja. Theo hoorde daar een gans in, want die zegt ganzendijk. Nou, de meeste mensen hoorden een ander diertje, namelijk een haan. Een rode haan, daar kwamen heel veel mensen mee. Ik noem gewoon wat namen, Henk, Klaas, Jantina, Willem. En ik kan nog wel heel lang doorgaan, maar rode haan is ook niet de plaats waar we Ronald aantreffen vandaag.
5: Dit is een gehucht dat Duils in de gemeente Westerwolde ligt.
0: 050-3-188-288. Bosteide. Zometeen hier het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
7: Er zijn plannen om waterstof ondergronds op te slaan in een voormalige zoutkaverne in Zuidwending. En zometeen hoor je wat de provincie daarvan vindt.
5: Dit is een gehucht dat Duils in de gemeente Westerwolde ligt.
0: Als je het weet, dan heb je ons 050-3-188-288. Dan heb je al gestemd op ons lopend vuur. Bestaat er ook nog steeds, hè? Iedere dag op rtvnoord.nl en de app van Noord. Stelling vandaag, liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar kun je je stem kwijt. Tussenstandje leert ons dat 63% van de stemmen zegt eens liever de gewone kassa.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
6: Zei hij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Het is precies 8:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De provincie en de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland hebben een bezwaarbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die buigt zich binnenkort weer over de plannen voor twee nieuwe kerncentrales. Daarvoor zijn alleen de Eemshaven en de Neuzen in Zeeland nog in beeld. In de eerste helft van volgend jaar moet de Kamer een voorlopig besluit nemen. Maar volgens de Groningse overheden deugen de onderzoeken van het Rijk niet en is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats. Rondom het stel dat betrokken was bij het drama in Valthermond spelen al lange problemen. Dat zeggen buurtbewoners tegen RTV Drenthe. Maandagavond vond de politie een gewonde vrouw in een woning aan de kleine Turfstraat in Valthermond. Haar partner werd even later zwaargewond aangetroffen in het water aan de Musselweg. Hulpverlening mocht niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Verslaggever Rianne Denissen sprak met omwonenden.
13: Volgens mensen uit de buurt gaat het om een stel dat al langere tijd problemen had. Zo zou er sprake zijn van middelenverslaving en was er afgelopen zaterdag ook al een incident waar de politie aan te pas moest komen. Ze noemden het hier dan ook een tikkende tijdbom. Over hoe het met het vrouwelijke slachtoffer gaat is nog weinig bekend. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de zaak.
12: De provincie Groningen is positief over het plan om waterstof op te slaan in een ondergrondse zoutcaverne in Zuidwending. Het plan hiervoor komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie. Dat wil in de caverne overtollige zon- en windenergie opslaan in de vorm van waterstof. Die kan later weer worden omgezet in elektriciteit. De provincie heeft na afstemming met de gemeenten Veendam en Pekela en waterschap Huns en Aas een positief advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Het gaat om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in ons land. Nabestaande Gert Kuiper is opgelucht dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten na 44 jaar ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ze waren verantwoordelijk voor de dood van de vier journalisten die in 1982 in El Salvador in een hinderlaag liepen. Onder andere Koos Koster uit Winschoten en Jan Kuiper uit Assen kwamen om het leven. Diens broer Gert Kuiper is blij dat de verantwoordelijken hun straf, ondanks hun hoge leeftijd, niet ontlopen. Hij vond het lange proces de moeite waard.
14: Zeker, ik heb er zeker voor over gehad. Beetje naar voor mijn broer, die dat natuurlijk niet merkt. Maar ik voelde me toch verplicht naar hem om tot het laatste te proberen de waarheid boven water te krijgen en de schuldigen te straffen. En voor mezelf ook om een soort rust te creëren dat je er alles aan gedaan hebt. En dat is gelukt.
12: Op het Hevea-pad in Hogezand is gisteravond een scooter uitgebrand. De scooter stond in een steeg. De brandweer heeft het vuur geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. En op de zijgevel van het voormalige redactiekantoor van de Winschoten Courant verschijnt een grote muurschildering. Het werk wordt bijna 75 vierkante

0: vierkante meter groot en bestaat uit 4 portretten. Zo worden onder andere koning Willem I, die Winschoten 200 jaar geleden stadsrechten verleende, en de eerste burgemeester, IJssel Post, uit 1825 afgebeeld. Net als Dolle Witte en een menorah, Joodse kandelaar, die verwijst naar de Joodse geschiedenis van Winschoten. Vertelt kunstenaar Marcus Deby.
1: Ze wilden eigenlijk een beetje de geschiedenis laten zien van Winschoten en ook belangrijke figuren die voor Winschoten iets betekend hebben. En uiteindelijk zijn we op dit ontwerp gekomen.
0: De muurschildering wordt binnenkort onthuld door burgemeester Cora Iefke Sikkema, die zelf trouwens ook op de schildering staat. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel Rob. Waar is Ronald?
3: Dit is een gehucht dat Duils in de gemeente Westerwolde ligt.
2: Als je het weet, dan heb je ons 050-3188-288.
4: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
5: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
7: 0683-252-162.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen. Voor het eerst in tijden werd het Groninger aardbevingsgebied niet genoemd. In de troonrede, is dat nou reden tot zorg of juist niet? Ik praat er zo meteen over met de Groninger Bodembeweging.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Goedemorgen. Hallo.

0: And the way you make me feel. Het is 9 minuten over 8:30. Voor het eerst na 11 jaar is de aardbevingsproblematiek in onze provincie niet genoemd in de troonrede, gisteren. En dat leverde wisselende reacties op van Groningers. Ik ga praten met Koert Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zat u erop te wachten en kwam het toen uiteindelijk niet voorbij?
1: Nou, ik had het eigenlijk gewoon verwacht en het kwam inderdaad niet. En dat viel mij tegen.
0: Ja, waarom valt het tegen?
1: Nou, dat voelt alsof Den Haag weer denkt van nou, het is wel opgelost hier, we gaan over tot de orde van de dag. En voor veel mensen is dat niet zo. Er zijn nog heel wat mensen die in onzekerheid zitten over de versterking van hun huis, die in een lange procedure met schadeafwikkeling zitten. En de gevolgen hier zie je in alle dorpen nog. En het is ook nog dagelijks gesprek van onderwerp voor veel mensen.
0: Ja.
1: Dus een enige aandacht daarvoor was wel gepast geweest.
0: Al was het alleen maar als signaal geweest?
1: Al was het maar als signaal geweest, zo van we zijn jullie niet vergeten.
0: Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van het wordt al 11 jaar genoemd en het is zo gemeengoed geworden, alles is in gang gezet, dat het er al bij hoort, dat ze het daarom niet meer noemen.
1: Nou, nee hoor, dat ben ik niet mee eens. Het is gemeengoed eventjes geweest misschien, maar heel kort. Want nu gaan alweer in sommige politieke partijen stemmen op van misschien moeten we het gasveld maar niet helemaal dichtgooien. Misschien moeten we er een strategische gasvoorraad van maken. Met andere woorden, die zijn de lessen van de parlementaire enquête kennelijk alweer helemaal vergeten.
0: Ja, en u zegt van ja, als de politiek de wind weer een andere kant op waait, kan het zomaar ineens gaan zijn dat we weer helemaal hier in de penarie gaan zitten.
1: Nou, laten we hopen van niet, want de penarie, daar zijn we nog steeds niet uit. Maar het zou kunnen inderdaad.
0: Ja, want we hebben natuurlijk wel een regeringscommissaris sinds dit nieuwe kabinet, Henk Nijboer. Ja. Die zich bezighoudt met alles rond de aardbeving en de schadeafhandeling. Dat is in ieder geval toch binnen en die is ook goed bezig, lijkt mij.
1: Dat is binnen en goed bezig. We moeten de resultaten natuurlijk nog zien. Dus wat dat betreft geven we nog even de tijd. Maar laten we dat even afwachten voordat we die conclusie trekken.
0: Ja.
1: In ieder geval is dat er wel. Maar het feit dat het nu al niet meer genoemd wordt is toch een tegenvaller.
0: Ja. Hebt u dan al contact gelegd met politieke partijen, met Groningse Kamerleden bijvoorbeeld, om te zeggen van hé, wij zijn er ook?
1: Nou, dat doen wij continu. Dat hebben we nu niet specifiek naar aanleiding van gisteren de troonrede gedaan. Er is ook binnenkort weer een debat in de Tweede Kamer. En reken maar dat wij ook de Kamerleden weer goed van onze kant zullen informeren.
0: Ja. Geen lekker gevoel aan met al na gisteren, na de troonrede dus?
1: Nee, eigenlijk een beetje een teleurgesteld gevoel van tellen wij nog mee of is het weer gewoon de orde van de dag?
0: Dank voor dit moment.
1: Graag gedaan.
0: Koert Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging. En zometeen onze zoektocht naar Ronald Niemeyer in Worsteide.

0: Twente in 3-2-1.
1: Voorstijden.
0: Boor is Ronald Niemeyer.
2: Dit is een gehucht dat Duils in de gemeente Westerwolde ligt.
0: Ja, nou, we gaan nog wat wegstrepen, Sergej.
3: Ja, nou ja, er valt heel weinig meer weg te strepen, want heel veel antwoorden die binnenkomen zijn gewoon goed. Het was echt even zoeken, maar het antwoord van Tony viel mij op. Die denkt, Smeerling, ja. Dat is niet goed, Tony, dus jij moet nog even nadenken.
0: Ik dacht dat die veel moeilijker zou zijn. Doe nog wel even een, voor het spel, een derde aanwijzing.
2: Ik ben ook een beetje over de grup in Duitsland. En nog een tip, het is gewoon kip.
0: Oké.
2: Kukkeleku.
0: Ja. Ronald. 050-3188-288.
1: Boschijden.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, ik zie een lekker zonnetje vooralsnog.
4: Ja, het gaat hartstikke mooi. Nou wel. Ja, er komt er ook verdoog in me. Dan hebben we toch wat met oornige lege druk. En een koude boomlucht. En dat levert sowieso een legere temperatuur op. Maar nu die koude boomlucht. En met het stijgen van de temperatuur hier op normale voornemershoogte. Ja, dan gaat die onstabiliteit erin. En dan is ook in de loop van de dag. Dat er toch wel een aantal pittige buien tot ontwikkeling komen over een uur. Er zijn de eerste buitjes er weten vanuit het westen. En in Loten vanmiddag zijn vanmiddag de wat actievere exemplaren overkomen. In Dolby is er ook kans op onweer. En de wind zuidwest draait naar het noordwesten wat matig tot vrij krachtig. En we hebben het dan met een grootje of 18. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste buien. Langs de kust is een bui nog wel aanwezig met een minimum van 11 tot 14 graden. In buiten vanuit het westen meer bewolking. De volg van de regen een aantal buien. En de wind matig tot krachtig uit het zuidwesten brengt 17 of 18 graden. Groot.
0: Dankjewel. Nog één keer dan de laatste aanwijzing van Ronald Niemeyer met de vraag: Worstijden.
2: Ik ben ook een beetje over de grup in Duitsland. En nog een tip: het is gewoon kip.
0: Nee, nou, dit deed het hem vooral volgens mij.
2: Kukkeleku.
0: Ah, en als je geappt hebt, blijf dan bij de telefoon, want misschien gaan we jou zometeen wel terugbellen. En weer in het weerstation van RTV Noord 050-3188-288. Je kunt ons nog heel even appen met het goede antwoord. En we bellen dan na Prince en 1999.

0: Het leek zo ver weg toen hij dit zong ergens in de jaren 80. 1999. Inmiddels 27 jaar verder. Prince hoor je.
1: Hoorstijden.
0: Wat zeg jij?
2: Ga nu bellen.
0: Jij gaat nu bellen. Dat lijkt me de goede volgorde van het spel. Misschien is het jouw telefoon wat die nu overgaat.
2: Nee, niet die van mij.
3: Hallo, sorry.
0: Dag, met Edwin van Radio Noord.
3: Hallo.
0: Ik heb echt niet verstaan wie ik aan de lijn heb.
3: Gloria Bijk.
0: Gloria Bijks?
2: Bijk.
3: Bijk.
0: Oh, Bijk.
3: Bijk.
0: Wat een mooie feestelijke naam, Gloria.
3: Dank je wel.
0: Ja, in de Gloria.
3: Klopt helemaal.
0: Ja, hoe hebben je ouders dat zo ooit bedacht?
3: Ja, geen idee om heel eerlijk te zeggen.
0: Nooit gevraagd?
3: Nooit gevraagd. Nee, ik ben ermee gewoon... Ja.
0: En tevreden mee, neem ik aan.
3: Ja, zeker. En leuke verjaardag kom ik weer voorbij, zeg ik altijd.
0: Ja, precies. En ook op andermans verjaardag. Gaat dat dan over jou?
3: Precies, ja. Helemaal.
0: Zeg Gloria, de vraag is natuurlijk, waar is Ronald?
3: In Hanetangen.
4: Ik ben in Hanetangen. Hanetangen.
0: Ja hoor. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, we hebben echt een paar honderd rode haans binnengekregen, maar het was toch echt inderdaad Hanetangen, had ook veel mensen goed. En jij was er één van. En de computer heeft jou uitverkoren om bij ons in de uitzending te komen. En dat levert je het weerstation op.
3: Ja, helemaal super. Ja. Dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd daarmee.
3: Ja, komt helemaal goed.
0: Moet je nog boodschappen doen vandaag?
3: Ja.
0: Ja? Ja. En als je dan bij de kassa staat, pak je dan de kassa met cashier om even een babbeltje te maken ook? Of doe je de zelfscankassa?
3: Ik doe meestal met de cashier.
0: Ja, waarom?
3: Dat is even wat gezellig.
0: Nou
3: ja, je staat met andere mensen ook in de rij, maar je meestal even een praatje en zo. Dat vind ik altijd wel gezellig.
0: Ja, maar het kan ook lang duren, want dan is diegene voor je, die is dan een pasje kwijt of die is nog aan het inpakken.
3: Ja, maar je moet nooit boodschappen doen als je even snel wil. Want dan gaat het altijd fout, zeg ik altijd.
0: Dat is een wijze raad. Dat is een wijze raad. Ja. Nou, dan ga ik me aan houden. Gloria, blijf even hangen. Ons loopt het vuur. Luidt namelijk liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. En we noteren een eens voor jou.
3: Okidoki.
0: Dankjewel.
3: Jo,
0: mooi.
3: Hoi,
0: ons loopt het vuur.
5: Worstijden.
0: Is dus inderdaad liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Wat hebben we zo al binnengekregen nog?
2: Nou, Roelof heeft het een keer gezien hoor. Dat er flink werd gestolen met een zelfscan. Bij een supermarkt in Hogezand zag hij iemand een volle kar bij de zelfscan neerzetten. En hij liep even weg om nog een klein productje op te halen. Scande dat alleen, betaalde en liep met een volle kar de winkel uit.
0: Dat is gewiekt.
2: Hij zegt wel, een zelfscan vraagt er ook om. Ja, of dat zo is, maar ja, sommige mensen die kunnen de verleiding dan misschien niet weerstaan om wat mee te nemen, inderdaad. Ja. Ja, los van alle foutjes die je wel eens kunt maken natuurlijk.
0: Ja, maar een volle kar is geen foutje.
2: Nee, hoor.
0: Oh ja, die was ik even vergeten om een scan te halen. Ja,
2: goed dat je het zegt.
0: Ja.
2: Aikina Wolfs die zegt, zelfscankassa's, daar heb ik helemaal niets mee. Ik vind het niet erg om in de rij te staan bij een gewone kassa. Maak dan ook vaak een praatje met andere klanten. En het contact met degene aan de kassa, dat heeft ook wel zeker een meerwaarde.
0: 050-3188-288, praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Daar is 67% van de stemmers het mee eens. En straks na 9 uur hoor je waar de langste tafel van Groningen komt te staan. En wat ze aan die tafel gaan doen. Ik ga er namelijk over praten. En natuurlijk onze top 3 en het thema hoor je straks ook. Nu Teddy Swims, hij heeft pas

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder af. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
14: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
13: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
15: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
13: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
16: Hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
17: De Groninger Bodembeweging heeft een kater overgehouden aan de troonrede gisteren. Voor het eerst na 11 jaar werd de aardbevingsproblematiek niet genoemd. Koert Vossen van de GBB noemt dat een zorgelijk signaal.
18: Ik vind dat wel teleurstellend, omdat daarmee de schijn wordt gewekt dat het hier wel klaar is. Maar dat is het nog allerminst. En zeker voor de mensen de grootste problemen, die zijn nog allerminst klaar.
17: Ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord is juist overwegend positief over de kabinetsplannen voor het komend jaar, zegt directeur Anna Noorda.
19: Wat ik goed vond is eigenlijk dat er een verhaal in zat van een sterke moderne economie, hè, als prioriteit. En dat er ook gekeken wordt naar die investeringen in innovatie en technologie. Ik bedoel, daar zitten een aantal voorbeelden in waarvan ik denk, nou, dat zijn hele mooie kansen voor ons in het noorden.
17: En de provincie en de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land hebben een bezwaarsbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de Groningse overheden is de Eemshaven ten onrechte nog in beeld als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale. En deugen de onderzoeken van het Rijk niet. Meer nieuws, straks om 9:30.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
21: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
22: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
23: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravancentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravancentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
26: Radio Noord.
27: De ochtendploeg.
28: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, de jarige stichting Present in Groningen wil volgende week zoveel mogelijk mensen tegelijk samenbrengen aan een lange tafel. Waarom? Dat hoor je zo.
29: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
30: Goedemorgen. Wat onwijs leuk dat we erbij mogen zijn vandaag.
31: Ja, mooi jongens.

0: de Rolling Stones van lang geleden en Paint It Black. Ik ga praten over de jarige stichting Present in Groningen. 20 jaar probeert deze stichting mensen uit Groningen aan elkaar te koppelen. En dat 20-jarig bestaan wordt gevierd. Gevierd in de Martinikerk. Organisator Babette Versloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wat gaat daar gebeuren in de Martinikerk?
1: Ja, komende maandag dan staat er een hele lange tafel in de Martinikerk met wat wij graag willen. Heel veel verschillende mensen uit de stad, uit verschillende wijken, verschillende achtergronden, die het gezellig met elkaar gaan hebben.
0: Ja, nou, dat kan ook in een kroeg, maar dit is net iets anders. Laten we eerst maar eens even hebben over wat jullie voor organisatie zijn. Wat doen jullie nou precies?
1: Ja, wat we doen is kort gezegd de goede wil van mensen. We geloven dat mensen heel graag iets willen doen voor een ander. Die koppelen we aan de vragen die er zijn in de stad. Dus, en dan gaat het eigenlijk altijd over groepen mensen die eenmalig iets willen doen. Dus denk aan bijvoorbeeld een studentenvereniging die zegt van nou, op zaterdag 2 maart willen wij graag iets doen en voor de stad. En we zijn best wel handig, we kunnen wel wat, we zijn ook wel sterk. Dan zegt van nou, weet je wat, we weten dat er daar en daar in de stad iemand verhuisd moet worden. Kunnen jullie dat regelen? En dan organiseren we dat. En zo komt dan zeg maar de inzet van zo'n groep studenten, ook op een plek waar het echt heel hard nodig is.
0: Ja, dus zo koppelen dat jullie mensen vraag aan aanbod eigenlijk?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En gebeurt dat veel dan? Zijn er veel koppelingen dan per jaar?
1: Ja, we hebben gemiddeld zo'n 2000 vrijwilligers aan het werk. En dan heb ik het alleen maar over de gemeente Groningen. In de rest van de provincie gebeurt dat ook. Dus ja, dat zijn zo'n 500 projecten per jaar.
0: Ja. En dan terug naar die lange tafel waar jullie het over hadden, het begin van het gesprek. Hoe lang is lang voor jullie?
1: Ja, we hopen dat daar 500 mensen aan tafel kunnen.
0: Zo.
1: Die kerk is groot. Er kunnen veel mensen in. En we hebben dus ook een groot netwerk door die 20 jaar. Allerlei groepen die dus iets hebben gedaan de afgelopen 20 jaar. Maar ook allerlei mensen die hulp hebben ontvangen. En de gedachte was van het zou leuk zijn als die mensen elkaar zouden ontmoeten. Aan een tafel om dat feestje te vieren. Nou, dat lukt ook goed. We hebben al veel aanmeldingen, maar gisteren zaten we een beetje te puzzelen en toen dachten we, nou, volgens mij kunnen er nog wel een paar bij.
0: Ja, en dus betekent dat mensen die ooit met jullie te maken hebben gehad, of dat in de toekomst misschien nog willen, dat die nog gewoon zouden kunnen komen?
1: Ja, welkom, ja.
0: En dat is ook met hapje en drankje en zo?
1: Ja, nee, het is een volledig verzorgde maaltijd.
0: Oké, okay, ook nog zo.
1: Dus we zitten met elkaar aan tafel. Er is echt eten voldoende. Het is shared dining, dus we eten met elkaar van wat er op tafel staat.
0: Ja, nee, niet van elkaars bord. Nee.
1: Nee. Ja. Dat ging dat bijna zeggen, maar dat is niet de bedoeling.
0: Ik voelde me aankomen namelijk. Ja. En waar kunnen mensen zich nog aanmelden dan?
1: Mensen kunnen zich nog aanmelden via onze website.
0: En dat is?
1: Presentgroningen.nl.
0: Dank en succes en veel plezier komende maandag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was Babette Versloot. En zometeen komt de grote muurschildering in Winschoten. Over 200 jaar Winschoten. En je hoort het thema van onze top 3 na Somber.

0: Somber en Homewrecker. We hadden het eerder vanochtend al over dat rare verhaal bij het hotel in Emmen. Top 3 waren twee volwassenen en een kind nadat ze gezommen hadden in het zwembad en vandoor gingen met 20 handdoeken. Er is een oproep gedaan hier op Facebook door een medewerker van het hotel. Die zegt van, nou, bezorg ze terug. Wij wassen ze wel. En dan is het allemaal klaar. Anders gaan we met deze beelden naar de politie. Ja, een diefstal. Een rare diefstal ook. Maar diefstal is misschien ook wel een thema waarover gezongen zou kunnen worden.
1: Oh.
0: En wel zeker gebeurt dat ook. Bijvoorbeeld in deze plaat. Gypsies, Tramps and Thieves.
1: Dieven.
0: Cher was dat. Michael Jackson hebben we natuurlijk al voorbij horen komen. Die heeft ook wel een liedje over dat thema gemaakt. Kijk, Karin en Richard komen met Smooth Criminal. Leuke plaat. We dachten van, oh, dat is een zangeres die we lang niet hebben gehoord. Daar hebben we vroeger nog wel eens hier. Charlène.
1: Oh, mooi.
0: Albert Nijhoff komt daarmee. Ah, dit is een gewenste dief die je hart steelt.
1: Ja. Ja, ja.
0: En wat dacht je natuurlijk van, en die komt al heel vaak binnen bij ons, Willeke Alberti met Ome Jan.
2: We gingen op vakantie van het geld van Ome Jan. En niemand leek te
0: onder andere Hilda Schipper komt ermee. Nou, 050-3188-288. De diefstal staat centraal in onze top 3 over een half uur. 050-3188-288 is ons nummer. Geef ze maar door.
3: Op stroot is het mooi, hou is het kom minder. Die slogen kreeg nog wel een plakje worst.

0: bezoekje aan Sapmeer met Jan Henk de Groot. Dan gaan we nu een bezoek brengen aan Winschoten. Maar op de zijgevel van het voormalige redactiegebouw van de oude Winschoter Courant komt een grote muurschildering, 75 vierkante meter groot. En het gaat over 200 jaar Winschoten. Kunstenaar Marcus Deby is er 2 weken zoet mee. Verslaggever Marco Gremon ging erheen, sprak met hem en omstanders.
1: Ik vind het echt een geweldige kunstenaar. Ik had niet gedacht dat het zo zou worden. Ik had natuurlijk het concept en het ontwerp wel zijn. Maar wat hij doet is heel bijzonder. Hij doet alles met een spuitbus. Dus alle fijne details die zucht van de rimpeltjes bij ogen en de ogenuitdrukking. Ja, dat is zo bijzonder.
2: Ik heb een voorontwerp gemaakt. Daar zijn wat aanpassingen op gekomen. Ze wilden eigenlijk een beetje de geschiedenis laten zien van Winschoten. En ja, ook belangrijke figuren die voor Winschoten iets betekend hebben. En uiteindelijk zijn we op dit ontwerp gekomen.
3: De muurschildering heeft hij de afgelopen week in verhouding op de muur geschetst. En nu is het een kwestie van alles invullen. Er komen in totaal 4 portretten op de muur en daar zijn er nu 2 van af.
2: De allereerste burgemeester van Winschoten, IJzo Post, ergens begin 18e eeuw.
1: De koning Willem I, Boop Maan, die het de stedelijke rechten verleent.
2: En de huidige burgemeester, Cora, die staat afgebeeld. Dat is enige vrouw tussen de heren.
1: En de Noors natuurlijk, de onvergetelijke Simon van Wattem, de hoofdredacteur Winschoten Courant en bekend dichter.
2: Ik heb een aantal muurschilderingen gemaakt in een vestingstadje in het zuiden van Nederland, in Limburg. En een van de organisators, of de initiatiefnemers van dit plan, is daar op vakantie geweest en heeft die muur gezien. En dacht van, dat willen wij ook in Winschoten. Over het algemeen is iedereen ook wel enthousiast over wat je doet. Je kan het aan de overburen vragen, die de hele dag tegenaan kijken. Die zijn laaiend enthousiast.
4: Je hebt publiek?
2: Ik heb constant publiek, ja. Maar ik sta toch met de rug naar ze toe.
3: De muurschildering moet volgende week vrijdag af zijn.
0: Ja, dat had ik ook kunnen vertellen, maar dat zei mijn collega Tanja dan nog maar mooi even. In dit verhaal over het kunstwerk van Marcus Deby. Over 2 weken klaar dus op het voormalige pand van de Winschoten Courant. Het ziet er echt al ontzettend mooi uit. De Judson in de ochtendploeg nu.

0: The Judds en Why Not Me. Ach, er komen leuke liedjes binnen over het thema diefstal.
1: Ik ben Gerrit. Ja. En ik steel als de raad.
2: Ja, daar moest ik ook aan denken, ja.
0: Gerrit, ik zei al, ik ben Gerrit. Nou, dat straks na 9:30 al een paar rijden. Na 9:30. Want om 9:30 eerst het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, dan meer over een brand in een appartementencomplex aan de Kerkstraat in Hoogezand. Daarbij is ook een kinderdagverblijf ontruimd.
0: Horen we zo meer over. En ook nog ons lopend vuur met de stelling: liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dit is George Ezra.

Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat?

0: Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het is 9:30 precies en hier is het Groningse nieuws. Top, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In een appartementencomplex aan de Kerkstraat in Hoogezand is rond 9:15 brand uitgebroken. In elk geval 4 woningen en kindcentrum Al-Shams op de begaande grond zijn ontruimd. De kinderen in het kinderdagverblijf zijn veilig overgebracht naar een andere locatie. Ook een aangrenzende reparatiewinkel voor elektronica is ontruimd. Er is een ambulance ingeschakeld omdat iemand mogelijk rook heeft ingeademd. De brand is vermoedelijk ontstaan in de kelder van het appartementencomplex, waarna de portiek vol rook kwam te staan. De brandweer is inmiddels bezig met het ventileren van het appartementencomplex. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Groninger Bodembeweging heeft een kater overgehouden aan de troonrede gisteren. Voor het eerst, na 11 jaar, werd de aardbevingsproblematiek daarin niet genoemd. Voorzitter Koert Vossen van de GBB had dat wel verwacht en is teleurgesteld.
6: Dat voelt alsof Den Haag weer denkt van, nou, het is wel opgelost hier, we gaan over tot de orde van de dag. En voor veel mensen is dat niet zo. Er zijn nog heel wat mensen die in onzekerheid zitten over de versterking van hun huis, die in een lange procedure met schadeafwikkeling zitten. En de gevolgen hier zie je in alle dorpen nog. Enige aandacht daarvoor was wel gepast geweest. Al was het maar een signaal geweest zo van, we zijn jullie niet vergeten.
5: Ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord is juist overwegend positief over de troonrede en de miljoenennota. Zo zijn de werkgevers blij dat er in de plannen veel aandacht is voor het belang van een sterke, moderne economie en dat het kabinet wil investeren in innovatie en technologie. Tegelijkertijd maken de werkgevers zich ook zorgen omdat het kabinet gaat kijken naar het herprioriteren van investeringen in infrastructuur. Daarmee lijkt de komst van de Neder-Saxe lijn te worden uitgesteld. En dat vindt directeur Anna Noorda zorgelijk.
7: Als we gaan focussen op alleen maar reparatie, omdat daar nu de nood hoog is, ja, dan verliezen we wel die groei uit het oog. En ik mag echt hopen dat we niet alleen gaan repareren, maar dat we ook een blik op de toekomst hebben en zeggen, we gaan ook die investering doen. Elke ondernemer weet dat spel. Kosten voor de baten uit, maar altijd met blik op de toekomst. Nou, wat mij betreft moeten we dat op het gebied van infrastructuur ook doen. En is het hopelijk uit den boze om daar dan in te snijden.
5: En burgemeester Jaap Kuin wil door als burgemeester van Pekela, blijkt uit een brief van commissaris van de Koning René Paas aan de gemeenteraad, meldt Westerwolde Actueel. Op 1 juni volgend jaar loopt Kuins eerste termijn als kroonbenoemde burgemeester af. Paas gaat op 5 oktober in gesprek met een delegatie van de gemeenteraad over het functioneren van de burgemeester en over de wenselijkheid van zijn herbenoeming. Na deze gespreksronde stelt de gemeenteraad van Pekela een vertrouwelijke aanbeveling op. De 57-jarige Kuin is al ruim 10 jaar burgemeester van Pekela. De eerste 5 jaar was hij nog waarnemend burgemeester. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel, Rob. Zometeen gaan we naar het provinciehuis waar het Prinsjesdag ontbijt is, dag na de troonrede. Ook als lopend vuur, het gaat over de gewone kassa of de zelfscankassa. En diefstal is het thema in onze top 3. Deze komt binnen. The New Seekers, Back, Steal or Borrow.

0: Ja, stole de show.
1: Ja, ook een leuke, ja.
0: 050-3-188-288. Hier is Harma met het weer.
2: Vroeg is de zon, maar het trekt verspreid over de provincie ook buien. In de loop van de dag mogelijk met onweer. De zuidwest tot loten noordwestenwind...

0: Motig tot vrij krachtig met een graad of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. In buien komt er vanuit het westen meer bewolking, de volgt wat regen en de poolbuien. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
1: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
2: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
3: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
6: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
7: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. De provincie blijft zich zorgen maken over de komst van de Neder-Saxe-lijn en de N33. Reactie op de troonrede een dag na Prinsjesdag. Ze hebben met elkaar ontbeten op provinciehuis. Verslaggever Martijn Volkers was er ook bij. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Vorige week gaf de provincie al een winstwaarschuwing af over de infrastructuur. De provincie is dus niet hoopvol.
1: Die is zeker niet hoopvol. Gedeputeerde Erik-Jan Bennema zei net tijdens dat ontbijt, ja, onze zorgen zijn ook zeker niet weggenomen, ook na het doornemen van de stukken, hè, het horen van de troonrede. Daarin werd ook wel gezegd van, ja, de bestaande infrastructuur, dat onderhoud, dat vergt gewoon zoveel. Ja, we moeten gewoon, zoals het dan heet, herprioriteren. Nou, toen dat woord weer eens viel, gingen de alarmbellen bij Bennema nog maar weer eens af. Dus die Neder-Saxe-lijn, die N33, zijn ver van zeker, zou je kunnen zeggen.
0: Nog verder weg dan vorige week misschien wel?
1: Nou, kijk, in die zin zeker niet dichterbij gekomen. Kijk, half oktober komt er echt duidelijkheid in de verwachting. Maar ze hadden gehoopt van misschien neemt dat nog een beetje zorgen weg. Nou, die zijn zeker niet weggenomen.
0: En dan is in de troonrede van gisteren ook de aardbevingsproblematiek niet genoemd. Voor het eerst in 11 jaar, hoe is dat de provincie juist ontvangen?
1: Enigszins gelaten wel, maar tegelijkertijd zorgde dat ook wel voor waakzaamheid bij gedeputeerde Suzanne Top. Die gaf wel aan van ja, het is voor ons wel zaken, we zijn niet genoemd. In de troonrede wordt dan wel gezegd over vertrouwen houden in de democratie en zorgen dus dat je als overheid goed met je dossiers omgaat. Het staat er wat anders en omvloerster, maar daar komt het dan in feite op neer. Die gaf wel aan van ja, daarmee wordt dus indirect Groningen ook wel genoemd, maar voor ons is het vooral zaak om Den Haag erop te blijven wijzen dat het hier nog verre van geregeld is in het bevingsgebied en dat Den Haag echt nog een paar benen bij moet zetten. En wij blijven als een bok op de havenkist staan. Gasten te kennen.
0: Ik sprak eerder vanochtend ook VNO-NCW, MKB Noord, lange term inmiddels. Die zei, nou, we zijn gematigd positief wel over de troonrede, de miljoenennota. Hoe is het in politiek Groningen?
1: Nou, die hebben toch vooral veel open eindjes gehoord. Veel vragen van ja, we hebben eerder veel dingen die er niet in staan, meer dingen die er niet in staan dan wel. En ze komt bijvoorbeeld wel, waar ze positief over waren, is bijvoorbeeld de waterstofopslag bij Zuidwending. Die is weer een stap dichterbij. Daar komt ook wel geld voor beschikbaar. Maar echt de grote dingen, zoals woningbouw, oplossen van het stikstofprobleem, die Neder-Saxe-lijn, ja, daar zeggen ze eigenlijk gezamenlijk in koor van, ja, daar is nog verre van duidelijkheid over hoeveel ruimte daarvoor in Groningen is. Is er nog bijvoorbeeld ruimte voor de boer straks in Groningen? Nou ja, daar moet het kabinet echt duidelijkheid over gaan geven. Dus het was vooral een ontbijt met wat somberheid en gelatenheid, zou je haast kunnen concluderen.
0: Op het provinciehuis, verslaggever Martijn Volkers.

0: Alex Warren.
1: Lopend vuur.
0: Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Is de stelling in het lopend vuur vandaag. Sergej, wat komt er binnen?
2: Gerard Zomer vindt de zelfscankassa prima. Boodschappen doen is absoluut geen hobby van hem. Dus zo snel mogelijk de winkel weer uit, dat is het fijnste. En zo'n zelfscankassa kan zeker helpen. En hij weet ook iets meer te vertellen over hoe dat dan gaat in een supermarkt. Want zijn kleinzoon is 17 jaar, werkt bij een supermarkt. En wat Gerard zelf een beetje vreemd vindt, is dat hij een weerbaarheidstraining heeft moeten volgen. En een training heeft moeten doorlopen over het herkennen van een mogelijke winkeldief.
0: Ja, is het goed toch dat ze dat leren?
2: Ja, op zich wel. Maar Gerard zegt, ik vind het nog wel wat jong voor iemand van 17. Ja, ja. In het licht van de arbeidsveiligheid zijn daar kennelijk geen regels voor, naar het schijnt. Irma van der S die heeft een keer een komkommer vergeten. Nog geen euro was het. Personeel kende haar natuurlijk. Ze heeft geen boete gehad, gelukkig. Maar ja, wel ongemakkelijk. Ja. Dan sta je dan met de komkommer in je hand. Ze controleert nu alles gewoon nog extra.
0: Ze schaam je toch? Toch?
2: Ja.
0: Ja. Liever de gewone kassa dan de zelfscankassa. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 69% van de stemmers is het eens met de stelling. Top 3. Gelijk door met onze top 3 over winkeldiefstal gesproken. Diefstal is ook het thema van onze top 3. Nadat twee volwassenen en een kind bij een hotel in Emmen met 20 handdoeken vandoor gingen. 3 platen over dat thema. Deze is leuk. Een man die vaak voorkomt in onze grunnige douche. Aan het eind van het jaar horen die lijst natuurlijk weer. En Rijn Koopman kwam ermee. Wat dacht je van Johnny Cash?
3: Ja, mooi.

0: Karin, Tineke, Hilda, die nieuws allemaal denken aan Willeke Alberti en Ome Jan. Top 3 als het gaat om diefstal in onze top 3. Leuke liedjes allemaal tot nu toe. Er komt er nog eentje aan. Maar eerst gaan we weer raden. Femke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben wel benieuwd wat jullie laatste plaat is. Ja. Maar dat ga ik dan wel zien zo.
0: Nou, dat ga ik niet verklappen. Nee, nee. Ik ga een omschrijving geven.
1: Helemaal goed.
0: Dat is jouw taak weer. Het is 1-1.
1: Ja.
0: Zet ik er even bij.
1: Het is nog spannend. Ja. Alles kan nog gebeuren.
0: Alle kanten
1: deze
0: nog op.
1: Ja. Je kunt die gevleugelde uitspraak van deze man maar beter serieus nemen.
2: Gevleugelde uitspraak. Wings?
0: Ja, hè? Echt?
3: Wat denk je?
0: Ja, dan is het. Nee, dan weet ik
3: dat. Remke is aan het lachen, dus dat is goed.
0: Ja, Wings, dan is het listen what the man said.
1: Yep.
0: Toch?
2: Ja, dat is hem. Ja.
0: Wauw.
1: Nou, goed hoor.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd.
3: Knap hoor.
0: Daar was ik zo nooit op gekomen, inderdaad.
2: Ja, een samenwerking.
0: Ja, ja, met de ochtendploeg, hè?
3: Ja,
0: 2-1. Leuk is de plaat trouwens. Ik ga zeker luisteren zo meteen. Had ik al gezegd dat 2-1 is?
1: Ja. Hoeveel is het?
0: Nog eentje in onze top 3 over diefstal. Dankzij Tineke en dankzij Richard. Boni M. en Ma Baker. Mooie woensdag. Mooi.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
13: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: De Winter Riool Service
18: lost elke verstopping en lekkage snel op.
17: De Winter Riool Service.
18: Kijk op uriool.nl.
19: Mooi, ik ben Wia Buzen. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
20: Radio Noord.
21: De ochtend door.
22: Met Femke de Wallen.
23: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door op Radio Noord. Zometeen de nieuwste sensatie voor tienermeisjes. Maar eerst Wings.

stonden vorige week in de Ziggo Dome en het was afgeladen met allemaal tienermeisjes die helemaal hysterisch waren. Cat's Eye hoorde je en Animal op Radio Noord op deze woensdag 16 september. Fijn dat je luistert. Ja, het is een bijzondere week deze week bij Radio Noord. Misschien heb je het meegekregen. Het is de week van Ede Staal. En daar heb ik jou zo meteen eventjes bij nodig.

0: Hoe blijft die koffie dan?
1: Ja, want wij gaan aanstaande zaterdag een hele mooie lijst uitzenden met de mooiste liedjes van Ede Staal. En die lijst is samengesteld door jou. Wat moet je daarvoor doen? Nou, eigenlijk heel simpel. Eventjes naar rtvnoord.nl gaan /Ede Staal. En dan kun je 3 liedjes opgeven waarvan jij zegt dat zijn mijn ultieme favoriete Ede Staal liedjes. Gewoon 3 liedjes kiezen, invullen op rtvnoord.nl/Ede Staal. En dan gaan wij daar een lijst van maken. En dan komt daar uiteindelijk de lijst met de mooiste liedjes van Ede Staal voorbij. Ik ben heel benieuwd welke op nummer 1 komt. Dat zal waarschijnlijk niet echt een verrassing zijn, maar de rest, dat is natuurlijk nog even de vraag. Ja, en jij kan dat dus ook doen, maar je kan ook een beetje ambassadeur spelen voor Ede Staal vandaag. Want ik ben benieuwd wat jouw ultieme favoriete Ede Staal plaat is. En dat kun je aanvragen, dan kan ik hem zo meteen voor je gaan draaien. Dus je mag mij nu laten weten wat jouw ultieme Ede Staal plaat is via 050-318-8288. En dan haal ik je even in de show. Kan je even uitleggen waarom dat zo'n mooi liedje is. En dan kan je misschien anderen ook overtuigen van de pracht van dat liedje. Laat het me weten, 050-318-8288. En wie weet hoor je jouw favoriet zometeen op Radio Noord.

0: Dit is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Je hoort hem deze week extra vaak. Onze eigen Harman Boer samen met Martin Blok en Astinde Summersnijd in de ochtend door op Radio Noord. Mevrouw Hoeksema, goedemorgen.
1: Ja, je mag wel Laura zeggen.
0: Oh,
1: hoor.
0: Gelukkig zeg ik Laura. Ja. Nou, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: En, nou, we houden je hoor. Ja, dat gewoon een beetje dingetjes in hoes bezig en zo.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Ja, en je belde over mijn oproepje om eigenlijk een beetje ambassadeur te worden voor een liedje van Ede Staal.
1: Ja.
0: En jij dacht, ik ga bellen.
1: Ja, precies.
0: Want wat heb jij met Ede Staal?
1: Nou, ik zei al, ik heb er eigenlijk drie. En dat is Ter Nog Nooit Zo Donker Geweest. Nien Hoogland.
0: Ja.
1: En Credo Mi Bestond.
0: Dat zijn wel echt hele mooie liedjes.
1: Ja. En vooral het liedje van Ter Nog Nooit Zo Donker Geweest. Als ik dat op de radio hoor of ergens anders hoor, dan kreeg ik tranen in de ogen.
0: Ik hoor dat vaker en ik ben heel benieuwd wat het is met dit liedje. Wat zoveel emotie oproept. Kun je dat proberen te omschrijven?
1: Het is de de liefde voor dat echtpaar wat hij daar beschrijft. Hè? Die twee mensen die hand in hand over een paar kilo. En het is ook, ik ben twee keer getrouwd geweest. En mijn beide echtgenoten zijn met lieden van Ede Staal begraven.
0: Ach.
1: En dat is ook echt een credo. Mijn bestond, dat hebben we als eerste gedaan. En daarna Mijn Hoogland. En dat is, Groningen op zijn mooist.
0: Ja. Ik hoor dat heel veel.
1: Het is een lucht achter het hoes, het is een torentje van Spiek. Het is een lijn, de weg van Leek naar Klooster en weg Polder achter Diek. Nou, dat is Groningen te voet nog.
0: Ja, mooi.
1: Dat is zo vuil ik Groningen ook. En ik ben geen geboren Groningse.
0: Maar nee, waar kom je vandaan dan?
1: Nou, ik ben in Brabant geboren.
0: Ach, kijk eens aan.
1: Maar dat is in 1942 al geweest, in de oorlog.
0: Ja.
1: En dus ik heb door heel veel plekken, gewoon vooral in Oost, die door mijn vader onderduiken moest. Dus dat was van de ene plek naar de andere plek. En vanaf 1949 woon ik hier in het noorden.
0: En dan ben je weer gegaan.
1: Ik heb in Paterwolde gewoond.
0: Ja.
1: En een paar jaar één jaar in Groningen, in de stad Groningen. Maar dat was ook 1 jaar te veel. En ik heb ook 3 jaar in Rode gewoond. Okay. Met mijn eerste echtgenoot.
0: Okay.
1: En met hem ben ik weer teruggekomen hier in Glinsters.
0: Ja, en nooit meer
1: gegaan. En wij echtgenoten waren allebei geboren en getogen Glinsters. En hij zei van, ik wil eigenlijk wel weer terug naar de roots. Terug naar de basis. Waar ik vandaan kom.
0: Mooi.
1: En toen zijn we in 73 hier in het dorp komen wonen. Nou, en sindsdien ga ik niet meer weg.
0: Nee.
1: Ik heb ze beiden op de begraafplaats liggen hier op de rand van het dorp. En ja, dat is het is zo aan mij verknocht. Het is echt dat is heel erg mooi. En vooral Het Nog Nooit Zo Donker Was, dat is echt voor mij het liedje.
0: Ik ga hem voor je draaien, Laura.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor je verhaal. En ik zou zeggen, zet de radio maar lekker hard.
1: Ja, oké.
0: Dag, Laura.
1: Doei.
0: Speciaal voor haar en haar beide overleden echtgenoten. Ede Staal, Het Nog Nooit Zo Donker Was op Radio Noord.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het is bijna 2:50. Tijd voor het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Femke. In een appartementencomplex aan de Kerkstraat in Hoge Zand is rond 8:45 brand uitgebroken. In elk geval 4 woningen en een kinderopvang op de begane grond zijn ontruimd. De kinderen in het kinderdagverblijf zijn veilig overgebracht naar een andere locatie. Ook een aangrenzende reparatiewinkel voor elektronica is ontruimd. De brand is vermoedelijk ontstaan in de kelder van het appartementencomplex, waarna de portiek vol rook kwam te staan. De brandweer is bezig met het ventileren van het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Martina Koeman, de vrouw van de Nederlandse oud-bondscoach Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Dat meldt de familie op Instagram. Martina Koeman is geboren in Stad. Martina en Ronald leerden elkaar kennen in de tijd dat Ronald bij FC Groningen speelde. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Martina was jarenlang de steun en toeverlaat van de oud-bondscoach van Oranje. De provincie blijft zich zorgen maken over de komst van de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33. Dat bleek vanochtend tijdens een ontbijt voor genodigden op het provinciehuis. Vorige week gaf de provincie al aan zich zorgen te maken over het doorgaan van beide projecten, nu het Rijk alle infrastructurele projecten tegen het dicht gaat houden. Na Prinsjesdag is het provinciebestuur bepaald niet hoopvoller geworden, hoorde verslaggever Martijn Volkers.
5: Deputeerde Erik-Jan Bennema zei net tijdens dat ontbijt, ja, onze zorgen zijn ook zeker niet weggenomen, ook naar het doornemen van de stukken, het horen van de troonrede. Daarin werd ook wel gezegd van, ja, de bestaande infrastructuur, dat onderhoud, dat ver gewoon zoveel. Ja, we moeten gewoon, zoals het dan heet, herprioriteren. Nou, toen dat woord weer eens viel, gingen de alarmbellen bij Bennema nog maar weer eens af. Dus die Neder-Saxenlijn, die N33, zijn ver van zeker, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, half oktober geeft de minister waarschijnlijk meer duidelijkheid. Ja, ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord ziet toch 2 positieve punten in de troonrede en de miljoenennota. Zo zijn de werkgevers blij dat er in de kabinetsplannen veel aandacht is voor het belang van een sterke, moderne economie en dat het kabinet wil investeren in innovatie en technologie. Volgens directeur Anna Noorda biedt dat mooie kansen voor de noordelijke provincies.
6: Als je dan kijkt naar wat wij allemaal doen op het gebied van circulair ondernemen, duurzaamheid. Hè, we zitten met elkaar bijna te duwen op de duurzame 30. En dan zie je wat voor prachtige bedrijven we allemaal hebben. Dan denk ik, hey, als we nou eens kijken naar wat er goed loopt en we geven dat ook de juiste ruimte, dan kunnen we ook die investeringen naar de juiste bedrijven toebrengen. En ik zie daar wel een hele grote mogelijkheid om dat op een positieve manier bij elkaar te krijgen.
4: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
3: Dankjewel, Leo. Ja, gaan we even naar verkeersinformatie.

0: er is op dit moment een storing bij de Euvelgunnerbrug op de ringweg in Groningen. En onze collega Erik Hogeboom, die is daar ook. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, en ik kan gelijk melden dat het verkeer vanuit de stad richting Hogezand net weer mondjesmaat op gang komt, want ze hebben een van de slagbomen bij die brug hebben ze net verwijderd. Dat betekent dat de eerste auto's weer die kant op kunnen. Verkeer de andere kant op, vanuit Hogezand dus richting de stad, staat nog steeds vast. En die moet wachten op ook de demontage van die slagboom, die dus het verkeer op dit moment nog tegenhoudt. Ik heb gesproken met een van de vrachtwagenchauffeurs die betrokken was bij het incident hier bij deze brug. Het voorval heeft namelijk plaatsgevonden dat de slagboom op de vrachtwagen, die op dat moment wel stil stond, terecht is gekomen. Hij heeft een kleine beschadiging aan het dak. Maar het zorgt in ieder geval voor storing. En ook aan de andere kant is bij een incident ook een slagboom beschadigd, waardoor er dus op beide kanten sprake van schade was. De ene kant dus nu vanuit de stad richting Hogezand is de slagboom verwijderd. Daar komt het verkeer weer op gang. De andere kant wacht nog op demontage van die slagboom. En in de tussentijd zijn wij nou bijna een uur verder en heeft het in de tussentijd helemaal stilgestaan.
0: Ach jeetje. Nou, we blijven het volgen. Erik, dankjewel in elk geval voor deze update. En we houden het even in de gaten.
1: Yes.
0: Oké, dankjewel. En dan krijg je nog wat weer van Harma Boer.
2: Vroeg is de zon, maar het trekt verspreid over de provincie ook buien. In de loop van de dag mogelijk met onweer. De zuidwest tot lote noordwestenwind wordt matig tot vrij krachtig met een graad of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. In buien komt er vanuit het westenmeer bewolking, de volgende wat regen en de poolbuien. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel Harma. Zometeen dan gaan we weer dobbelen. Je maakt kans op dat hele leuke dobbelspel in het Grunnigs. Wat je ervoor moet doen, dat vertel ik je allemaal zometeen.
3: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
4: De koffie staat klaar. Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
3: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
5: Blauwvolt in Hogezand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Rob de Nijs en Banger Hart op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, ik zou zeggen, pak je telefoon bij de hand. Bedenk nog eventjes goed wat jouw telefoonnummer ook alweer is. Want we gaan zometeen dobbelen. Ik heb 3 dobbelstenen in mijn bakje gedaan. Daar komen zometeen 3 getallen uit. En als die 3 getallen voorkomen in jouw telefoonnummer, na de 06 uiteraard, dan maak je kans op dat hele leuke dobbelspel Fiefgeliek. Het is een dobbelspel in het Grunnigs. Alles is in het Grunnigs. Het werkt gewoon hetzelfde als het klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. Ik zou je ook aan willen moedigen om het in het Grunnigs te spelen. Dat lijkt mij nou echt geweldig. Ook wel ingewikkeld, voor mij dan. Maar voor jou denk ik niet, want jij kan gewoon Grunnigs, toch? Ja, we gaan dobbelen. Ik heb dus 3, zoals gezegd, dobbelstenen. En een kleine disclaimer moet ik toch wel vermelden. We hebben het getal 6 vervangen door het woordje mooi. Komt er een dobbelsteen op het woordje mooi, dan mag ik zelf bedenken welk getal dat wordt. En dan kan ik kiezen uit de 0, de 6, de 7, de 8 of de 9. Dus mocht je denken, ja, ik maak helemaal geen kans, want ik heb een 7 of een 8 of een 9 in het telefoonnummer. Dat kan. Maar ja, net als bij het echte dobbelspel, hoe vaak gooi je nou echt 6? Ik niet zo vaak. Dus je bent afhankelijk van mijn dobbelskills. We gaan het meemaken. Gisteren lukte het me niet om op de mooi te komen, maar misschien vandaag wel. We gaan het allemaal meemaken. Dus ik hoop dat jij je telefoon bij de hand hebt. Want dan kan je zo bellen. Nou, komt hij aan. Ja hoor. Ik heb een 1. Ik heb een 2. En ik heb een mooi. En die mag ik dus zelf invullen. En vandaag ga ik voor het getal 7. Dus heb jij een 1, een 2 en een 7 in je telefoonnummer? Dan mag je nu bellen met 050-3188-288 om kans te maken op dat hele leuke dobbelspel Fiefgeliek. Dus een 1, een 2 en een 7. Heb jij dat in je telefoonnummer? Bel dan nu direct met 050-3188-288. Even kijken hoor. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Liesbeth.
0: Dag Liesbeth, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat was je aan het doen?
3: Ik ben aan het werk.
0: Okay.
3: Thuis.
0: Ah, lekker. Wat doe je voor werk?
3: Financiële administratie.
0: Oh ja, dat kan je makkelijk thuis doen.
3: Ja.
0: Ik heb een buurvrouw, die werkt eigenlijk ook altijd thuis.
3: Ja.
0: En ik vraag haar wel eens, vind je dat nooit vervelend? Dat je dan echt weinig contact hebt met collega's? En zij zegt, nee, ik vind het heerlijk. Ik kan lekker gewoon lekker thuis, lekker in de rust. Lekker in mijn pauze even een wasje doen of even het eten voorbereiden. En dan ga ik weer lekker aan de slag. Ik vind het zalig. Hoe zit dat bij jou?
3: Nou, ik werk maar 1 dag thuis. En dat vind ik heerlijk. Lekker de radio erbij aan. En dan kan ik even maar alles doen. Ja. Hè, waar ik me even bij me concentreren. En de rest van de dagen werk ik met collega's erbij. Dat vind ik ook heel gezellig.
0: Oh, dus je hebt wel gewoon het praatje bij de koffieautomaat.
3: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Goed. Hey, ik zie jouw telefoonnummer in beeld. En wij waren op zoek naar de 1, de 2 en de 7. En ik zie waarimpel inderdaad een 1, een 7 en een 2 in jouw telefoonnummer.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat betekent, Liesbeth, dat jij dat hele leuke spel Fiefgeliek wint.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, als je even aan de lijn blijft, dan gaan we zorgen dat het naar je toe komt.
3: Prima, is goed.
0: Oké, spreek ik je zo.
3: Oké.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Zometeen Robbie Neville op Radio Noord. Maar eerst Taylor Swift, I Knew It. I knew it.

0: Je begon het allemaal mee voor Cresip. I would stay op Radio Noord in de ochtend door. Ja, en zometeen dan gaan we tellen en bellen welke plaat en wat je kunt winnen. Je hoort het allemaal zometeen.
1: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
2: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
1: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
2: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
1: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana, NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 11 uur.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
19: Ga nu naar Koken en Wonen.
20: Voor top
19: kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Gewoon nu naar koken en wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
21: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen in diner, al voor €99.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl.
23: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
25: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
26: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
27: Radio Noord.
28: De Ochtenddooi.
29: Met Femke de Wallen.
0: Je mag wederom aan de bak zometeen bij Tel en Bel. Na Shakira en Burna Boy. En ook Stevie Wonder staat voor je klaar. Isn't she lovely?

let's go. Ja, het was het liedje voor het WK voetbal afgelopen juni. Shakira en Burna Boy en Die Die op Radio Noord. Heel wat anders dan, want we gaan tellen en je mag wederom aan de bak. Gisteren was hij ook niet heel makkelijk. Vandaag is het zo'n woordje wat je heel makkelijk over het hoofd kunt zien of horen. We gaan deze plaat tellen. Ja, dit is Kim Wilde en You Came. En we gaan het woordje you tellen. Dus als je weet hoe vaak het woordje you voorbij komt in deze plaat van Kim Wilde, dan mag je straks bellen. Om kans te maken dus op die hele leuke schoudertas van RTV Noord. Met mooi erop. Fanny Pack noemen we hem ook wel. Als je die wil winnen, dan zou ik zeggen, pak je pen en papier erbij. Tel mee met het woordje you. En wie weet heb ik je zo aan de lijn en maak ik jou heel erg blij met die RTV Noord schoudertas. Tel mee.

0: Ja, ik moet zelf ook even tellen hoor. Ja, ik weet het. Het is best lastig, hè, zo'n woordje you. Want ja, je kan hem zomaar vergeten of over het hoofd horen. Dat vind ik altijd heel lastig bij dit soort dingen. Maar goed, we gaan eens eventjes kijken of het lukt om iemand aan de telefoon te krijgen die misschien weet hoe vaak je het woordje you hoorde. Eens even kijken hoor. Want er wordt al gebeld. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Met Damien Groen.
0: Nou, goeiedag.
1: Goeiedag. Ik bel even voor die voor dat liedje van Kim Wilde.
0: Ja.
1: 53 keer heb ik jou gehoord.
0: 53 keer, zeg je?
1: Ja hoor.
0: Vind ik vrij pittig aantal.
1: Ja.
0: Ja. En waarom denk jij 53?
1: Ja, ik heb gestreefd. Dus het kwam 53 keer.
0: Ja, nou, dat is niet goed.
1: Nou, jammer dan.
0: Ja, dat is heel jammer. Ik had hem je graag gegund.
1: Ja, niks aan te doen.
0: Oké, hoi hoi. Hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, Marinus bij hem.
0: Marinus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg het eens.
2: Ik dacht 16 keer.
0: Nee, dat is dan weer te weinig.
2: Oh, nou ja, volgende beter.
0: Oké, dag Marinus.
2: Hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Ja, goedemorgen, met Monique Helmich.
0: Dag Monique.
3: Ik heb 15 keer geteld.
0: Nee, dat is ook veel te weinig.
3: Ah, jammer.
0: Ja, ja, we moeten omhoog.
3: Ja, bedankt.
0: Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen, met Pietje Schouw.
0: Ja, hallo.
4: Hallo. Ik denk 23 keer.
0: Je bent warm, maar het is nog niet goed.
4: Oké,
0: doei. Oké, doeg. Ik zit zelf ook even te tellen. Goedemorgen, met wie?
5: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Nou, zeg het maar.
5: 21 keer.
0: Nee, we moeten omhoog.
5: Oké.
0: Oké, doeg.
5: Dank
0: je. Hoi, hoi.
5: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
6: Trein Kuiper.
0: Ja, goeiedag.
6: Dag Femke.
0: Hallo, Tijn. Zeg het eens.
6: Ik heb 19 keer.
0: Nee, we moeten omhoog.
6: Mooi zo, helaas.
0: Okay, ja, jammer. Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
7: Hoi, met Sharon Kroes.
0: Hey Sharon.
7: Hoi, ik denk 29.
0: Oh, je bent heel warm. Je bent echt heel warm. Ja, maar het is net niet goed.
7: Oké, is goed.
0: Oké, doeg.
7: Doeg.
0: Goedemorgen, met wie?
8: Goedemorgen, met Pietje Schouw.
0: Hallo, nou zeg het eens.
8: Hallo, 31.
0: Nee, we moeten omlaag. Ergens tussen de 26 en de 29. Dat is het goede antwoord. Maar dit is helaas niet goed. Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
9: Ik ben Henk.
0: Dag Henk.
9: Nou, dan zeg ik 28.
0: Dan zeg ik dat helemaal goed is.
9: Dankjewel.
0: Dat betekent, Henk, dat jij vandaag het schoudertasje wint.
9: Nou, helemaal goed.
0: Wist de blieden met?
9: Ja, tuurlijk.
0: Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Nou, gaan wij zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
9: Ja,
0: en dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
9: Ja, ik jou ook. En een fijne werkdag ook. En
0: ja, dat komt goed.
9: Heb je na dit gesprek nog even tijd voor mij?
0: Oeh, dit klinkt heel spannend. Ja, zeker. Want ik moet jou nog eventjes je adresgegevens noteren. Dus ik spreek je zo.

0: Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Hi Femke, goedemorgen.
0: Wat zit erin?
2: Schrik je een hoedje, wat er gebeurde hier?
1: Ja, schrikken voor deze man. Ik vertel je zo waarom.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Femke. Bij RTV Noord stromen

0: door naar beneden. Ja, en die komt op de cabine. Heeft even geduurd, toen ging die weer omhoog, dus een stukje achteruit. En nou, kort daarna gingen weer de poorten naar beneden. En aan de overkant werd hij er gelijk al uitgereden.
1: Ja, tussen Julianaplein en Euvelgunnen was de weg om 10:45 nog volledig dicht. Net als het deel tussen Euvelgunnen en Europapark. Het overige verkeer komt weer langzaam op gang. Martina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Dat meldt de familie op Instagram. Martina Koeman groeide op in stad. Ze leerde Ronald kennen in een schoenenzaak waar zij werkte in de tijd dat Ronald bij de FC speelde. De twee waren 40 jaar samen. Martina was jarenlang de steun en toeverlaat van de oud-bondscoach van Oranje. Ze werd 65 jaar. Nabestaande Gert Kuiper is opgelucht dat de zaak over de vermoorde Icon-journalisten na 44 jaar ten einde is. De drie hoofdverdachten moeten definitief voor 30 jaar de cel in. Ze waren verantwoordelijk voor de dood van de vier journalisten die in 1982 in El Salvador in een hinderlaag liepen. Onder andere Koos Koster uit Winschoten en Jan Kuiper uit Assen kwamen om het leven. Diens broer Gert Kuiper is blij dat de verantwoordelijken hun straf, ondanks hun hoge leeftijd, niet ontlopen en vond het lange proces de moeite waard.
2: Zeker, ik heb er zeker voor over gehad. Beetje naar voor mijn broer, die dat natuurlijk niet merkt, maar ik voelde me toch verplicht naar hem om tot het laatste te proberen de waarheid boven water te krijgen en de schuldigen te straffen. En voor mezelf ook om een soort rust te creëren dat je er alles aan gedaan hebt. En dat is gelukt.
1: Al 20 jaar brengt de stichting Present in Groningen mensen bij elkaar. Mensen die hulp nodig hebben worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Het jubileum wordt maandagavond gevierd in de Martinikerk, waar de langste tafel van Groningen wordt neergezet. Volgens organisator Babette Versloot is daar plek voor liefst 500 eters.
3: We hebben dus ook een groot netwerk door die 20 jaar. Van allerlei groepen die dus iets hebben gedaan de afgelopen 20 jaar. Maar ook allerlei mensen die hulp hebben ontvangen. En de gedachte was van het zou leuk zijn als die mensen elkaar zouden ontmoeten aan een tafel om dat feestje te vieren. Nou, dat lukt ook goed. We hebben al veel aanmeldingen, maar gisteren zaten we een beetje te puzzelen en toen dachten we, nou, volgens mij kunnen er nog wel een paar bij.
1: Ja, mocht je nog mee willen eten en drinken, aanmelden kan via de website presentgroningen.nl. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
5: Vanmiddag trekken vanuit het westen en noordwesten verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Loten vanmiddag meer en volken ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt een graad of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. In buien komt er vanuit het westen meer bewolking, de volgt enige regen en een poolbuien met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
4: Dankjewel.
6: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borgverheer. Hildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
7: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.

0: UB40 in Kingston Town op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, ik heb een plaat voor je, die ga ik zo draaien. Die heeft de weg naar boven gevonden in de Noord 9. Dat is de hitlijst van Radio Noord. Vorige week stond hij namelijk nog op plek 7. De week daarvoor op plek 8. Staat er toch al zo'n 8 weken in. En nu ineens deze week op nummer 3. Dit is Simon Joan en Don't Leave.

0: Mr. Props en Waves op Radio Noord. Zometeen na 12 dan dompelen wij ons wederom onder in de wereld van edestaal. Of niet, Nivino?
1: Klopt, helemaal. De week van Ede, ik vind het prachtig. En we zitten nu net voor de helft. Dus we mogen er nog een paar dagen lekker van genieten. En vandaag is wel weer mooi. We proberen elke dag een beetje een andere invalshoek te hebben. Vandaag richten we ons op edestaal en jongeren tussen de aanhalingstekens. Gisteren merkte ik ook al op toen ik een vrouw die nu ouder is... en die nu emotioneel wordt bij het horen van edestaal... maar toen zij 19 was, met haar ouders mee moest naar een concert van Ede... toen vond ze het echt geen reet aan. Ze had er helemaal niks mee, ze zat daar. Ze zei, ik vond het allemaal niet bijzonder. En dat is dan bij haar op latere leeftijd is dat gekomen. Dus toen dacht ik al, is dat nou echt omdat je dan ouder wordt? Maar Leo en ik zijn nog maar in de 30.
2: Nou ja.
1: En wij vinden het ook prachtig. Dus wat is dat nou? Of moet je een soort oude ziel zijn? Of moet
3: ik heb wel... Dit verhaal lijkt een beetje op mijn verhaal in het kort. Mijn ouders hadden een cd van Ede. Ik vond het verschrikkelijk toen ik dat eerst hoorde.
1: Oh.
3: Maar ja, ik ben erom teruggegaan uiteindelijk van het westen naar Groningen.
1: Ja, maar jij begon het te waarderen toen jij andere kant van het land woonde.
3: Ja,
1: dat is dus dat is wel bijzonder.
3: Ja, dat raakt je ziel dan.
1: Ja, je oude ziel misschien wel.
3: Ja.
1: Ja, dat kan. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar het mooie is dat wij zometeen Jan-Henk de Groot hebben. Nou, een van de grootste muzikanten van Groningen. Natuurlijk ook geïnspireerd. Door Ede. Maar Jan-Henk geeft ook les. Muziekles op Noorderpoort. En hij hoorde een keer een student van hem, die verder geen Gronings praat of zo, hoorde hij een liedje van edestaal zingen en spelen. Dus hij denkt, weet je wat, we gaan gewoon langs in die studio zometeen de 16-jarige Emiel met Jan-Henk de Groot. En we gaan het hebben over edestaal in combinatie met jongere, jongere muziekliefhebbers.
0: Gaan ze ook zingen dan?
1: Hij gaat wel wat doen, maar stel je er niet te veel van voor.
0: Oh, dan blijf ik even.
1: Maar, blijf maar even, tuurlijk. Dat is mooi. Ik weet niet of Jan-Henk gaat zingen.
0: Nou, dat maakt niet uit.
1: Godje, ze wordt helemaal week.
0: Ja, nee, dat is niet waar. Ik hou gewoon van muziek. Dat weet je nu toch wel, Nivino?
1: Weet ik. Nou, blijf lekker, is toch gezellig. En tussen 12:30 en 1 wil ik dan graag, als het kan, een oproep doen. Ben jij jong... Wat is jong? Dat mag je zelf bepalen.
0: Ik val af.
1: Ben jij jong? Nee, jij bent ook jong. Ben jij jong en luister jij naar edestaal? Bel dan alsjeblieft. Wat heb je ermee? En er wordt zometeen een les op een basisschool onderbroken tussen 12:30 en 1. Omdat er een jongetje ergens in een klas zit dat is vernoemd naar edestaal. Die heet Ede, 8 jaar. En daar ga ik, als het mag, van de meester of juf straks ook even mee bellen. Want wat vindt hij er nou van?
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Nou, heel benieuwd.
1: Dan
0: wachten we het af.
1: Een beetje ook gestructureerd verteld dit? Of,
0: ja, dat heb ik keurig gedaan. Het is wel eens chaotischer geweest.
1: Oh, nou mooi.
0: Zometeen dus na 12 tussen de middag met Nivino Geertsema. Heel veel plezier alvast en heel graag tot morgen. Het is Cindy Lapper.
1: Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. De Europese Commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Leo Wassing, goedemiddag.
13: Mooie Nivino-Gidsma, goedemiddag. Ja, inwoners van Warffum en de omgeving zijn vanochtend rond 11 uur opgeschrikt door wat zij omschrijven als harde knallen. Iemand spreekt van 2 harde knallen. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens het KNMI lijkt het na een eerste analyse niet te gaan om een aardbeving. En het was even chaos op de ringweg rond stad vanochtend. Dat kwam door technische problemen met de slagbomen bij de Euvelgunnerbrug. In beide richtingen was een slagboom aangereden. Het verkeer komt inmiddels langzaam weer op gang. Meer nieuws om 12:30.
12: Dankjewel, tot zo.
14: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
17: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, de muziek van Ede is toch alleen voor oudere mensen? Nou, de twee gasten van vandaag gaan het tegendeel bewijzen.

0: Bas Kijks met Lido Shuffle op Radio Noord. 8:08 is het en het is de week van Ede.
1: Man, wat een bouw.
0: En zo is het. Al 3 dagen lang hebben we het over Ede Staal. Dompelen we ons onder in alles wat met Ede Staal te maken heeft. Gisteren hadden we 2 mooie studiogasten. Maar vandaag ook zeker Jan Henk de Groot. Voor iedereen denk ik wel bekend die van Groningse muziek houdt. Jan Henk, mooi dat je er bent.
2: Ja, mooi.
0: Of moet ik zeggen, meneer de Groot of meester de Groot?
2: Ja, het kan allemaal.
0: Ja, nou, ik kan het wel even vragen aan de jongen naast jou. Want de 16-jarige Emiel zit naast jou. Ja. Door jou meegenomen, Emiel. Mooi dat je mee bent gekomen. Hoe noem jij hem nou in de klas?
3: Voor ons is het gewoon met de voornaam. Jan Henk.
0: Jan Henk, oké. Want vertel eens, hoe ken jij Jan Henk?
3: Eigenlijk van mijn opleiding. De MBO4 muzikantenopleiding. En daarvoor heb ik hem her en der wel gehoord op de radio en van mijn vader.
0: Oh, kijk, dat zijn mooie complimenten, denk ik, Jan.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, je bent een paar keer bij de Troubadours ook geweest, hè?
3: Ja.
2: Ja, dus hartstikke leuk. Ja. Die interesse voor deze oude boomer.
0: Hey, en deze oude boomer viel iets op een keer, hè? Aan Emiel. Vertel eens.
2: Ja, nou ja, we hebben elk jaar het introductiekamp met alle eerstejaars studenten van alle richtingen van kunst en multimedia. Hij was aangenomen bij onze opleiding. En toen was er op een gegeven moment, s'avonds zaten jullie met z'n allen bij de tenten op het zand, hè, bij onze Drewes.
0: Oh,
2: daar
0: mooi.
2: Hebben we dat gedaan. Het was een super tof festival. En aan het eind van de avond zaten ze met z'n allen in een kringetje. En ik denk van, nou, ik zal eens even kijken wat voor lawaai daar nou weer vandaan komt. Er wordt tijd om op Nust, was het wel. En toen denk ik van, oh, maar dit klinkt wel bekend. En ik denk van, wie zingt dat? En toen, nou, dat was Emiel. En op een gegeven moment met een heel koor erachter zongen ze met z'n allen. Het had nog nooit zo donker west. Nou ja, dat was wel even een momentje natuurlijk.
0: Ja, want had jij dat in Emiel en misschien wel jouw hele groep gezien? Merkte je dat al, dat ze wel iets met Ede Staal hadden daarvoor?
2: Nee, nou ja, van hem wist ik het wel een beetje. Want hij is eigenlijk gewoon een soort van een wandelende jukebox. Hij gooit een kwartje in en hij speelt 10 liedjes zo uit het hoofd.
0: Ja.
2: Maar dat verwacht je niet zo gauw van jongens en meisjes van een jaar of 16, 17. Nee.
0: En Emiel, even terug naar dat moment. Jij herinnert je vast ook nog wel.
3: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan dan? Wie pakte de gitaar en zei, ik ga nu Ede Staal zingen?
3: Nou, eigenlijk gingen we rond met verzoekjes. Ik speelde het, ik kende het genoeg. En op een gegeven moment een klasgenoot van me die zegt, oh, kan je ook het nog nooit zo donker west van Ede Staal? En ik was daar heel verbaasd over. Want ik speel het nummer wel vaker. Maar dat een klasgenoot dat kende en dat hij daarom vroeg, daar stond ik ook heel versteld over.
0: Ja.
3: En uiteindelijk ben ik het nummer gaan spelen en zong de rest mee.
0: Mooi, en dan zitten dus allemaal 16, 15, 16-jarige pubers nat achter de oren, pukkeltjes, zitten Ede Staal te zingen.
2: Ja, en niet eens doen, hè? Gewoon zonder alcohol.
0: Ja. Ja, nou ja, kun je nagaan, ja. Hey, en Emiel, waarom kende jij dat nummer al? Hoe is dat zo gekomen?
3: Ik ken het vooral van mijn vader, die dat graag afspeelde, en opa ook. Die opa en oma, die waren altijd al fan van Ede Staal. En het album Mintoentje, die hangt daar ook aan de muur. Die heb ik ook al vaak genoeg gehoord, ja.
0: Ik kan me wel ook voorstellen. Je hebt ook, noem eens wat artiesten op. Katy Perry, weet je, Bruno Mars. Super populaire artiesten van nu. En niet eens slechte muziek, volgens mij. Waarom dan toch Ede Staal?
3: Omdat ik vooral in het nog nooit zo donker west herken ik mezelf ook wel heel erg in de tekst. Van ondanks dat het zo donker wordt, dat het zo slecht kan gaan, het gaat wel weer goed, het wordt wel weer licht. Ik vind dat het heel mooi is geschreven en naast dat het in de Groningse dialect is, vind ik het een heel mooi nummer in het algemeen.
0: Zo, dus kennelijk, ja, ik ken jou niet, maar kennelijk als ik dit zo hoor, heb jij dingen meegemaakt in je leven waardoor jij daar nu ook kracht uit haalt uit dat nummer.
3: Ja. Tuurlijk, het hoeft niet natuurlijk heel erg te zijn, maar het wordt altijd weer licht. Zo sta ik er ook altijd in en voor.
0: Ja. Dit is wat muziek, ja, ik bedoel, ik hoef het jou niet te vertellen, Jan Henk, maar dit is wat muziek ook kan doen, hè, met iemand. Dat is toch mooi om te
2: zien. Ja, kijk, mensen vragen mij natuurlijk ook omdat ik Groningse liedjes maak. En dan komt altijd weer de vraag van, wat vind je toe van Ede en dat soort dingen. En wij hebben als liedjeschrijvers vaak een beetje toch een soort haat-liefde verhouding met Ede Staal. Omdat je eigenlijk door een bepaalde groep mensen ook vaak wordt vergeleken met Ede. Hè? Dus mijn opa bijvoorbeeld, daar had ik mijn eerste liedjes gemaakt. En dan zei ik van, nou, wat vind je ervan? En dan zei hij van, ja... Yeah.
0: Ja, maar het is gewoon heden.
2: Dus ja, dan moet je het daar maar mee doen. En, ja. Nou, ik kan er wel mee omgaan, maar...
4: Jij ontwikkelde geen haat richting Ede, dus vanwege dat soort reacties? Oké. Okay.
2: Nee, kijk, en het is natuurlijk een muziek die op een bepaalde manier is opgenomen. Hè. Dat hoor je ook wel eens van, eigenlijk zou die muziek misschien eens een keertje een remix moeten hebben. Of eens een keer goed opgenomen worden. En hij deed het vaak met zo'n brak orgeltje. En het waren niet de beste, mooiste producties.
0: Nee.
2: Maar daaronder zitten wel mooie liedjes. En ik heb bijvoorbeeld een keertje was ik gevraagd om voor de gemeente Groningen, of ik weet niet eens meer, of ik toch een Ede-nummer wilde doen. En toen heb ik dit nummer gedaan, maar toen heb ik het op mijn eigen manier gespeeld. Meer als een singer-songwriter liedje. En toen kwam ik erachter van, ja, eigenlijk is het ook wel gewoon een hele mooie tekst en een mooi liedje.
0: Ja.
2: Het is ook een beetje soms de... Nou, en dat smaakje wat er omheen zit, dat moet je natuurlijk aanspreken of niet. Maar,
0: ja.
4: Maar
0: ja.
4: Misschien is het ook wel waarom mensen ook het mooi vinden om naar LP's te luisteren. Ja, het is misschien niet de meest clean geluidskwaliteit, maar het geeft wel sfeer. Zo'n kraakje bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
4: Hey, over geluidskwaliteit gesproken en de geluidskwaliteit van instrumenten. Gaan we het zo nog even hebben, want jij hebt een nummer gemaakt. De piano van de tandarts van Ede Staal. Nou, volgens mij gaat dat over de piano van de tandarts van Ede Staal.
2: Ja.
4: Maar er is één vrouw ook bijna zo groot in de provincie als Ede Staal. Toch, Arma?
5: Nou, een beetje overdreven, hè?
4: Ja, je weet dat ik van overdrijven hou. Ja, oké, kalm aan. wij willen toch even weten hoe het met weer is, Arma.
5: Ja, nou, het weer doet wel even wat minder rustig aan. Want op dit moment zit er zo verspreid over de provincie wel pittige buien. En het gaat de eerstkomende uur nog wel in deur. En zeker in het zuidoosten van de provincie. Terwijl het vanuit het noordwesten en storen gaan straks weer wat dreuger wordt. En vanopend gewoon op nee weer een aantal buien tegemuit. Maar dan binnen het allemaal wel minder. Kom omdat er op dit moment een lege drukgebied voor de kust van Noorwegen ligt. En door hem in een noordwestelijke stroming. Boomlucht is koud, onstabiele atmosfeer. Ja, en dat zorgt dus met het stijging van de temperatuur dat het in buiten tot ontwikkeling komt. Nou, morgen is dat systeem weer weg. Maar dan kreeg we een volgende IJslanddepressie die ook weer richting Noorwegen trekt, richting Scandinavië. En daarom hier zit ook weer wat fronten. En zo is het de eerstkomende dag gewoon nog wisselvallig. En dan zullen we gedurende het weekend dat... dat hoge druk geleidelijk aan is wat meer invloed gaat krijgen van of de Azoren op onze omgeving. En dat betekent dat we begin volgende week weer een aantal dagen met dreuw weer tegemoet gaan. En dan ook hogere temperaturen. Want er op dit moment niet heel veel over. 16,5 graden in roodschaal. 3 uur de zon erbij op dit moment half bewolkt in 20 kilometer zicht. En in een stevige bui hadden duurt nooit al te laag. 2,5 millimeter. 18 graden in Slochten. 2/10 millimeter de gaat horen schier. De barometer stand 13 millibar. En de wind schoot een 5 millimeter. Vermeens ook in mijn pittige bui haar 18,5 graden op dit moment en bewolkt en droog. Nou, vanmiddag komt verspreid over de provincie Buitenveur. Komt vanuit het noordwesten overzetten en door de USB kans op hogel en ook onweer. De wind zuidwest draait noordwest, wordt motig tot vrij krachtig met een grootje of 18. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. Men komt er meer bewolken, de volg van regen en de poorbuien, maar ik verwacht ook nog wel dat de zonder zich ook nog wel in blad zoen. Vooral mijn vrouw moet dat nog wel lukken. In de wind motig tot krachtig in het zuidwesten brengt 17, 18 graden. Vrijdag kans op een bui, 17 tot 19 graden. Zaterdag blijft nooit al dal droog. Zondag en maandag dan weer wel. En geleidelijk aan en loopt de temperatuur weer wat op richting 19 of 20 graden.
4: Nou, het had nog nooit zo donker weer, Sarma.
5: Het wordt altijd wel weer licht.
4: Bedankt, hè.
5: Goed zo, mooi.
4: Mooi. Ja, nog steeds in de studio de 16-jarige Emiel, student van Jan Henk de Groot. Natuurlijk zanger, maar ook muziekdocent aan het Noorderpoort. En Jan Henk, jij hebt dus dat nummer gemaakt. De piano van de tandarts van Ede Staal. Sowieso een intrigerende titel. Ja. Waarom heb jij dat nummer gemaakt? Wat is het voor nummer?
2: Ik heb het in coronatijd geschreven. Dat was eigenlijk een opdracht van Kielzog Theater. Die zeiden van... we wilden toch wat positieve liedjes. En toen dacht ik, ja, wat is er nou positief aan? In coronatijd heb ik zelf op een gegeven moment gedacht van... ik ga helemaal stoppen ook met muziek. Ik had er geen plezier meer in. En ik dacht, nou, niemand heeft er blijkbaar behoefte meer aan. We kunnen ook een cd'tje opzetten, hè, werd dan gezegd. Of een dvd'tje door Hugo de Jong. En toen kreeg ik een telefoontje van een vriend van mij. En die zei van, jij zocht toch nog een nieuwe piano of een oude piano? En hij zei, ik heb iets gezien op Marktplaats. Ik zei, oké, nou prima. Dus wij erheen op een dag. Nou ja, en eigenlijk is dat ook waar het hele liedje eigenlijk over gaat. Maar eigenlijk de kern van dit verhaal is eigenlijk dat die piano heeft er eigenlijk weer voor gezorgd dat ik ook weer nieuwe inspiratie kreeg voor schrijven en liedjes. Ja. En dat is toch gebeurd, omdat die piano is dus echt van de tandarts van Ede Staal geweest. En dat heeft die man mij verteld. En ik vond dat een mooie titel en een mooi idee. He, mensen denken altijd van, oh, de piano van Ede Staal. Nee, het is de piano van de tandarts.
0: Maar heeft Ede er wel eens op gespeeld?
2: Nou ja, dat is dus de vraag. En dat komt in het liedje ook naar voren. Hè, van dat hij eigenlijk op weg naar de drillboor even met zijn vingers over die toetsen misschien wel is geweest. En wie weet heeft hij wel... Nou ja, dat is natuurlijk het mooie van schrijven. Je kunt dingen zelf gaan invullen en bedenken erbij.
0: Laten we lekker gaan invullen en bedenken.
2: Het is een prachtige piano.
0: We gaan ernaar luisteren.

0: Zo.
1: Man, man, man, wat een bouwrol.
0: Wat een intens nummer. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. En dat is bedoeld als compliment.
2: Ik ben ook een ontzettend intens mens.
0: Maar wat voelde jij bij het opnemen, het maken van dit nummer?
2: Nou, het is een hele stuwende melodie. En harmonisch gebeurt er ook van alles. Ja, en ik vond dat wel te gek. Ja. En dat is eigenlijk ook een van de redenen. Misschien een leuk bruggetje. Ik ga dus een tour doen met alleen een vleugel. Samen met Reinoud Dauma van het Noordpoolorkest.
0: Niet de minste.
2: Nee, en die gaat mij begeleiden. In een concerttour die we januari, februari volgend jaar gaan doen.
0: In de bekendere theaters,
2: precies.
0: Zoals je dat dan vaak zegt.
2: Ja, in de bekendere theaters. En dus alleen met vleugel. Dus geen gitaren meer op podium. Ik alleen met Reinoud op vleugel. Dus we gaan Mama van Michel, bekende liedjes, gaan we ombouwen tot hele nieuwe arrangementen. En er komt ook nieuw werk uit.
1: Maar dit nummer ga je toch ook zingen, mag ik
2: dat
1: ook?
2: Dat gaan we deze zeker ook doen.
1: Oké, ik wou zeggen. Ja, maar dit is ervoor geboren natuurlijk. Ja.
0: Mooi, oké. Dus jullie gaan in januari, vanaf januari op pad. En deze piano van de tandarts van Edestaal, wordt die nog gebruikt ook verder door jou?
2: Ja, hij staat in de woonkamer bij ons. En dan moet ik zeggen, ik speel er niet heel veel op. Maar als ik erachter zit, dan hoor ik altijd dat ook Reinoud, die heeft erachter gezeten, zegt van, dit is wel een hele mooie. Dus ja.
0: Wat vond jij van het nummer, Emiel? Even eerlijk zijn, hè? Je krijgt geen 3 op je volgende rapport. Maar wat vond je daarvan?
3: Nou, in de hoop dat klopt. Ik vond het een heel mooi nummer. De manier hoe het is gecomponeerd. En ook de titel vooral. De piano van de tandarts van Edestaal. Ja. Ja, ik vind het een heel mooi idee en heel mooi gemaakt.
0: En wat voel jij daar dan bij als je dat hoort? Want dan is het geen muziek van Edestaal, maar het gaat wel voor een deel over Edestaal. Heb je daar nog een speciaal gevoel bij?
3: Beetje als deze week. Ik zou zeggen dat het een heel mooi terugblik is op wie hij was en hoe en wat.
0: Ja. Zijn er vrienden buiten jouw school, zijn er vrienden, vriendinnen van jou die ook wat met Edestaal hebben? Of sta jij alleen op de wereld in die zin?
3: De meeste die hebben eigenlijk wat met Edestaal, omdat het nummer was op de uitvoer van hun opa en oma. Dat heb ik opgemerkt eigenlijk. Dat is de reden waarom de meesten hem kennen. En die kijken er dan eigenlijk ook niet zo blij op terug als ze hem weer horen.
0: Nee. En toch ga jij hem zo meteen voor ons spelen. Heb jij dan, want het is inderdaad, ja, voor veel mensen heeft het een soort trieste, een triest karakter, dat nummer, vanwege bijvoorbeeld begrafenissen. Wat heb jij dan voor gevoel verder daarbij?
3: Ik heb er niet per se een directe herinnering aan op die manier van een uitvaart. Maar ik voel me wel heel erg goed bij het nummer, vanwege wat ik al eerder zei over die tekst.
0: Ja.
3: En de manier waarop de meeste mensen reageren als ik het voor anderen speel, vind ik ook altijd heel erg mooi om te zien.
0: Ja. Maak je ook eigen nummers, eigen muziek?
3: Ja, ik release af en toe wel wat inderdaad. En ik hoop dat ik dus ook steeds mooier kan leren van Jan Henk hoe ik dat kan doen.
0: Ja, en doe je, ja, zit dan ook af en toe eens een ingrediëntje van Ede daarin, in jouw eigen muziek, of gaat dat een hele andere kant op?
3: Het gaat heel veel kanten op, maar eigenlijk het onderwerp van, daar ben ik al een tijdje mee bezig om wat over te schrijven. Dat onderwerp van het nog nooit zo donker was, maar het werd altijd wel weer licht. Dat blijf ik toch wel heel erg mooi vinden en ik ga kijken of ik daar ook ooit een keer ook nog even wat mee kan.
0: Mooi. Ik ben sowieso benieuwd daarna. Dus als je dat ooit een keer af hebt, dan mag je ons bellen.
3: Dan sta ik weer voor de deur.
0: Ja, graag. Nee, dat lijkt me heel mooi. Nog één dingetje voordat we echt naar jou gaan luisteren. Het is een Groningstalig nummer. Spreek jij zelf, praat jij Gronings?
3: Nee, niet heel erg. Her en der pak ik wel wat op, maar ik ben er absoluut niet vloeiend in.
0: Nee. Helpt Ede's muziek jou om dat misschien wel wat meer, om dat je aan te leren?
3: Ik heb gemerkt sinds ik het veel meer luister en sinds ik ook bijvoorbeeld naar de Troubadours luister en Jan Henk zelf, dat ik pik wel steeds meer op, ja, daardoor. En ook door vooral met senioren te kletsen ook, pik ik steeds meer op.
0: Senioren, Jan Henk?
3: Senioren, ja, sorry hoor.
0: We gaan zo lekker in Altijd Wat Anders gaan we het ook uitgebreid hebben over de link tussen Ede en jongere mensen. Dus ik ben heel benieuwd, zijn er ook andere Emiels in de provincie? Of in ieder geval jongere mensen, je mag ook iets ouder zijn hoor, maar die de muziek van Ede juist heel erg waarderen. Of het op latere leeftijd misschien wel zijn waarderen, omdat ze toen ze jong waren het helemaal niks vonden. Ik praat er heel graag met je over zometeen. 050-3188-288. Maar we gaan eerst luisteren naar Emiel met een deel van wat hij toen deed in het zand bij die tent, bij dat kampvuur. Edestaal, het nog nooit zo donker was.
3: Zonder het achtergrondkoortje.

0: Wauw. Dank jullie wel, jongens. Prachtig. En jullie blijven nog lekker zitten, volgens mij, tijdens Altijd Wat Anders, als mensen jullie iets willen vragen. Dus Jan Henk de Groot en Emiel Teuben. Bel ons zometeen 050-3188-288. Dankjewel, Emiel.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Half 1 is het, hoogste tijd voor Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Nimino. Inwoners van Warffum en omgeving zijn vanochtend rond 11 uur opgeschrikt door wat zij omschrijven als harde knallen. Volgens het KNMI was er geen sprake van een aardbeving. Wel zijn er volgens het instituut geluiden waargenomen ten noordwesten van Warffum. Die geluiden zouden afkomstig kunnen zijn van vliegtuigen. Defensie houdt momenteel een luchtlandingsoefening in de regio. Als een straaljager door de geluidsbarrière gaat, veroorzaakt dat een knal, de zogeheten sonic boom. Of dat ook nu gebeurde, is volgens een woordvoerder van Defensie nog niet te zeggen.

0: Kort daarna gingen weer de poorten naar beneden en aan de overkant werd hij er gelijk al uitgereden.
1: Ja, kort na 12 uur werd de weg weer volledig vrijgegeven. De provincie Groningen is positief over het plan om waterstof op te slaan in een ondergrondse Zuidkaverne in Zuidwending. Het plan hiervoor komt van het bedrijf Energy Stock van de GasUnie. Dat wil in de caverne overtollige zon- en windenergie opslaan in de vorm van waterstof. Die kan later dan weer worden omgezet in elektriciteit. De provincie heeft na afstemming met de gemeente Veendam en Pekela en waterschap Hunze en Aas een positief advies uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorwaarde is wel dat het veilig en verantwoord gebeurt. Het gaat om de eerste grootschalige ondergrondse waterstofopslag in ons land. In Martini Plaza begint vandaag de opbouw van de 20e editie van LAN Party, de Reality. Honderden gamers reizen komend weekend af naar Groningen om met en tegen elkaar te gamen. Hoewel gamen tegenwoordig veelal online gebeurt, zijn LAN-parties zeker nog van deze tijd, zegt organisator Mark-Peter Steenhuis.
2: Vooral corona heeft ook zeg maar mensen die kantoorwerk doen, ja, laten zien dat je een heleboel thuis kan doen. Wij zijn ook wat kleiner geworden na corona. Maar aan de andere kant, mensen die bij ons komen, die komen ook voor de sfeer, voor de gezelligheid, voor de gemeenschap. En dat heb je niet online. Hè. Je kunt elkaar zien, je kunt niet vals spelen. En mensen waarmee je dus online speelt, is ook heel leuk om die in het echt te ontmoeten.
1: Ja, meer nieuws online op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Leo. Gaan we naar Harma.
4: Vanmiddag trekken vanuit het westen en noordwesten verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Loten vanmiddag meer en volken ruimte voor de zon en met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt een graad of 18. Vanop min vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. In buien komt er vanuit het westen meer bewolking, de volgende enige regen en een poolbuien met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
3: Ja, het zal niet aan de temperaturen liggen, maar er zijn mensen die ons hier appen. Kippenvel, prachtig Emiel, mooi gezongen. Onder het oog van jouw leraar appt iemand respect, heel mooi. Bijzonder mooi lied, hartjes. Nou, als ik nu doorga, dan wordt zo 1 uur om alle reacties op te lezen. Dus het zingen en het spelen van Emiel net, de 16-jarige Emiel, heeft indruk gemaakt. En ik hoop, je mag het hem trouwens wel doorgeven. Dus als je denkt, wil die Emiel even compliment geven. Hij blijft in de studio zitten tijdens Altijd Wat Anders. Bel 050-318-8288 als je Emiel wil spreken of als je Jan-Henk de Groot wil spreken. Die blijft hier ook lekker zitten. En ik ben gewoon heel benieuwd naar wat Ede Staal doet met jongere mensen. Dus op lagere leeftijd ben jij in aanraking gekomen met Ede. En deed dat al wat met jou? En wat dan precies? Ik ben heel benieuwd. Vertel dat hier. Of ben je vernoemd naar Ede? Of heb je iemand vernoemd naar Ede? Dan mag je ook bellen. Ik heb sowieso een prachtig voorbeeld in de uitzending. Dus lekker bellen.
5: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
6: Voordeeluitjes.nl. Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
6: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
3: ...050-318-8288. Ook Altijd Wat Anders staat elke dag deze week in het teken van Ede Staal. En we hebben de twee gasten die er net waren, blijven er lekker bij zitten. Jan-Henk en Emiel. Ben je overdonderd, Emiel, door alle reacties die hier binnenkomen?
12: Ja, absoluut. Ik vind het heel mooi dat mensen er zo leuk op reageren.
3: Ja. Mooi zo. Nou, misschien dat je zo nog iemand aan de lijn krijgt die jou een compliment wil geven. Dat zou kunnen. Breek lekker in. Ik weet niet of het in jou zit om in te breken. In

0: gesprek, maar je bent een soort tafelheer, net als we vroeger bij De Wereld Draait Door hadden. Geldt ook voor Jan Henk, dus als er mensen aan de lijn zijn waarvan jij denkt van daar wil ik ook wel even wat tegen zeggen, of ik heb nog wat op te merken, praat lekker gewoon mee. We gaan als eerste naar, naar wie ga ik eigenlijk? Ga ik naar Erik of ga ik naar Ede? Goedemiddag.
1: Naar Ede.
0: Ede. Heb ik nou Ede Boscher aan de lijn?
1: Ja.
0: En Ede, ben jij nou net door jouw pa uit de schoolbanken gehaald?
1: Ja.
0: Waar zit je op school?
1: CBS Ravelijn.
0: In?
1: Delfzijl.
0: Oh, Delfzijl. Ja, dat is ook Ede's zaalgebied, hè? Hey, en Ede, ja, jij bent dus Ede genoemd. Jij bent volgens mij een jaar of 8. Weet jij wie Ede Staal is?
1: Dat weet ik.
0: Hoe weet je dat?
1: Omdat ik zelf genoemd ben naar hem.
0: Ja.
1: En dat mijn vader en ik zingen het ook heel vaak in de auto. Dus dat is wel leuk.
0: En wat vind jij van die muziek, Ede?
1: Ik vind het prachtige muziek en heel mooi ouderwets. Dus ik vind het echt heel mooi.
0: Hey, je bent 8, hè? Je moet naar K-pop luisteren en weet ik veel allemaal wat. Waarom luister jij naar Ede Staal?
1: Omdat ik ben naar Ede Staal vernoemd en dat maakt het ook wel een beetje.
0: Ja, dan maakt het speciaal, denk ik, hè, voor jou.
1: Ja.
0: En vind je jouw naam ook mooi? Denk je wel eens na over je eigen naam? Ik bedoel, je bent 8 nogmaals, maar wat vind je van jouw naam?
1: Ik vind het echt een prachtige en heel zeldzame naam.
0: Ja, en zijn er ook mensen die jou er wel eens op aanspreken? Van, heet jij Ede? Bijvoorbeeld dat soort reacties.
1: Ja, die krijg ik best wel vaak.
0: Ja, en wat vragen ze dan? Wat zeggen ze dan?
1: Heet jij nou Eden of Ede? Dan zeg ik natuurlijk Ede, want ik ben vernoemd naar Ede Staal, dan weet ik dat.
0: Ja.
1: Dus dat is wel mooi.
0: Dat is heel mooi, ja. Nou, je bent nog maar 8, maar je draagt je naam al 8 jaar lang volgens mij met heel veel trots. En je vindt de muziek mooi. Maak je ook muziek? Ben je al een beetje bezig met muziek maken?
1: Nee, op dit moment ben ik nog niet bezig met muziek maken.
0: Nee, oké. Okay. Hey, Ede, mooi dat jij even uit de les kon komen. Mag ik nog heel even kort jouw vader aan de lijn? Staat hij nog naast jou?
1: Ja.
0: Oké, okay, dankjewel jongen. Mooi. Succes op school. Hey, Erik, mooi. Ja,
2: mooi.
0: Wat een geweldige zoon heb jij, ja.
2: Ja, die weet de antwoord wel te geven.
0: Ja, en je hebt hem niet gesouffleerd volgens mij, hè?
2: Nee.
0: Hey, ik vroeg hem net van spreken mensen jou wel eens aan op jouw voornaam? Jonkje van 8, ja. Ede. Hoe zit dat bij jou? Spreken mensen jou er wel eens op aan?
2: Jawel, kijk, iedereen die de naam Ede hoort, die denkt vaak al wel aan Ede Staal natuurlijk. En zo ga je daar toch een beetje mee om.
0: Waarom heb je dat gedaan, Erik? Of jullie?
2: Ja, ik luister al jaren gewoon muziek van Ede Staal. En ook in die tijd. En toen was mijn vrouw weer in verwachting. En toen wisten we dat Wim Jonkje werd. Ja. En toen dacht ik van, we doen Ede.
0: Ja.
2: Nou, mijn vrouw kwam eerst nog met wat andere opties. Maar nee, toch ben we bij Ede gekomen. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ik vind het mooi.
2: Ja.
0: Erik en Ede, zeker. Vriendelijk bedankt. En gooi me snel weer in de klas, want anders wordt ruzie.
2: Dat gaan we doen.
0: Erik, bedankt, hè.
2: Bedankt, goede uitzending.
0: Yo, bedankt. Erik Boscher was dat met zijn zoon Ede dus. Ja, geweldig. Kennen jullie Edes?
3: Nee. Nee, ik heb wel concurrentie, zie ik.
0: Qua wat? Hoe bedoel je dat?
3: Nou, ik vind het hartstikke leuk. 8 jaren oud, iemand die dan gewoon Ede zingt. Ja. Ook beïnvloed door de vader. Hartstikke leuk.
0: Mooi, hè? Jopie Posmus uit Leek. Mooi, Jopie.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe oud?
4: Ja, ik wil ook even.
0: Mag ik vragen hoe oud je bent?
4: Nou,
0: ik knalde meteen maar hem in. 85.
4: Ja,
0: okay.
4: Dat is 85.
0: Helder. En sinds wanneer, Jopie, vindt u Ede Staal mooi?
4: Oh, dat is een heel lang. Want ik weet nog wel een collega van mijn man. Bij Smit en Hollander. Ik even de naam vergeet, maar het is zo lang geleden.
0: Ja.
4: Toen Ede ziek werd, toen heeft hij hem naar het ziekenhuis gebracht. Die collega van mijn man.
0: Wacht even.
4: En toen kwam er Ja.
0: Hoe ging dat dan?
4: Nou, die collega van mijn man, die werkte bij Smirre Hollander, allebei.
0: Ja, oh zo, oké. Okay.
4: En hij woonde ergens in, nou, reken maar Veendam, dat weet ik niet zeker meer. Maar goed, die man heeft hem toen het ziekenhuis gebracht en toen kwam hij bij ons aan. En toen zei hij, nou, ik heb niet zo'n mooi bericht. Nou, zei mijn man, wat dan? Ja, ik heb net Edith Salm naar het ziekenhuis gebracht. Oh, godverdorie, zegt mijn man, die is nou hartstikke jong.
0: Ja.
4: Nou,
0: ja.
4: En nog verder, mijn man is voor, nou, 9 jaar overleden. En toen zeg ik tegen hem van, jij moet een lijstje klaarmaken voor de muziek van de crematie. En toen zegt hij, nee, dat doe ik niet. Nou, ik zei, wel dan, waarom niet? Ja, zader, dan kom jij over 3 weken achter mij aan.
0: Hè?
4: Oh. Ik denk, nou, dat is ook wat, ja. Dus dat is niet gebeurd. Maar ik heb wel dat liedje, heb ik er wel bij gedaan. En toen hij overleden is, en crematie en wat, en dat liedje, van het heeft nog nooit zo donker geweest, of het wordt wel weer licht.
0: Mm.
4: En dat wil ik er even met zeggen, dat het mij er bovenop hoort.
0: Ja.
4: En iedere keer als ik in een probleem, ik kon hem niet loslaten. En dan zet ik die cd op.
0: Ja.
4: En dat vond ik ze doek nog steeds. Ik vind het zo mooi. En die jonge man die dat zong, net op radio.
0: Emiel, ja.
4: Emiel?
0: Ja, hij nou, luistert mee. Zeg het maar tegen hem, hij luistert.
4: Ook zo. Nou Emiel, jij doet het fantastisch, jong. Ga er zo van mee door.
3: Heel erg bedankt. Ik ga er absoluut mee door.
4: Ja, graag gedaan, jong. Ja. Nou, dat was mijn boodschap. Ik denk, ik wil toch even reageren op Ede.
0: Ja, mevrouw Posmus, ik vond het prachtig dat je hem belde.
4: Goed zo. Hartstikke fijne, fijne uitzending.
0: Bedankt. Mooi.
4: Jo, oké. Okay. Doei, doei.
0: Ja, Emiel. Je raakt mensen. Rechtstreeks, hè?
3: Heel mooi.
0: Ja. En ook bijzonder verhaal thuis. Dus een kameraad volgens mij van haar man had Ede Staal al naar het ziekenhuis gebracht. Dus dan komt het inderdaad ook wel dichtbij. We gaan naar Marieke Schutter. Mooi Marieke.
5: Goeiedag, met Marieke Schutter, Bellingwolde.
0: Goeiedag.
5: Ik dacht, ik reageer ook maar even. Want ja. Van Emiel, dat was geweldig.
3: Heel erg bedankt.
5: Super trots. En deur zetten en zo deur gewoon. Maar ik douw natuurlijk wel even met grenners. Maar ik heb ook eigenlijk even een verhooltje. Onze kleindochter die is naar Dronten gewoon. Dat is een school voor dieren- en veehouderij en landbouw. Mm-hmm. En toen kreeg ik vanmorgen een appje van u. Dat ze hadden gisteren op met een soort jeugdsoos. En wat werd er zo? Mina Schulleboon van Ede Staal.
0: In Dronten?
5: In Dronten, ja.
0: En hoe kwam dat zo?
5: Ja, er komen natuurlijk allerlei kinderen overal vandoan en zo. En onze kleindochter die kwam ook hier van het platteland. En toen kreeg ik het appje van... nou oma, we hebben Dronten even vergrunnigd. Dus en al die jonge mensen, ja echt, die allemaal de armen omhoog en allemaal, ja als ze allemaal meer zongen hebben, weet ik nooit.
0: Ja, ja.
5: Maar mijn wij zullen bang.
0: En waren ze nuchter of doen?
5: Ik denk dat ze nog nuchter waren zo te zijn.
0: Ja, maar ja, ik vind
5: maar
0: het wel bijzonder.
5: Ik was super trots op. Dat zat, hè, en nou ook weer van Emiel, die had ook die leeftijd. En het moet erin blijven.
0: Nou, dat bleef het kennelijk dus ook. Want als ze gewoon op school in Dronten... dat is Flevoland, toch?
5: Ja.
0: Ja, als ze door ook Ede Staal gewoon zingen, dat... Ja, prachtig.
5: Ja, maar die grannigers, die hebben natuurlijk de kop een bioscoop.
0: Ja, oké.
5: En die
0: dat
5: hebben
0: is
5: gezegd,
0: zo, ja.
5: Maar wacht maar eens even.
0: Ja, ja.
5: Maar dat is toch super mooi als je dan die jeugd zou van die kleindochter ook, die is dan 17, maar dat ze door...
0: Ja.
5: En dat
0: En wat doet dat met het geval van oma, dat kleindochter was het volgens mij, hè? Dat ze dan berichtje heeft gestuurd naar oma.
5: Oh, dat is super geweldig. Dat is ook kippenvel. Want ja. Ze weet wel dat oma echt, voor Granners hier zijn ook...
0: Ja.
5: Jan Henk zit ook bij jullie, die liedjes die zijn ook al mooi. Mm-hmm. Ja, de ene liedje ja. Dat Jan Henk dus speelt, dat zijn kinderen, zijn dochter door op station staat.
0: Oh, hol op, ik begin al te janken. Ja, stop maar, stop maar. Ja, ja nee,
5: en toen,
0: dat klopt.
5: Toen, dan kreeg je ook kippenvel, want ja. Onze dochters hebben ook op station stonden en die moesten ook nog rennen naar school.
0: Ja.
5: Dus,
0: ja.
5: En dat geval kwam toen ook even weer terug.
0: Ik snap het, ja.
5: Maar nee, wie mag Grenners erin houden en zoals Emiel ook doet, dat is super mooi. En ook met die kinderen door en dron. Ik ben ja, super trots op die kinderen door.
0: Ik ben nog even benijd naar één ding, oma Schutter.
5: Schutte,
0: oh sorry. Ja. How old waren you toen Ede Staal zeg maar waardeerd werd door jezelf?
5: Oh, direct al. Ik ben 75, dus van begin af aan. En ja, ik vind die VSK's ook, die vind ik super mooi.
0: Ja, ja.
5: En want ik zei huster nog tegen me, maar wat is dat toch... Ja, super verdrietig dat die man zo'n vrouw overleden is. Ja. Maar wat had hij nog wat maken kennen in zijn leven?
0: Ja, ja. Maar misschien is het ook wel, ja, omdat er zo'n vrouw goed gekomen is, dat het nog wat staken maakt. Dat zeggen mensen ook, hè?
5: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja.
5: Maar
0: ja.
5: Het ben ook denk ik, we hebben dus ook een leeftijd en net als met die hartschule bang. Ik bedoel, nou, bolen weet nou niet wat dat is, maar dat doet niet.
0: Nee.
5: Maar ik bedoel, het duurt je wat. En, ja. en muziek, dat is emotie.
0: Ja, nou, dat klopt. Bedankt voor het bellen.
5: Dit kan hij brengen, dus... Ja.
0: Bedankt,
5: maar ja,
0: wie gewoon een deur.
5: Dit van zo pas, dat was ook schitterend.
0: Van Emiel, hè? Bedankt.
5: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nee, bedankt,
5: ja,
0: bedankt oma Schutte.
5: Ja, goeie uitzending.
0: Mooi, mooi.
5: Mooi.
0: Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
6: Hallo, met Henny Wietzus.
0: Mooi, Henny.
6: Hi.
0: Mooi. Ik ben wel even benieuwd hoe oud jij was toen Ede Staal in jouw leven kwam. Of de muziek van Ede, bedoel ik.
6: Nou, dat weet ik niet meer precies. Ik ben inmiddels 75.
0: Oh, oké. Okay.
6: Dus... Maar ik heb een ander verhaal. Mijn dochter die wordt volgend jaar 50, maar die heeft gestudeerd in Wageningen. Mm-hmm. En dan hadden ze een huis gehuurd. En op een gegeven moment heeft ze een kamer onderverhuurd aan een Franse student. En die was zo gecharmeerd van die muziek van Ede, dat ik nu nog maar één cd'tje over heb. Van de rest is meegegaan naar Frankrijk. Hij vond het zo'n goede chansonnier.
0: Ja.
6: Dus... Zo ben ik van mijn cd's van Ede afgekomen. Ik heb alleen nog die van Als van je woorden.
0: Ja, een prachtig exemplaar trouwens. Maar Jan Henk, er komt even de chansonnier werd al genoemd. Ede Staal wordt ook wel eens de Jacques Brel van Groningen genoemd. Snap je dat? En waarom?
7: Nou ja, en ja. Latjes als het Hoge Laan, dat doorzit er natuurlijk
6: ja,
7: ook in.
6: Er zit heel veel emotie in, hè?
7: Ja, of zo'n zin als de nacht een donker kluit over het land legt, zeg maar. Dat soort zinnen, ja, dat is gelijk voor die.
0: Ja.
7: Dat snap ik wel. Maar een van de versjes die ik al mooi vind, dat is het Tweede Perron.
0: Ja.
7: Dat is ook gewoon zo'n beeld van dat. En van majeur naar mineur. Hè, dat wat je ook misschien een beetje kent uit het kleine café aan de haven. En dan heb je het refrein in majeur. En dan zakt hij weer in mineur in het couplet. En dat geeft een soort van, melancholie.
0: En ook een soort rijdende trein. Die misschien weer even langzamer gaat en dan weer verder. Ja. Dus de cd's zijn weg. Wilt u nog een oproepje doen? Heeft er iemand een cd voor u? Of zullen we dat achterwege laten?
6: Nou, laat dat maar achterwege. Maar ik vond het wel mooi. En ik weet ook niet waarom of juist deze cd bij mij gebleven is. Want er staan wat onbekendere nummers in. Een beetje ander soort nummers.
0: Ook volgens mij wel wat Engels ertussen. Als ik het goed heb, Engelstalige
6: nummers. Nee, als hier een school met yoghurt staat. Oh, en vuur in de kop. En de haven van Delfzijl.
0: Ja.
6: En wat staat er nog meer op? Wie schenkt ons nog een in?
0: Ja.
6: En zal weer vuur worden?
0: Mm-hmm.
6: Runningers voor beginners. Die is ook wel leuk trouwens.
0: En de tracklist hem doornemen hier. Bedankt voor het bellen. Ik vond het mooi, want u bent dus eigenlijk liefhebber, maar alle cd's zijn naar een Fransman gegaan. Ik vind het mooi verhaal. Bedankt voor het bellen. We gaan naar Hendrik Zwarts. Goedemiddag.
8: Goeiedag, Divino, Hendrik Zwart.
0: Ja, mooi. Het gaat hem over Ede Staal en ook wat de jongelui. Door de rest toe wel een hobby, volgens mij, Hendrik.
8: Ja, ik heb je een berichtje gestuurd over mijn achternichtje.
0: Ja, how old is het achternichtje?
8: Ja, ik ken haar natuurlijk in het leven zien, maar je reed 40 jaar aan 40 jaar.
0: Oké.
8: Mijn oom, die heeft van jou terug roest naar Dordrecht. Dus zo met die vrouw. En door spraken we toen met de kinderen altijd groots. Dat bleef erin. En verder ga ik praten toe. Maar oomke, mijn oom, spraken tegen die klant dat ook altijd groots. Nou is oom mij die is overleden. En dat kind, die mist opa.
0: Ja.
8: Alleen al om het groots. Dat ik me zo erg ben.
0: Ja, dat snap ik.
8: Dat ik word emotioneel ervan.
0: Ja. En
8: ik nou, zo is het mijn vroeger. Hendrik, als toen met mijn broer speelt, zou het gerecht van dus ben ik met opa zo erg.
0: Ja.
8: En dat vind ik zo mooi. Alleen al en het gerust in de muziek tegen de stoel. Ik heb met een filmpje dat nu van Ede zijn jongste zijn. Daar kreeg ik een berichtje op van hun troon.
0: Oh,
8: sorry,
0: ja.
8: Dat is zo mooi.
0: Ik zat even uitleggen. Er was een fragment. Er komt natuurlijk komend weekend komt een prachtige documentaire uit over Jasper Staal, de zoon van Ede. En ja, zijn zuiktocht naar pa eigenlijk. Zo komt het op neer.
8: Want, ja, dat hebben we begrepen.
0: Ja, en er was een fragmentje, is al een soort teaser, is al plotst op de social media van RTV Noord. En dat was ook een prachtig emotioneel moment, Hendrik. En dat het achterkleindochter dus weer stuurt naar jou.
8: Ja.
0: Dus ja. En zo verbindt Ede Staal dus ook 200 kilometer verderop. Ja, is die verbinding ja, tussen...
8: Ik ben van op mijn hoofd een ras echte
0: genoot.
8: Ede Staal zit in mijn hart.
0: Ja.
8: Ik ben ook een emotionele genoot. Want ze moet niet naar aan mijn grond komen, ben ik me gek aan.
0: Ja.
8: Dat wist je. Die miste opa alle, omdat ze nooit meer het groen heeft gehoord.
0: Mm-hmm.
8: Ja, en als ik nou met een proort of schreef, dan doe ik dat in het groen.
0: Prachtig.
8: En iedere keer denk ik, smiley, echt, hey, ik heb weer groen geleerd. Het leven vind ik zo mooi, zo mooi.
0: En Hendrik, heb je ook een gezamenlijk nummer, zeg maar? Het mooiste nummer van Ede? Dat je zong?
8: Voor mijzelf. Dat heb ik weer met mijn eigen baan. Daar had dat je over vijf woorden.
0: Als vijf woorden, ja. Ja, prachtig.
8: Als vijf woorden. Dat plaatje zegt alles.
0: Ja.
8: Als vijf woorden die niks meer zeggen, het ook geen zin op uit te leggen.
0: Hendrik, bedankt voor het belden. Nou ja, je bent een emotionele man.
8: Nee, Wino, doe kijk mee. We hebben hem ook gesproken met me gehoord op stadion van FC Rennen.
0: Oh ja, daar word ik ook altijd emotioneel van de FC. Hendrik, bedankt voor het belden. Tot aan de mol. Kom de vuur, hè?
8: Vraag die ik voor jou in de midden zit. Die wil je verhaal met u gewoon.
0: Nou, dat volgens mij ga je dat ook wel down. Hendrik, bedankt, hè.
8: Yo,
0: mooi. Mooi. Ja, zo zie je dat. En gisteren hadden we ook, volgens mij gisteren of eergisteren hadden we iemand in de uitzending. Die woont nota bene in Portugal, Jan Henk. En die gaat er echt even zo'n sessie. Als ze denkt van ik word een melancholisch. Ik wil nu gewoon even huilen, want ik mis Groningen. Zet ze Ede Staal op. Dus soms mensen die juist verder weg gaan wonen, beginnen het sterker te voelen. Herken jij dat? Hebben mensen dat ook wel eens met jou gedeeld over jouw muziek bijvoorbeeld?
7: Oeh. Dat weet ik zo niet. Ja, misschien wel. Dat als ze ver weg zijn.
0: Dat een soort houvast is voor hun. De muziek die je maakt, zeg maar.
7: Ja. Nou, ik vind meer dat altijd apart of zo. Soms kun je op Spotify kijken, hè, waar je liedjes gedraaid worden. En dan zie je bij mij dat in de omgeving Amsterdam. Daar word ik eigenlijk het meest geluisterd.
0: Ja.
7: Dat zou je ook niet verwachten.
0: Allemaal grunnigers met heimwee.
7: Ja, als ik nu even bedenk, ik moet volgende week, of nee, ergens in oktober speel ik bij een grunniger dienst in Amsterdam. En daar zie ik dus heel veel mensen die wonen in die omgeving. En als ik dan daar kom spelen, of er is een grunniger dienst, dat doet hen echt wel heel veel.
0: Ja, dat, ja.
7: Ja, dan zijn ze zo blij van, oh, wat is het mooi dat we dat Grunnigs weer eens horen. En ja, als je daar woont, dan hoor je dat natuurlijk nooit.
0: Eigenlijk ben je ook een soort rondtrekkende predikant in zo'n geval, hè? Rondreizende predikant. Om het evangelie daar ook even te brengen op zo'n moment.
7: Ja.
0: Misschien wel. Damien Groen, goedemiddag.
9: Yes, goedemiddag.
0: Heb jij nou jouw, of toch niet? Wat was het nou?
9: Ik heb inderdaad mijn zoon, die mijn vrouw, die wou mijn zoon naar Ede benoemen. Maar dat heb ik dus gelukkig op het juiste moment tegen kunnen houden.
0: Want, gelukkig?
9: Ik vind Edestal natuurlijk geweldig. Alleen, ik ben nog niet zo'n liefhebber van hem dat ik mijn zoon ook naar hem wou benoemen. Maar mijn vrouw wou dat dus wel.
0: Ede Groen, dat klinkt toch goed?
9: Ja hoor.
0: Ede Groen.
9: Ik versta het niet hoor.
0: Ede Groen zou die dan heten.
9: Ede Groen, maar het is Klaas Johannes geworden.
0: Oh, wat is dat nou voor naam? Had aan Jan Henk gedaan. Hey. maar dat, hoe ging dat dan? Ja, ik weet hoe het gaat, een naam kiezen. Soms gaat het met discussie, soms zonder. Maar dat is bij jullie dus wel een discussie geworden?
9: Ja, dat was zeker een discussie, ja. Omdat mijn vrouw, die komt uit die streek, uit Leens.
0: Ja.
9: Dus goed, hè, dan weet je wel hoe dat gaat. Dan moet dat allemaal een beetje streekverbonden zijn. Nou, jullie komen dus uit de stad. En ik zeg, nou lieverd, alles goed en wel, maar het wordt gewoon naar onze opa's genoemd. Nou, hè, die van mij heette Klaas en die van haar Johannes.
0: Okay.
9: Dus dat is hem geworden.
0: Ja. Oké, en wat zegt jouw zoon er nu van? Had hij misschien toch wel graag Ede geheten? Heb je het er wel eens nog over gehad?
9: Nou, we hebben het wel eens gezegd, ja. En dan zegt hij, nee pa, ik ben blij dat het geen Ede is geworden.
0: Helder.
9: Dus ik heb hem er vroeger wel eens mee geplaagd, ja.
0: Ja, ja, ja.
9: En datzelfde met zijn zuster, die noemden we dan zogenaamd Lieselotje.
0: Oké.
9: Maar die heet Mariska, dus.
0: heeft hij wel wat met de muziek, jouw zoon?
9: Nee, helemaal niks. Helemaal niks.
0: Oké.
9: Nee.
0: Jij zelf wel een beetje, begrijp ik, maar ook niet...
9: Ja,
0: niet,
9: ik wel een beetje, ja.
0: Ja.
9: Dus, maar mijn vrouw meer. Ik hou meer van rockmuziek. En zij houdt meer van het inderdaad het Groninger lied. Dus, maar ja.
0: Ja. Ja, daar kom je snel uit bij Ede. Hey, bedankt Damien. Ik vind het wel een mooie, grappige afsluiter van deze Altijd Wat Anders.
9: Geen dank en een fijne middag.
0: Hetzelfde. Mooi.
9: Dankjewel.
0: Mooi. Het had zo mooi kunnen wezen. Ede Groen. Is er wel eens iemand naar jou vernoemd, Jan Henk?
7: Nee, wel naar mijn zoon. Ik heb ooit een cd gemaakt over onze jongste Riff.
0: Ja.
7: En dat heeft toen ook wat een keer in de Flair gestaan, zo'n blad. En mensen lazen dat verhaal toen. En toen kregen we later wel eens berichten van... we hebben onze zoon ook Riff genoemd.
0: Naar aanleiding van dat verhaal?
7: Ja.
0: De muziekterm Riff, hè?
7: Ja, maar zo heet onze jongste zoon ook Riff. Ja, Riff. Ja.
0: Grappig. Had je hem niet Ede moeten noemen?
7: Nee.
0: Is dat nooit een optie geweest?
7: Nee, we hebben wel gedacht aan Alex Vissering. Maar
0: dat was mooi geweest. Ja. Alex, ja. Ik denk dat er... Het heeft zoveel indruk gemaakt, het optreden... dat er over 9 maanden allemaal mensen Emiel worden genoemd. Je weet het niet. Emiel, dank je wel voor jouw komst. Jan Henk, ook heel erg bedankt voor jouw komst. Veel plezier met Reinoud op de Vleugel.
7: Ja,
0: en met het nieuwe werk, wat er ooit... Hopelijk...
7: binnenkort komt een nieuw plootje.
0: Kijk.
7: Dus houd in de gaten.
0: Bel soms, hè?
7: Douw ik.
0: Oké. Bedankt.
7: Joe.
0: Tot morgen.
7: Mooi.
0: Edestaal
10: was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
11: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
10: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
11: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
10: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Dit is Radio Noord.
21: Nu het nieuws van 1 uur.
22: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
23: Ga nu naar Koken en Wonen.
24: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
23: Ga nu naar Koken en Wonen.
24: In het stadshart van Appingedam.
25: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Oh, oh, stop!
27: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
28: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
29: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
30: Radio Noord.
31: Tussen de middag.
30: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, aandacht voor Ede Staal, ook het komende uur. En de terugkeer van Hans Hatenboer. Een historische dag. Hij trainde voor het eerst mee bij de...

Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, het was een mooie dag voor FC Groningen-fans. Want hij stond vandaag voor het eerst in een soort van FC Groningen-shirt. Nog niet het officiële wedstrijdshirt hoor. Maar in het trainingstenu stond hij op het veld van FC Groningen. En collega Karel-Jan Buurke die was daarbij. Dus ik ben wel even benieuwd hoe fit Hateboer bijvoorbeeld is. Of mensen erop zaten te wachten dat hij überhaupt daar op het trainingsveld verscheen. Zometeen ga ik het er met Karel-Jan over hebben. En hij heeft Hans ook even gesproken. Dus dat zometeen na de Bengals en Carol G en Bruno Mars.

0: De Bengals op Radio Noord. Ja, een grote buzz door de sportminnende provincie Groningen. Want ja, hij is terug op het oude nest. Hans Hateboer. De man die, die heel Europa veroverde op een gegeven moment met zijn Atalanta Bergamo. Prijzen gewonnen, Champions League gespeeld. En dat voor een jongen uit Beerta. Begonnen ooit bij TOS Beerta. En is nu weer terug. En Karel-Jan Buurke, collega, jij was er net bij. De eerste stappen weer van Hans op het trainingsveld. Hoe was het?
1: Ja, dat is toch mooi om te zien. Hè? Wat je het allemaal opnoemt, hè? Dat weet men in de provincie natuurlijk ook. Een keer de Europa League gewonnen en zo. Dat zijn toch, ja, dat zijn spelers die je hoop je graag weer een keer terug te zien hier in Groningen, in de Euroborg. En ja, hij werd ook wel echt ontvangen. Hè? Ik bedoel, er staan toch altijd wel wat mensen. Nee, laat ik zo zeggen, het ging dan maar over één ding natuurlijk. Ja. Hè? Van ja, mooi dat hij er weer is. Ja. Dus dat was eigenlijk wel de sfeer. En het was lekker een beetje zo half herfstig. Dus hij had ook gelijk weer een beetje dat, nou ja, het Italiaanse wat hij gewend was. Dat, ja, hij was weer terug, zeg maar. Hè? Ja. Dus,
0: en wat zag je aan hem?
1: Hij glinste er wel. Ja, ja, hij glimt. Hij ziet er goed uit. En hij vindt het mooi. Hij ziet natuurlijk veel oude bekenden. Hij wordt hier ook goed ontvangen. Dus nou ja, hij zag er goed uit. Ja.
0: En hoe reageerden de vijfde kolonne, zo noem ik ze altijd maar even, langs het veld? De critici, de hele kritische supporters?
1: Ja, ik heb niet misschien de meest kritische. Nee, maar het meeste is gewoon in feite van, ja, gewoon mooi dat hij er weer is. Hè? Zo'n jongen, die wil je hier weer hebben. En ja, eigenlijk geeft hij de meeste antwoorden ook zelf. Hè?
0: Dus oh,
1: ik heb hem natuurlijk bevraagd. Ja. Dus ja.
0: Droeg hij de ballen? Ging hij doel sjouwen? Dan ben ik wel. Of is het de grote verdette?
1: Nee, er zitten geen trekjes aan voor zover ik kan zijn. Het is een leuke, spontane vent. En, ja. en dat straalt er vanaf. Niks, geen poespas. En echt een grunniger. Dus mooi dat hij hier weer is, denk ik dan.
0: Hoe fit was hij?
1: Geeft hij ook antwoorden op?
0: Oké, we gaan luisteren.
1: Het allemaal zelf zeggen.
0: Karel-Jan heeft hem in de stromende regen na die training gesproken daar langs het veld. Karel-Jan met Hans Hateboer.
2: Hans Hateboer, hoe voelt het Groningse gras?
3: Ja, voelt goed. Leuk om weer terug te zijn. Ik moet zeggen, het begint alweer keihard te regenen. We hebben de zon alweer gehad, dus we hebben alles weer meegemaakt vandaag.
2: Ja, wat heb je verder meegemaakt sinds bekend is geworden dat je weer naar FC Groningen bent gegaan?
3: Nou, heel veel positieve reacties ten eerste. En ja, de familie was er ook blij mee dat we weer dicht bij huis zijn. Dus nee, ik ben goed opgevangen door de groep.
2: Hoe fit ben je?
3: Voor mijn gevoel ben ik aardig fit. Maar ja, dat moet nog blijken. Ik heb natuurlijk een tijdje geen niet meer met een groep of wedstrijden gespeeld. Maar ik moet zeggen, met de partij vandaag en de groepstraining, dat goed voelde. Ik heb natuurlijk de afgelopen 2-3 maanden heb ik veel getraind met Glenn Bijl. Zijn we met z'n tweetjes veel aan de bak geweest. En ja, we hebben elkaar flink uitgedacht. En ik denk dat wel dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar ja, dat moeten we nog zien.
2: Wat voor afwegingen heb je gemaakt om weer terug te keren naar FC Groningen? Hoe ging dat proces?
3: Nou, het is natuurlijk wel een lang proces geweest. We wisten natuurlijk vorig jaar eind mei, dat we, of midden mei, dat we niet in Lyon zouden blijven. En ja, we hadden gewoon de wens om, een bepaalde wens waar we graag heen wouden. En dat is op dat moment niet gekomen. Dus is er heel veel, met de fielder was ook al heel veel afgevallen, omdat dat niet op het wensenlijstje stond. En dan is het ook hoe langer je hier blijft en de opties die er zijn, ga je dan overwegen. En met nog weer een kleine opkomst en met de familie dichtbij. En hoe langer je hier bent, ga je het ook meer waarderen van wat je hier hebt. En dan, op een gegeven moment dacht ik van, laat ik Dick maar even opbellen. En kijken hoe zij in de wedstrijd staan, wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat was eigenlijk een heel positief gesprek. En dan ga je de opties, ga je toch overal bij langs en je gaat er even naar kijken. En dus ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt.
2: Wat was de reden om een contract voor één jaar te tekenen?
3: Nou, dat is ook waar Groningen in instantie zelf mee kwam. Dus we gaan zien allemaal wat. Ik ben in ieder geval blij om hier weer terug te zijn. En we kunnen vrijdag gelijk aan de bak, denk ik.
2: Ja. Wat voor man en wat voor speler staat hier nu na zoveel buitenlandervaring?
3: Ik denk nog best wel dezelfde jongen. Dezelfde ook, alleen een beetje ouder. En twee kinderen rijker en heel wat wedstrijden in het betaalde voetbal rijker. En heel veel ervaring rijker.
2: Lekker, hè, die Groningse regen.
3: Het is verschrikkelijk. Je wil ook buiten staan.
2: Welkom terug.
3: Ja, dankjewel.
0: Oh, hij wou binnen geïnterviewd worden?
1: Ja, nee, dat was geen optie. Nee. Hij moest het even ervaren.
0: Heel mooi. Nou, jij was er getuige van. Toch een mooi moment. Hans Hateboer terug op het oude nest. En, nou, hij heeft het al over vrijdag. Dus ik vermoed dan dat hij ook mee mag doen van de KNVB. Dus dat wachten we af. Hans Hatenboer terug in Grun. En je hebt het gezien. Dankjewel.
1: Mooi.
4: Hallo Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam iedere keer.
0: Dat geeft niet hoor.
4: Dino of Dino.
0: Nivino.
4: Oh god, ik onthoud het niet, jongen.

0: denk je al dat het is afgelopen? Coldplay en BTS gaan ze toch nog eventjes door met My Universe. Iemand die ook altijd maar doorgaat is Leo Wassing. Zometeen met Noordnieuws, Leo, met daarin.
1: Ja, ook een man die altijd maar doorgaat. Je hoort zo welke 57-jarige man er maar geen genoeg van krijgt in de gemeente Pekela.
0: Oh, ik zat aan Hans Hatenboete, denk ik, maar die is nog geen 57.
1: Nee, nog niet.
0: Oké, nou, we horen het zo in Noordnieuws.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Leo Wassing, de man die er maar geen genoeg van kan krijgen. Over een man die er geen genoeg van kan krijgen. En meer nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nieuwenoel. Eerst inwoners van Warffum en omgeving zijn vanochtend rond 11 uur opgeschrikt door wat zij omschrijven als harde knallen. Volgens het KNMI was er geen sprake van een aardbeving. Wel zijn er volgens het instituut geluiden waargenomen ten noordwesten van Warffum. In de omgeving is een defensieoefening aan de gang. Het is nog onduidelijk of de knallen door de oefeningen komen. Ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord is overwegend positief over de troonrede en de miljoenennota. Zo zijn de werkgevers blij dat er in de kabinetsplannen veel aandacht is voor het belang van een sterke, moderne economie en dat het kabinet wil investeren in innovatie en technologie. Tegelijkertijd maken de werkgevers zich ook zorgen, omdat het kabinet gaat kijken naar het herprioriteren van investeringen in infrastructuur. Daarmee lijkt de komst van de Neder-Saxe-lijn te worden uitgesteld en dat vindt directeur Anna Noorda van VNO-NCW MKB Noord zorgelijk.
4: Als we gaan focussen op alleen maar reparatie, omdat daar nu de nood hoog is, ja, dan

0: maken over het doorgaan van beide projecten, nu het Rijk alle infrastructurele projecten tegen het licht gaat houden. Na Prinsjesdag is het provinciebestuur bepaald niet hoopvoller geworden, hoorde verslaggever Martijn Volkers.
1: Deputeerder Erik-Jan Bennema zei net tijdens dat ontbijt, ja, onze zorgen zijn ook zeker niet weggenomen, ook naar het doornemen van de stukken, hè, het horen van de troonrede. Daarin werd ook al gezegd van, ja, de bestaande infrastructuur, dat onderhoud, dat vergt gewoon zoveel. Ja, we moeten gewoon, zoals het dan heet, herprioriteren. Nou, toen dat woord weer eens viel, gingen de alarmbellen bij Bennema nog maar weer eens af. Dus die Neder-Saxe lijn, die N33, zijn verre van zeker, zou je kunnen zeggen.
0: Burgemeester Jaap Kuin wil door als burgemeester van Pekela. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning René Paas aan de gemeenteraad, meldt Westerwolde Actueel. Op 1 juni volgend jaar loopt Kuins eerste termijn als kroonbenoemde burgemeester af. Paas gaat op 5 oktober in gesprek met een delegatie van de gemeenteraad over het functioneren van de burgemeester en over de wenselijkheid van zijn herbenoeming. Na deze gespreksronde stelt de gemeenteraad van Pekela een vertrouwelijke aanbeveling op. De 57-jarige Kuin is al ruim 10 jaar burgemeester van Pekela. De eerste 5 jaar was hij nog waarnemend burgemeester.
2: Als jij er een weddenschap op zou moeten zetten, wat denk je?
0: Gaat hij dat doen, denk ik.
2: Ik denk dat iedereen dat wel prima vindt, of de meeste mensen. We wachten het af, Leo. Dankjewel. Gaan we naar de burgemeester van het weer.
3: Vanmiddag trekken vanuit het westen en noordwesten verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Loten vanmiddag meer en volken ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt een graad of 18. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. En buien komt er vanuit het westen meer bewolking. De volgt de enige regen en een poolbuien. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
2: 14:30, zo weer een mooi verhaal van iemand die heeft gestemd op een nummer van Ede. Voor de Ede Staal top 10. Komende zaterdag wordt die uitgezonden tussen 5 en 6 op Radio Noord. En deze meneer die heeft er wel een mooi verhaal bij het nummer dat hij in die top 10 graag wil. Je kunt trouwens nog steeds stemmen op de Ede Staal nummers, op de Ede Staal top 10 via rtvnoord.nl/Ede Staal. Een uitgebreide pagina over alles wat met de Ede Staalweek te maken heeft.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
5: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Bouw- of metaalproject.
9: Staal Digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me. En daarvoor hoorde je Jennifer Page met Crush.
1: Er is vandaag regionaal zoveel gebeurd. Het noorden van het land wordt...

0: Noord.
1: Vanuit Roeg Materiool, zoals Frey Westerhof het noemde, uit het archief van Frey. Een try-out, een take bedoel ik, van een jingle die Ede Staal voor Radio Noord ooit heeft gemaakt. Dus dit is nooit officieel een jingle geworden, maar het lijkt wel op een officiële jingle ooit van Ede. In de week van Ede Staal. Heel veel aandacht op radio ervoor. Gelukkig ook bovengemiddeld veel aandacht in tussen de middag. Ben ik heel blij mee. En als je nou een keer s'avonds denkt van, ik wil me ook nog even wat dingen lezen over Ede bijvoorbeeld. Dan kan dat op rtvnoord.nl/Ede Staal. Hebben we een mooie pagina voor je klaarstaan. En daarop kan ook gestemd worden op de Ede Staal top 10. En dat heeft ook John uit Gasteren gedaan. Mooi, John.
2: Goedemiddag.
1: In het mooie Drentse landschap. Jij hebt ook gestemd, John. En dit was een van de liedjes waar jij op hebt gestemd. Tweede Perron. Waarom?
2: Omdat het mij doet herinneren aan de tijd dat ik in 1974 in militaire dienst zat. En ik ging elke zondagavond ging ik eerst naar Venlo en een paar weken later naar Amersfoort. Kadetverkering en dan is dat toch afscheid nemen, emotioneel, tweede perron. De verlengde Lodewijkstraat, de Lodewijkstraat, daar langs rijden. Die beelden komen dan zo naar boven toe.
1: Het nummer gaat over jou.
2: Dat wil ik nou niet 1, 2, 3 zeggen, maar ik heb wel herkenningspunten inderdaad, ja.
1: Ja, en is dat...
2: Onder andere dus getrouwd en gescheiden, nou, dat speelt allemaal mee.
1: Ja, ja. En is dat dan nou ook de kracht van Ede Staal, waar veel mensen het over hebben? Als hij zingt, dan voel je direct of je staat midden in het gebied wat hij bezingt, of je ziet het voor je waar hij het over heeft?
2: Nou, voor mij was het, ik ben Groningen, ik kom van de Leek. En toen ik dus naar Amersfoort en Venlo ging, was het eigenlijk afscheid nemen van iedere keer weer van huis.
1: Ja.
2: En dan komt toch, dan wordt het toch warm moment als je aan Groningen denkt. Vandaar ook dat, toen kwam ik ook inderdaad in aanraking met Ede Staal. Zo van, goh, leuk om naar te luisteren.
1: Ja, want inderdaad, dit nummer is, als het goed is, uit 1984. In ieder geval stond op mijn doentje het album. Jij hebt het over een periode van 10 jaar eerder, toen jij zelf dus militair was. Wanneer ben jij zelf in aanraking gekomen met de muziek van Ede? En vooral dit nummer dan ook?
2: Nou, ik werkte toen bij een landelijke organisatie waar ik ook heel vaak van huis was. En wat ik vergiste me net, ik was in 1974, had ik nog nooit van Ede gehoord. Maar in 86, 87,
1: ja.
2: Ik kwam bij de landelijke organisatie te werken, was ik heel vaak van huis. En ook toen weer, dan ontstaat er toch behoefte aan je eigen taal, aan je eigen spraak.
1: Ja.
2: En dan de muziek vertolkt eigenlijk dan de taal die ik zelf niet zo machtig ben, maar wel heel blij mee ben.
1: Ja, het gevoel, het brengt je terug. In die tijd ook, zeg maar. Ja, en dat was dus de periode dat Ede er helaas al een paar jaar niet meer was. Maar je luistert het dus nog steeds. En we gaan hem nu draaien, John, alvast. En hopelijk voor jou komt hij ook in die top 10 komende zaterdag. Maar we gaan nu luisteren naar Ede Staal. Dankzij John. Bedankt, hè?
2: Dank je wel, prima.
1: Mooi. Het tweede perron.
3: Het boeken mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik met de stier in de rug, geloof ik. Kind, ik zeg dan, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, de tweede perron. Ze zitten daar om de tweede perron, zien wichtje die staat om te wachten.

0: Somber, my body isn't ready. Nou, dan moet je nog even wachten. Dimitris is hier. En daar hoeven we niet meer op te wachten, want hij gaat zo de middag doordoen.
1: Zo is dat, en we zitten vol vanmiddag hoor. Poh.
0: Dat zal wel weer, ja.
1: Ja.
0: Ede Staal natuurlijk.
1: Ede Staal, we hebben een oud collega. Nou, niet van mij, maar jij hebt nog wel met hem gewerkt, hè?
0: Dan moet ik hem heel goed nadenken. Is het een raadspelletje? Een oud collega? Ja, ik heb genoeg oud collega's, ja. Dat klopt. Over wie gaat het?
1: Het gaat over Alex Vissering.
0: Oh, Alex, ja. Ja, nou, we hebben het net nog over Alex gehad. Met een van de andere troubadours. Want Jan Henk was hier natuurlijk een uur lang. Maar Alex, een topper. Ik ben heel benieuwd wat hij graag van Ede Staal wil horen dan.
1: Heb jij hem lang meegemaakt hier?
0: Jawel, af en toe hebben we nog wel eens contact. Ik heb hem laatst nog gebeld. Toen biechtte hij op dat hij ook een leen in beeld in huis heeft staan. Toen was die hele heisa over dat leen in beeld. Ze zei, maar ik heb hier ook een. Stuurde hij een fotootje, dus ik heb hem daar nog even over geïnterviewd bijvoorbeeld. Dus we hebben nog wel eens contact. Mooie kerel.
1: Oh, leuk. En we doen Vief Gelieke, ons nieuwste spel. En we hebben de droge worsten, dus ja, we zitten aardig vol.
0: Ik krijg er echt trek van, zeker nu. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Met Dimitris. Morgen nieuwe tussen de middag. Bedankt voor het luisteren. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
12: Voordeelhuitjes.nl. Meertens Meubelen.
13: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens Meubelen.
13: In Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeelhuitjes.nl. Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Radio Noord. De middag door.
17: Met Dimitri Kops.
18: Goedemiddag, het is 2:04. Van harte welkom bij De Middag Door. Met muziek van Fergal, Sharkey, Cameron, Whitcomb komt eraan. En dit is Fleetwood.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 2:10. Van harte welkom bij de Middag Door op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris, Karel lekker met vakantie. Heeft die goede dagen vooruit gekozen hoor. Ja. Want Karel die zei van... Als het zonnetje niet schijnt, zoek ik het zonnetje op. Nou, en vandaag, een beetje een waterig zonnetje. Dus ik ga ervan uit dat hij het zonnetje gaat opzoeken. Dat is toch wel lekker? Maar het is ook lekker dat je lekker gewoon in Groningen bent. En dat je kan luisteren naar Radio Noord. Want vanmiddag maak je kans op leuke prijzen. Een doos met droge worsten ligt hier klaar. Om 2:50 mag je meespelen met Plaatje Over. En komende vrijdag speelt FC Groningen om 8:00 s'avonds tegen PEC Zwolle. Dan kan je natuurlijk de gordijnen dicht doen. En is het misschien leuk om die droge worsten op tafel te zetten terwijl je naar de wedstrijd kijkt. Ja, zomaar een idee hoor. Je kan ze ook gewoon vanavond gewoon hoppakee uit het vuistje opeten. Geen probleem. En later vanmiddag spelen we ook nog ons nieuwste spelletje hier op de radio, namelijk Vief Geliek. En dat bepaalt het lot of jij wint. Je kan namelijk winnen met je telefoonnummer. Ja, meer over Vief Geliek. Ik ga het je later vanmiddag allemaal vertellen. Hey, en heb je wel eens ergens spijt van gehad in je leven? Sophie Alice Baxter heeft 5 zonen. Ja, 5 zonen. Heeft ze daar spijt van? Of heeft Sophie Alice Baxter spijt van iets anders? Je hoort het zo meteen. Muziek onderweg hier van Vitesse, Rondé en Charles en Eddie. En nu Virgil Sharkey op Radio Noord. Dit is A Good Heart.

Koning Schout op Radio Noord, Martin Blok en Harma Boer. Als het in de zomer snijdt. En over Harma Boer gesproken. Ja, die weet echt alles over het weer. Die spreken we zo meteen om 2:30 weer. Want dat is onze weervrouw. Ja, en die kan ook een moppie zingen, dat hoor je. Lekker zeg. Radio Noord op woensdagmiddag met zometeen Rosalyn van Vitesse. En eerst Sophie Alice Baxter. Ze was in 2000 al een zangeres, maar ze was toen nog niet doorgebroken. Het was sappelig geblazen in huizen Alice Baxter. Ja, ze pakte echt alles aan om rond te kunnen komen. Ze trad overal op. Had je een bruiloft, hoppakee, dan kwam Sophie Alice Baxter gewoon optreden bij, hoor. Alles maar om de kost te kunnen betalen. En plotseling kreeg Sophie Alice Baxter een e-mail in haar mailbox van de Italiaanse DJ Spiller. En die vroeg haar om een plaatje in te zingen. En toen dacht Sophie Alice Baxter, DJ Spiller, nooit van gehoord. Ja, ik heb ook niet zoveel met dansmuziek, maar ja, hij stelt voor dat ik dit en dit bedrag ervoor krijg. Weet je wat, ik pak de microfoon, ik zing dat wel eventjes in. Snel verdiend, hè? Factuur erachteraan en klaar. Ja, tot ieders verbazing werd het een dikke nummer 1 hit. En Sophie Alice Baxter heeft gezegd dat als ze wist dat het zo'n enorme hit zou worden, dat ze dan 1 meer betaald zou willen hebben en 2 dat ze beter haar best had gedaan op het zingen. Ja, DJ Spiller op Radio Noord met Groovejet. En de zang die je dus hoort was van de toen nog onbekende Sophie Alice Baxter. En hoe klonk die zang? Nou, zo.

0: Radio Noord met Vitesse. Niet die voetbalclub, maar de band, hè. Rosalyn hoorde je voorbij komen. En meer muziek komt eraan rond deze zometeen. Charles en Eddie, Would I Lie to You? En ook Max en Anne Grammer zometeen. En ik heb hem hier klaar liggen in de studio. Nee, niet aankomen, Leo. De doos met droge worsten moet hier wel even bewaard blijven. Want die doos met droge worsten kan jij zometeen winnen als je om 3:10 meespeelt met Plaatje Over. En Leo in de studio. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je bent hier voor het allerlaatste nieuws. Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Nou ja, ik ga het wel hebben over een voetbalclub, want de verloren zoon is terug.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws is hier. Met Leo Wassing.
1: Goedemiddag. Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord trekt een grens bij de boerenprotesten rond Prinsjesdag gisteren. Als boerenactivisten inderdaad verantwoordelijk zijn voor de sabotage van het spoor, moet daar volgens hem stevig tegen worden opgetreden, zegt hij tegen RTV Drenthe.
9: Als acties te ver gaan, zeker als het sprake zou zijn van dat het boerenacties zijn geweest op het spoor, dat is gewoon sabotage, dat is terreur. En dat moet flink aangepakt worden, want dat is absoluut niet in het belang van het landbouw als dat het geval zou zijn. En dat is gevaarlijke situaties ontwikkelen, is dat ook niet. Dus dan moeten we als landbouw echt niet willen, want daar hebben we ons zelf mee.
1: Maar de precieze betrokkenheid van boeren wordt onderzocht, meldt de NOS. Tijdens de jaarwisseling in Veendam mag niemand vuurwerk afsteken. Dat heeft burgemeester Annelies Pleiten besloten. Dit jaar is ingevoerd dat je niet zomaar vuurwerk mag afsteken tijdens de jaarwisseling. Dat mogen alleen verenigingen en stichtingen. Zij kunnen een ontheffing aanvragen, zodat ze toch als buurt, straat of vereniging kunnen knallen. De gemeente zegt simpelweg niet genoeg tijd te hebben om alles op een zorgvuldige manier op orde te brengen. Eerder besloot al de gemeenten Groningen en Midden-Groningen dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. De enorme knallen die vanochtend werden gehoord in Warffum en omgeving zijn niet veroorzaakt door een aardbeving. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMI. Wel zijn er volgens het instituut geluiden waargenomen ten noordwesten van Warffum. Die geluiden zouden afkomstig kunnen zijn van vliegtuigen. In de omgeving is namelijk een defensieoefening aan de gang. Een woordvoerder van Defensie kan nog niet zeggen of vliegtuigen inderdaad de oorzaak zijn. En Hans Hateboer is terug als speler van FC Groningen. Vanochtend stond hij voor het eerst sinds begin 2017 weer op het trainingsveld van de FC. En hij werd met open armen ontvangen.
10: Nee, heel veel positieve reacties ten eerste. En de familie was er ook blij mee dat we weer dicht bij huis zijn. Dus ik ben goed opgevangen door de groep. Voor mijn gevoel ben ik aardig fit. Maar ja, dat moet nog blijken. Ik heb natuurlijk een tijdje niet meer met een groep of wedstrijden gespeeld. Maar ik moet zeggen, met de partij vandaag en de groepstraining, dat goed voelde. Ik heb natuurlijk de afgelopen 2-3 maanden heb ik veel getraind met Glenn Bijl. Zijn we met z'n tweetjes veel aan de bak geweest. En we hebben elkaar flink uitgedacht. En ik denk dat wel dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar dat moeten we nog zien.
1: Ja, het is de bedoeling dat Hateboer vrijdagavond al in de wedstrijdselectie zit. Dan speelt FC Groningen in eigen stadion tegen PEC Zwolle. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.

0: en Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
0: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Hij ligt klaar hoor, de doos met droge worsten. En ik heb tegen de slager gezegd, draai ze maar lekker dik. Want FC Groningen moet komende vrijdag weer voetballen om 8:00 tegen PEC. Dus wil je wel die worsten op tafel hebben terwijl je de voetbalwedstrijd kijkt. Of ben je niet van het voetbal en heb je zoiets van, nou ja, ik heb wel een andere gelegenheid om lekker die droge worsten op te eten. Ja, ook dan mag je gewoon meedoen met plaatje over. Voor een doos met droge worsten dus. Vandaag in plaatje over een nummer uit 1981. Hij kwam tot plaats nummer 4 in de Nederlandse top 40. Het is Physical van Olivia Newton-John.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dit is de vraag.
0: Olivia Newton-John was naast zangeres ook actrice. In welke grote film schitterde Olivia Newton-John naast John Travolta in de hoofdrol? Was dat A, Midnight Express, antwoord B, Grease of antwoord C, Ben-Hur? Dus de vraag voor een doos met droge worsten. Olivia Newton-John was naast zangeres ook actrice. In welke grote film schitterde ze naast John Travolta in de hoofdrol? Was dat A, Midnight Express? Antwoord B, Grease? Of antwoord C, Ben-Hur? Zullen we vanavond een film kijken, schat? Nou, laten we Ben-Hur opzetten. Zijn we 4:00 verder. Goed, als je het weet, dan mag je nu bellen of appen met je goede antwoord voor een doos met droge worsten 050-3188-288. Dat is het nummer van de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Geef je goede antwoord door en win een doos met droge worsten op deze woensdag. Dat breekt even lekker de week.

Hi and hi to everyone.

0: Wiebe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Kornhorn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En jij bent, zei je net, hobbyboer.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat houdt dat in, hobbyboer?
1: Nou, dat houdt in dat ik met pensioen ben en dat ik nu op een paar beestjes pas en een stukje weiland heb. En ik heb een paar paarden. En daar beleef ik heel veel plezier aan. Zeker op zo'n mooie nazomerdag.
0: Ik hoor hem al.
1: Ja. Ja. Hij is vlakbij, ik hoor hem al.
0: Ja. Goh, rookt je paard ook, Wiebe?
1: Wat zegt hij? Of die...
0: Of die rookt, ja.
1: Nee, hij rookt niet. Dus het zijn allebei niet-rokers.
0: Oh, dan staat je schuur misschien in de fik.
1: Oh, ik hoop het niet.
0: Domme grap. Stomme grap. Oké. Maar je vermaakt je wel op een dag als vandaag, Wiebe?
1: Ja, zeker. Het is echt fantastisch weer. En ik geniet er met volle teugen van.
0: Nou, af en toe in Groningen, waar we zitten met de studio van Radio Noord, toch af en toe een buitje.
1: Oh, we hebben één buitje voor 5 minuten gehad, wel geteld vandaag. En het is voor de rest is het prachtig weer.
0: Oh, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Lekker zeg. Ja. Hey, en verkoop je dan ook producten of doe je er helemaal niet aan als hobbyboer?
1: Nee, daar doe ik helemaal niet aan. Nee.
0: Je eet het allemaal zelf op?
1: Nou, inderdaad. Aardappelen en zo die we zelf in de grond verbouwen, die eten we zelf op.
0: Ja. Oké. Okay.
1: We geven een beetje weg als we over hebben, maar... Nee, dat is ons eigen product, zeg maar.
0: Ja, nou gelijk heb je. Hey, en je was aan het luisteren naar Radio Noord en je hoorde Plaatje Over met vandaag in Plaatje Over Physical van Olivia Newton-John. Dat is deze plaat.
2: Zo klinkt de plaat. Dit is de vraag.
0: Ja, Wiebe, Olivia Newton-John was naast zangeres ook actrice. In welke grote film heeft ze gestaan naast John Travolta in de hoofdrol? Was dat A, Midnight Express, antwoord B, Grease of antwoord C, Ben-Hur?
1: Ja, antwoord B, Grease.
0: En dat klopt. Dat betekent dat jij een doos met droge worsten wint.
1: Nou, fantastisch, dankjewel.
0: Dat is lekker, hè? Want die kan je zelf denk ik niet maken als hobbyboer, droge worsten.
1: Nee, dat klopt. Nee, dan moet je echt dieren gaan slachten of zoiets. Nee, dat...
0: Ja, dan, dat hier niet. Dan is je paard gelijk, hè? Die wil dat niet. Die sput er tegen als je... Hè? Dus doe dat ook maar niet. Doe dat ook maar niet. Nee. We gaan de doos met droge worsten opsturen, Wiebe.
1: Nou, fantastisch. Dankjewel.
0: En Physical van Olivia Newton-John ga ik draaien.
1: Nou, fijn. Leuk.
0: Doei.

0: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord. De middag door.
18: Met Dimitris Kops.
17: Oeh, en de middag ga je door met heerlijke muziek op je woensdag.
19: Dat breekt zo lekker de week.
17: Zo is dat. Rod Stewart komt eraan. Ook Somjeu zometeen hier. Bye.

uit Den Haag. Die heftige stad daar achter de duinen. Sommieu, die komt daar vandaan, de band. Feels Part 2, hier op Radio Noord. Het is 12 minuten over 3, de middag door op woensdagmiddag. En het is de week van Ede hier op Radio Noord, van Ede Staal. Naar aanleiding van zijn 40ste sterfdag. En die gaan wij afsluiten die week, komende zaterdag, tussen 5 en 6 met de Ede Top 10. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel liedjes van Ede Staal waarop je zou kunnen stemmen. En daarom geef ik je zometeen een stemadvies. Maar ja, ik geef je een stemadvies. Nee, ik niet. Ik heb een oud medewerker bereid gevonden van RTV Noord die jou een stemadvies gaat geven voor de Ede Staal Top 10. Blijf daarvoor luisteren. Komt eraan naar Rod Stewart hier.

0: Je bent bij Radio Noord op deze woensdagmiddag. En na aanleiding van de 40ste sterfdag van Ede Staal hebben we deze week uitgeroepen tot de Week van Ede op Noord. En we sluiten de week af komende zaterdag met de Ede Top 10. 10 beste nummers van Ede Staal tussen 5 en 6. Maar ja, wat zijn nou de beste nummers van Ede Staal? Dat is natuurlijk, ja, dat is de vraag. Dat gaan wij niet bepalen, dat ga jij bepalen als luisteraar van Radio Noord. Ga even naar rtvnoord.nl/Edestaal. Daar kan je namelijk je 3 favoriete liedjes van Edestaal doorgeven. Dus rtvnoord.nl/Edestaal. En ja, iedereen die dus stemt, die maakt de lijst, de top 10, stelt die eigenlijk samen. Maar ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Waar moet je nou op stemmen, hè? Want ja, er zijn zoveel mooie liedjes van Ede Staal. En daarom hebben we deze week in de ochtend door met Femke. En hier in de middag door stemadviezen van bekende Groningers. Wie heb je al gehoord? Nou, Bert Visser onder andere. Birdie had ik gisteren. Via Buze. En het is nu tijd voor een oud-medewerker van RTV Noord. Alex Vissering. Alex Vissering. Ja, ik zou zeggen, kom er maar in. Wat is zijn stemadvies voor de Week van Ede?
1: Mooi. Alex Vissering hier in Tropel. Mijn nummer van Ede Staal, dat is een Engelstolig nummer. Dus uitbracht in de vaders op de bifonogram. Hij is flopt trouwens. Hij loopt er wel leden er ook niet zo met de man hebben. En het gaat over gebroken haten, over lurde verdut en weemoud. En Ede die maakt zelfs met die Engelse tekst een vergelijking met het weer in het grunnig landschap. Je gewoon het nummer 19 september met de Troubadour speelden. Op de Ede Staal Muziekfestival in Lens. En ik praat natuurlijk over I'm in the Blues. En I'm in the Blues is een prachtig, prachtig nummer van Ede.

0: Rick Astley op Radio Noord en Never Gonna Give You Up. Ja, als je in een dip zat, de woensdagmiddag dip, dan ben je er nu weer uit. Want jeetje, wat een power heeft die Rick Astley. En meer muziek komt eraan, zo meteen Marco Borsato. Dat wordt even lekker hard en vals meezingen. Ook Show of Cold, de Bauza. En je kan zo meteen meespelen met ons nieuwste spel, Vief Geliek. Je maakt kans op het Groningse spel Vief Geliek. En meespelen kan, lekker laagdrempelig, met je eigen telefoonnummer. En Leo is hier met het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het mysterie van de harde knallen in Warffum is opgelost. En dat heeft hiermee te maken.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws met Leo Wassing.
10: Goedemiddag. Het mysterie van de harde knallen in Warffum en omgeving is opgelost. De knallen die vanochtend gehoord werden zijn veroorzaakt door een straaljager die door de geluidsbarrière vloog. Dat blijkt uit een analyse van de Koninklijke Luchtmacht. Defensie oefende met straaljagers van het type F-35 boven onze provincie. En tijdens een van die vluchten ontstond een zogeheten sonic boom. Dat gaat gepaard met een schokgolf en die is op korte afstand hoorbaar met twee knallen, omdat de voor- en achterkant van het vliegtuig door de geluidsbarrière gaat, aldus Defensie. De Duitse politie gaat de grenscontroles aanpassen. Ze zullen niet meer op vaste plekken worden gehouden, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans, maar op verschillende locaties langs de hele grens en op wisselende tijdstippen. Door de inzet van mobiele patrouilles, zowel in uniform als in burger, worden de controles minder voorspelbaar, denkt de Bundespolizei. Sinds september 2024 houdt Duitsland grenscontroles om illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan. Grensgemeenten zijn niet blij met de controles, omdat die geregeld tot files en ernstige ongelukken leiden en woon-werkverkeer over de grens belemmeren. Tijdens de jaarwisseling krijgt niemand in Veendam toestemming om vuurwerk af te steken. Dat heeft burgemeester Annelies Pleiten besloten. Dit jaar is ingevoerd dat je niet zomaar vuurwerk mag afsteken tijdens de jaarwisseling. Dat mogen alleen verenigingen en stichtingen. Zij kunnen een ontheffing aanvragen. De gemeente Veendam ziet simpelweg niet genoeg tijd om alles op een zorgvuldige manier op orde te brengen. Eerder besloten de gemeenten Groningen en Midden-Groningen al dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord is overwegend positief over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Dat zegt directeur Anna Noorda in reactie op de troonrede van gisteren en de presentatie van de miljoenennota.
11: Wat ik goed vond is eigenlijk dat er een verhaal in zat van een sterke moderne economie, hè, als prioriteit. En dat er ook gekeken wordt naar die investeringen in innovatie en technologie. Ik bedoel, daar zitten een aantal voorbeelden in waarvan ik denk, nou, dat zijn hele mooie kansen voor ons in het noorden.
10: Ja, tegelijkertijd maken de werkgevers zich ook zorgen, want de komst van de Neder-Saxe-lijn lijkt te worden uitgesteld en dat vindt VNO-NCW MKB Noord zorgelijk. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
9: En dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
12: Vanmiddag trekken vanuit het westen en noordwesten verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Loten vanmiddag meer en volken ruimte voor de zon en met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind wordt een graad of 18. Vanochtend en vannacht verdwijnen de meeste buien met een minimum van 11 tot 14 graden. In buien komt er vanuit het westen meer bewolking, de volgt enige regen en een poolbuien met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt 17 of 18 graden.
9: Schraap je keel. Want binnen nu en 1 minuut kan je hard en vals meezingen met Marco Borsato op Radio Noord.
13: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Copal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
13: Voordeeluitjes.nl. Nou ook bij Frans Copal. Secret Hair, een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franscopaul.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met... Ja, ik ga zo meteen 3 dobbelstenen gooien in de studio van Radio Noord. Ik hoop dat ze niet dwars door de schermen heen gaan. Ja, ik ga ze niet tegen de schermen aangooien. Ik gooi ze hier op de tafel waaraan ik zit. En die 3 dobbelstenen bepalen zo meteen of jij wint met Vief Gelik. Want heb je de 3 cijfers in je telefoonnummer, dan mag je bellen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. En je wint dus het spel, het Groningse spel Vief Gelik, de 5 dobbelstenen, pennen en alles in een prachtige etui. Zit je er klaar voor? Ja!
2: Vief Gelik!
1: Nou, ik zal eens even schudden met de dobbelstenen, hoor eens eventjes. En daar komen ze. Ik heb een 1... Ik heb een 2 en ik heb een 3. Het is gewoon 1, 2, 3 geworden vanmiddag. Heb jij 1, 2, 3 in je telefoonnummer staan... dan mag je vanaf dit moment bellen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Alleen bellen als je een 1, een 2 en een 3 in je telefoonnummer hebt staan. Want dan win je het klassieke Groningse dobbelspel Vief Gelik. Dit is de Bauza.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Hallo, met Radio Noord, met wie?
2: Ja, met jou, Groenhof.
1: Meneer Groenhof?
2: Ja.
1: Stadskanaal, hoor ik.
2: Ja.
1: Ah, zomaar een gokje, hoor.
2: Nee, maar dat is zo. Ik woon in Stadskanaal.
1: Oh, echt waar?
2: Al 50 jaar.
1: Al 50 jaar in Stadskanaal?
2: Ja.
1: Hoe oud bent u eigenlijk, als ik vragen mag?
2: 79.
1: 79. Waar heeft u hiervoor gewoond dan?
2: In Bijlmerveen.
1: Ah, dus verhuisd naar Stadskanaal.
2: Ja.
1: En hoe bevalt het in Stadskanaal?
2: Oh, goed, Jan.
1: Ja?
2: Ja hoor, prima.
3: Wat is er? Je moet op knol zijn, ja. Dimitris.
1: Op knol?
3: Ja.
2: Ja, knol, ja. Aan wat je lang weg wist, ja.
1: Sorry?
2: Ja, aan wat je lang weg gewoon, ja. Als niet meer bevallen was hier zo.
1: Nee, dat is waar. Ja, ik weet niet. Ja, op een gegeven moment dan denk je ook van, ja, laat de spullen maar staan. Ik zing de rit wel uit.
2: Nee, het is hier goed vertroeven. Winkels dichtbij.
1: Ja?
2: Centrum dichtbij.
1: En nooit overwogen om de spullen te pakken en naar een eiland te gaan in de stille Zuidzee?
2: Ach, jongen, daar heb je geen geld voor.
1: Nee?
2: Er is toch een beetje geld voor midden.
1: Nee, ik niet. Maar er staat iemand hier in de studio. Erik, heb jij misschien...
3: Moet ik een donatie doen?
1: Ja,
3: is dat echt nodig?
2: Ik heb van mijn mooie, ik kan mooi rondkomen, maar daar ben ik tevreden met.
3: Ah, kijk.
1: Heel goed. En wat was je aan het doen, meneer?
2: Ik heb vanmiddag in mijn vissen geweest.
1: Ja.
2: En toen ben ik denk ik ringbaar ben van de dag gewoon en nu zit ik in huis.
1: Oh, en nog wat gevangen?
2: Ja, ik had 2 visjes.
1: Ah, en gaan die dan mee naar huis of gooi je ze weer terug?
2: Die gooi ik weer terug.
1: Oh.
2: Die mag ze niet meenemen, hè?
1: Oh, nee?
2: Nee, van de vijvers en plassen mag ze niet meenemen.
1: En daar zijn ze streng op in Stadskanaal?
2: Nou ja, ik heb daar nog geen controle aan en hoef ik ook niet, want ik zeg ze altijd ook de meisjes terug.
1: Oh, oké.
3: Jij hebt geen visakte volgens mij.
1: Ik niet, nee. Hey. Oké, okay. Hey, en wij spelen hier Vief Geliek ons nieuwste spel op Radio Noord. Ik heb 3 dobbelstenen in de studio gegooid. Een 1, een 2 en een 3 en u belt.
2: Ja, ik heb 1, 2, 3, ja.
1: Je hebt 1, 2, 3. Nou, nee, je hebt op het eind heb je 3, 1, 2.
2: Ja. Mijn 683-12.
1: Ja, die hoeft niet het hele nummer te vertellen. Maar er zit inderdaad een 3, een 1 en een 2 in uw telefoonnummer, hè?
2: Ja.
1: Ja, nee, het klopt toch. Ik was even in de war. Maar het klopt, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Joehoe. Je krijgt het prachtige spel Vief Geliek. Het leuke Groningse spel met de 5 dobbelstenen erbij, de pennen en alles in een prachtige etui.
2: Oké.
1: Helemaal goed. Gaan we opsturen naar Stadskanaal en ik wens je een fijne middag.
2: Ja, u ook.
1: En blijf je lekker luisteren naar Erik Bats, want die komt eraan zometeen om 4 uur met Studio Grun.
2: Nou, hij staat altijd op Noord bij ons, hoor.
3: Oh, hartstikke mooi, ja.
1: Hartstikke goed.
2: Dat is morgen vroeg, dat is soms laat.
1: Oh, hartstikke goed. Wil je nog vertellen wat erin zit, Erik?
3: Nou, we hebben een nieuwe lach, hè? Want gisteren is de lach geraden.
1: Oh, echt waar? Is hij eruit?
3: Hij is eruit.
1: Goed zo.
3: Dus, en de borrelplank gaan we weggeven.
1: Oh, lekker. Oh.
3: Ja, lekker man.
1: Ja, dat vindt u ook wel lekker, hè?
2: Oké.
1: Hey, fijne dag.
3: Mooi.
2: Oké, jullie ook.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Levi van Eck met het NOS Journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n €100.000. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim €1,3 miljoen hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de hoofdlijnen van het Groningse Nieuws. Fleur, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De knallen die vanochtend gehoord werden in Warfum en omgeving zijn veroorzaakt door een straaljager die door de geluidsbarrière vloog. Defensie oefende met straaljagers van het type F-35 boven onze provincie. En de grenscontroles bij Duitsland veranderen. De Duitse politie staat niet meer constant bij de A7 bij Bad Nieuweschans, maar gaat het verkeer op verschillende plekken en momenten controleren. Meer hierover zometeen om 16:30.
17: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
22: Met Erik Bad.
15: Met nog 2 uur voor de boeg op woensdagmiddag 16 september. Met straks verkeer, weer Groningspeil. De lachlijn na 16:30. En nu eerst muziek.

0: Ja, de muziek blijft natuurlijk 4 overeind in dit programma. Dat mogen duidelijk zijn. Don't Take Away the Music uit de jaren 70, Tavares. We kijken even naar de weg. Is het een beetje druk, Nes?
1: Je kan overal heerlijk doorrijden. Mocht je nou denken, jij praat onzin. Laat me dat dan even weten. 050-381-288.
0: Oké, okay, en het weer. Ja, Harma, mooi.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Of het nou een buitje, maar toch ook wel een zonnetje erbij.
2: Ja, klopt. Op de mooiste plek ging het wel oren schieren. Hoor. Een beetje zo tussen de buitendeur was er ook nog wel redelijk wat zon. Zo'n 5,5 tot 6,5 uur de zon. En door met de temperatuur richting 18,5 graden in het Lauwersmeergebied. Tot zo'n 19 graden zo wat verder de provincie in. En het aantal millimeters op de mooiste plek, 2 millimeter. Maar in Tirol wordt het op dit moment nog even wat regent, 6 millimeter. En die bui die trekt voort. De eerstkomende uur is droog. En om een uur of 7, 8 van het westen in noordwesten op nee weer een aantal buien. En daar zitten we er van oben weer met. En vannacht is het op de mooiste plek droog. Met een minimum van 11 tot 14 graden in opklaren weer. In muiden van het westen meer bewolken. Er volgt regen, een aantal buien. En de wind motig tot krachtig uur het zuidwesten brengt net als vandaag een grote 18.
0: Oké, dus wel van een blokje om wil en wil er naar terug.
2: Nee, even mijn parapluutje met.
0: Oké, Arma, dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.

0: werd geschreven door Madonna. Volgens mij hoor je haar zelfs nog in het achtergrondkoor. En ze schreef het voor Nick Kamen. Each time you break my heart.
1: Elke dag doe ik dat weer bij jou.
0: Wat zeg jij?
1: Elke dag doe ik dat weer bij jou.
0: Ja, hè? Ja, dat klopt.
1: Ja, dan heb je het weer over de leeftijddiscriminatie.
0: Ja.
1: Of dan ben ik weer te hard voor je.
0: Dat is die enorme generatiekloof waar wij mee zitten.
1: Ja, wel een beetje, hè?
0: Maakt niet uit. Hey, gewoon een spel zo dadelijk.
1: Ja.
0: Het gaat over een voetballer.
1: Ja.
0: En zegt de naam jou iets? Hatenboer? Hans Hatenboer?
1: Nee. Nou ja, ik ken de naam van het horen zeggen, maar je moet mij niet vragen.
0: Nou, hij is ook al een tijdje weg, hè. Hij komt terug bij FC Groningen. Het nieuws is natuurlijk bekendgemaakt gisteren.
1: Hij heeft toch ook wel bij grote clubs gespeeld? Of internationaal?
0: Hij heeft in het Nederlands elftal gespeeld zelfs.
1: Ja, maar toch ook, heeft hij toch ook buiten de
0: Atalanta,
1: Nederlandse...
0: Bergamo, Italië.
1: Ja, Bergamo.
0: Bergamo. Ja, dus een grote voetballer terug in de Euroborg. En wat vinden mensen een Beerta daarvan? Want daar komt hij vandaan, hè?
1: Wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat hij komt. We kunnen wel wat versterking gebruiken, dacht ik zo.
1: Ja, het komt goed van pas.
0: Ja, absoluut. Ik ben erbij mee.
1: Ja, mooi.
0: En het gons al een tijdje, al een aantal maanden. Dus ik dacht even dat 1 april grap was.
1: Het is wel een hele late 1 april grap dan.
0: Nee, maar het is echt zo.
1: Nou, ik zou zeggen, ik ga spuitbusjes voor je halen. Maak je spandoekje maar klaar. Hup, Hatenboer, hup.
0: Ja, ga ik doen. Straks hoor je de meningen van de mensen op straat in Beerta na Taylor Swift.

0: Swift op Radio Noord. Alpha Lights. Groningspel gaat vandaag over Hans Hatenboer. Terug bij FC Groningen. Collega Ronald Niemeyer peilde de meningen van Groningers in Beerta.
1: Onlosmakelijk verbonden met Beerta.
2: Okay.
1: Hij heeft in Frankrijk gespeeld, heeft in Italië gespeeld en hij komt terug naar FC Groningen.
2: Dat moet er wel goed zijn.
1: Hans Hatenboer komt terug.
3: Oh, Hatenboer, oké.
4: Okay. Jawel, ik weet het wel, maar ik weet helemaal niks van voetballen.
1: Nee.
4: Nee.
1: Maar maakt niet uit, hij komt terug.
4: Nou, dat is geweldig.
1: Hij is welkom, bedoelde u?
4: Natuurlijk.
1: Ja.
4: Iedereen is hier toch welkom.
1: Ja, daarom.
4: Toch, we zijn toch een beetje open voor elkaar.
1: Nou, klaar. Hebben we het toch nog een beetje over voetbal gehad? Terwijl u er geen verstand van heeft.
4: Nee, echt helemaal. Ik weet net wat buitenspel is. Ja. Maar dan moet ik nog goed kijken.
1: Hans Hatenboer heeft het over, hè?
3: Hans, oké. Okay.
1: De Hans.
3: Ja, zeg ja. Ja, eigenlijk zegt me dat niks. Eigenlijk.
1: Nee.
4: Ik vind het geweldig. Vlag uit.
3: Ja, dat keurt, ja. Maar ja. Ik ben absoluut geen voetbalman.
1: Nee?
3: Nee.
1: Maar de noem zeg je wel wat natuurlijk.
3: Ja, wel, ja. Maar ik ben geen voetbalman.
1: Nee.
5: Ja, ik weet helemaal niet wie het is.
1: Ja, dat is toch wel de zoon van Beerta.
5: Oh.
1: Voetballer.
5: Ja, ik ken hem niet.
1: Nee.
5: Dat
3: wordt nog beter voor FC Groningen, ja.
5: Weer 10 jaar weg was, nee? 10 jaar en even teruggekomen. Ik reed naar de Skopjes op Dreugheid. In een mooi jotje bij Groningen.
1: Is het zo?
6: Ja.
1: Een mooi man.
6: De FC Groningen.
1: Oké. Okay.
6: Je kent Hans Hatenboer?
1: Ja, zeker.
6: Ja.
1: Atalanta.
6: Wel leuk dat hij teruggekomen.
3: Ja, moet me niet zo geloven.
5: Het is gewoon een voetballer. Ga uit eens bek. Ik ken geen Nobelbroek.
1: Maar hij komt terug. Nou ja, moet hij. Nou, leuk. Voor FC Groningen vooral.
5: Maar ik reken ook gewoon dat zijn balletjes nog rond. Dan hangen jullie voor Groningen en dan zullen we zeggen. Gaat er daarvan genieten.
1: Komt u beter?
3: Oh, dat is nog beter.
4: Oh, die Hans, ja. Nou, weet je wel weer.
1: Een kwartje moest invallen.
3: Ja, bij ons had hij een kwartje, hè. Gewoon een dubbeltje.

Jason Mraz en I'm Yours. Daarvoor horen we nog Dichterby van Harm Tabak en de Flashbacks. En straks hoor je het laatste nieuws uit Groningen met Fleur Oostra. Maar eerst op de police op Radio Noord. The Spirits in a Material World.

0: je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet, foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Klokslag 16:30.
7: Ja, tijd voor het nieuws uit Groningen. Fleur, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het mysterie van de harde knallen is opgelost. De knallen die vanochtend gehoord werden in Warffum en omgeving zijn veroorzaakt door een straaljager die door de geluidsbarrière vloog. Dat blijkt uit een analyse van de Koninklijke Luchtmacht. Defensie oefende met straaljagers van het type F-35 boven onze provincie. Tijdens een van die vluchten ontstond een zogeheten sonic boom. Een knal omdat straaljagers dus door die barrière gaan. Er zijn zorgen bij het provinciebestuur van Groningen over de toekomst van de Neder-Saxenlijn. Volgens de troonrede dreigt het beschikbare geld daarvoor besteed te worden aan onderhoud van wegen en bruggen. Het kabinet geeft aan dat er nieuwe prioriteiten gesteld moeten worden in de al gemaakte plannen. De provincie maakt hieruit op dat de plannen voor de aan te leggen Neder-Saxenlijn dus worden uitgesteld. Ook de geplande verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven zien zij uit het zicht verdwijnen. De grenscontroles bij Duitsland zijn veranderd. Dat betekent dat de Duitse politie niet meer constant bij de A7 bij Bad Nieuweschans staat. Ze gaan het verkeer op verschillende plekken en momenten controleren. Niet alleen in uniform, maar ook in burger. Inwoners van het dorp merken nog geen effect van deze verandering, want er rijdt namelijk nog steeds veel sluipverkeer door het dorp om controles te omzeilen. Wel is het iets rustiger omdat automobilisten niet meer naar Duitsland rijden voor de benzineprijzen. Die zijn daar namelijk inmiddels hoger dan bij ons. Tijdens de jaarwisseling krijgt niemand in Veendam toestemming om vuurwerk af te steken. Dat heeft de burgemeester van Veendam, Annelies Pleiten, besloten. Dit jaar is ingevoerd dat je niet zomaar vuurwerk mag afsteken tijdens de jaarwisseling. Dat mogen alleen verenigingen en stichtingen. Zij kunnen een ontheffing aanvragen, zodat ze toch als buurt, straat of vereniging kunnen knallen. De gemeente ziet alleen simpelweg niet genoeg tijd om alles op een zorgvuldige manier op orde te brengen. Eerder besloten de gemeente Groningen en Midden-Groningen al dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel. Dan nog het weer met Harma.
9: Vanmiddag was de regen motig zijn, maar er kwamen ook een aantal pittige buien voor. De temperatuur luidt wel richting 18,5-19 graden. De komende uur is het een wat droger, maar vanochtend vanuit het noordwesten op neer weer een aantal buien. En vannacht een droger, met opklotens in 11 tot 14 graden als minimum. Men komt er vanuit het westen meer bewolking, de volgt enige regen en een paar buien. De wind motig tot krachtig uit het zuidwesten brengt 17 of 18 graden.
7: Een heugelijke dag gisteren. De lach werd eindelijk geraden, dus krijgen we straks een gloednieuwe lach. Straks hoor je hem en als je hem hoort mag je bellen. En noem jij de juiste naam bij ons in de uitzending, dan zijn de prijzen voor jou. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel. Gisteren al een beetje ingeleid door Nadesh.
10: Ik moet heel erg hoesten, Erik, dus...
7: Zo ging dat gisteren.
10: Hij moet weer hoesten.
7: Weer hoesten. Straks hoor je wat precies het onderwerp is.
11: Meertens meubelen.
1: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
11: Meertens meubelen.
1: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
12: De koffie staat klaar.
13: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Meertens meubelen
1: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
13: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België.

0: Dua Lipa. Die zal wel aan de koffie zitten nu, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, gewoon net dat ze de nieuwe koffiereclame zit.
1: Ja. Ja. Heeft het overgenomen van... Is dat Brad Pitt?
0: Nee, dat is... Goh, hoe heet die acteur nou? Die vroeger... speelde hij niet in Flying Doctors of zo?
1: Ja, zal ik eens...
0: George Clooney, volgens mij.
1: George Clooney, dat is hem, ja. Ja. Oh, ik kwam er niet over. Stom is dat.
0: Of zoals mijn vader hem altijd noemt, George Clooney. Goed,
1: zoals mijn vader altijd zegt, ik snapte George Clooney.
0: Dat is nog leuker. Hey, we gaan de lachlijn spelen op donderdag, nee, woensdagmiddag. Zo snel gaat die week nou ook weer niet om. En gisteren dus een heugelijke dag, want Wim Adema uit Sappemeer heeft hem geraden. Het was de lach van Via Buze. En ja, het ging even mis met de plaat. Hij staat wel in onze lijst trouwens. Dus als je onze Spotify-lijst opzoekt, dan staat hij erin. Troy van Sinead O'Connor. Wij hadden gisteren helemaal een verkeerde versie. Ja. Alles sloeg op hold hier.
1: Stiltedetectie ging aan. Een no-band ging bijna lopen.
0: Afijn, daar hebben wij onze excuses al voor aangeboden. Je houdt hem nog te goed. En hij staat op onze lijst. Nou, die nieuwe lach. Zet je schrap, want hier komt hij voor de allereerste keer.
1: Oeh, het is een beetje een heigerige lach, vind je niet?
0: Het is iets bijzonders dit jaar. Nou, een gloednieuwe lach. 050 318.

0: 288, het zal ongetwijfeld een gok zijn, maar misschien herken je gewoon de stem.
1: Doe het wel, doe dat gokje wel, want dan beloof ik bij deze, ja? Daar ga ik hoogstpersoonlijk voor zorgen. Als jij de lach in één keer raadt en je komt erdoor, dan krijg je van mij een extra prijs.
0: Een extra prijs. Een en je komt hem persoonlijk ook bij de mensen thuis bezorgen?
1: Ja, dat is goed.
0: Oh, nou, dat is dan gewoon belofte, zeg. Nou, doe extra goed je best. Luister nog één keer, hier komt-ie, onze nieuwe lach. Oh, ja. Ja, ik wil er van alles over zeggen, maar ik zeg er maar helemaal niks over. Want straks verklap ik weer te veel. Gewoon bellen als je het denkt te weten of wil gokken. 050 dus 3188 288. En misschien spreek ik je zo naar Sister Sledge en All American Girls.

0: Sister Sledge en All American Girls. We gaan de lachlijn spelen. Ja, altijd lastig zo'n eerste keer. Zo'n lach voor het allereerst op de radio gehoord is. Maar goed, Sander Dunning probeert het toch altijd weer. En, Sander, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Jij wilt natuurlijk die muziektegel een keer winnen, hè?
1: Heel graag.
0: Je hebt er nog steeds niet?
1: Nee.
0: Nou, vaak geprobeerd. Tot nu toe altijd nog fout. Hopelijk heb je deze keer goed. Van wie is deze lach?
1: Harma Boer.
0: Harma Boer, de meest genoemde naam als het gaat om de lachlijn.
1: Ja.
0: En deze keer is het ook fout. Sorry Sander, ja. Weer fout. Helaas, niks aan te doen, maar toch leuk geprobeerd.
1: Ja, zeker.
0: Doe, hè?
1: Doei.
0: Doei. Zullen we nog één doen, omdat het de eerste dag is?
2: Nou ja, weet je, ik moet er ergens een prijs overhandigen, zeg jij. Dus.
0: Ja, je gaat het persoonlijk thuis bezorgen. Als hij nu vandaag
2: gaat. Ik heb de tank vol benzine alweer zitten, dus laat maar komen.
0: Nou, Hilda van Bergen aan de lijn. Goedemiddag, Hilda.
3: Goedemiddag.
0: Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Uit Waffum, hè?
3: Ja.
0: Heb je ook al zo'n dikke bui op je kop gehad vandaag, of niet?
3: Nee, die is de hele dag droog geweest.
0: Oh, dan zit je in de goede hoek van de provincie.
3: Ja, denk ik.
0: Ja. Nou, blijf zitten waar je zit, zou ik zeggen. We horen straks van Harma of jij vandaag ook nog een buitje krijgt. En het zou mooi zijn als jij op deze woensdagmiddag nog even leuke prijzen in de wacht sleept.
3: Ja, het is een gok, hè?
0: Ja, het is ook voor het eerst dat we hem horen, hè, vandaag. Wil je hem nog een keer horen trouwens? Misschien brengen we je nog even op andere gedachten.
3: Nee, ik sta nu ver bij de radio. Ja, ik hoor natuurlijk via de telefoon.
0: Oh nee, nou, voor de andere mensen thuis nog even. Komt ie hoor. Nou, van wie was die lach?
3: Ik gok van Fieke Gosselaar.
0: Fieke Gosselaar. Die lacht ook zo?
3: Nog, dacht ik.
0: Als ik haar, inderdaad. Als ik denk aan Fieke Gosselaar en ik hoor... dan zou ik zeggen, ja. Maar, nee. Het is niet zo.
3: Ik hoor haar wel in.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, maar het is er echt niet.
3: Nee, nog, dat is prima.
0: Niks aan te doen, toch leuk geprobeerd. Hilda, bedankt voor het meedoen.
3: Oké, joh.
0: Hoi.
3: Doei.

0: Komt niet vaak voor, hè? Een plaat van 4 minuten en alleen maar a cappella. Alleen maar een beetje handje klap. Dat is toch een prestatie. Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Ja, en gisteren gebeurde er ook iets raars. Heb ik het niet over het nummer van Troy, dat van Sinead O'Connor. Dat was ook een beetje vreemd. Maar goed, dat gaan we nog een keer rechtzetten. Maar er gebeurde nog veel meer.
1: Ik moet heel erg hoesten, Erik. Dus... Hij moet weer hoesten.
0: Ja. En dat ging maar door. Dat ging maar door. Hoe is het nu met je, Nades?
2: Ja, wel goed, denk ik. Ik dacht, ik had de hele tijd gewoon warme thee bij me.
0: Ja.
2: Dan heb ik in ieder geval dat ik het weg kan slikken.
0: Oh, oké.
2: Maar het was net, ik had het gisteravond ook nog... alsof er net iets dan zit op je stemband, weet je wel? Wat niet helemaal lekker gaat.
0: Of een kikker in je keel of zo.
2: Ja, dat is ook irritant. Ja. Maar thee met honing... prima.
0: En dat bracht ons meteen op een nieuw thema voor Kom erop. Want ja, Groningse griep, dat is, wordt vaak gezet als je een aansteller bent. Hè? De Groningse griep, Pien in de Koop.
2: Net als de mannengriep.
0: Ja, de mannengriep. Zo zou je misschien kunnen zeggen. Maar er zijn heel veel leuke Groningse termen voor. Er zijn zelfs liedjes van gemaakt ook.
2: Oh.
0: Nou, voordat wij helemaal zelf losgaan, laten we het zeg maar over aan jou thuis. Dus wat zeg jij tegen griep? Heb je een bepaalde paardenmiddel van oma of zo van vroeger? Laat het ons weten. 050-3188-288. Ik ben benieuwd. En dat nummer over de Groningse griep, dat zoekt iedereen bij straks. Wel leuk om die nog even te laten horen. Aan het eind van het programma. Maar goed, zo is nog lang niet. Suggesties zijn dus welkom via de app of... gewoon even bellen met Nadesh. 050-3188-288.

0: Guy de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey Remon!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dan Gronings Nieuws. Fleur heeft onze hoofdlijnen.
17: Aan de Parklaan in Winschoten was vanmiddag rond 1 uur een incident met nepagenten. De politie zoekt getuigen en eventueel camerabeelden. Het zou gaan om een blanke man van rond de 35 jaar met blond haar, een blauw shirt en een blauwe spijkerbroek. En er zijn zorgen bij het provinciebestuur van Groningen over de toekomst van de Neder-Saxenlijn. Volgens de troonrede dreigt het beschikbare geld daarvoor besteed te worden aan onderhoud van wegen en bruggen. Meer hierover zo meteen om 5:30.
16: Maar dan niet met jou.
17: Nee. Leo klopt, terug, met hè? Leo, ja.
16: Hey, fijne avond.
17: Jij ook.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
21: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
23: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
24: Radio Noord.
15: Studio Grun.
24: Met Erik Bad.
16: Op woensdagmiddag, Kom erop gaat over de Groningse griep. Leuke voorbeelden komen al bij ons binnen. Straks hoor je ze allemaal. Maar nu eerst muziek. Hier is Cheap Trick.
24: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: I want you to want me.

0: Trick. En onder andere 1979 twee hits. Surrender en I Want You To Want Me. Beide live uitvoeringen. En leuk om nog eerst te horen. Anno 2026. Het verkeer in Grun. We kijken even mee op de dashcam.
1: Ja, ook live.
0: Ja, precies.
1: Maar je kan overal lekker doorrijden, dus dat scheelt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, gaan we meteen maar even door met het weer. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Paraplu bij de hand van ons.
2: Ja, van om wel weer. Ik zeg op dit moment dat op de... Ja, eigenlijk is het op dit moment droog in de provincie. Maar dat duurt niet heel lang weer. Want het Lauwersmeergebied komt inmiddels alweer een bui binnen. En na vanochtend hebben we er nog last van. En vannacht wordt het geleidelijk overal wel droog. Dus dat scheelt wel. Komt dat we even een rugje van hoge druk over ons heen krijgen. En dat is dan weer geen blievertje. Want men zit onder invloed van een volkdepressie. Of komstig van IJsland. En die gaat ook weer richting Scandinavië. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat het de komende dag wisselvallig. En ook cool is af. Het is het iets van het jaar. En door het weekend in hebben we dat ook nog. En na begin volgende week dan hebben we weer een paar dagen onder hoge druk. En dan komt de 20 graden weer in de buurt. Roodschaal 8 uur de zonnebieven muns in mijn beste bui had. En dan is die jongens dat zo heel veel millimeters opleveren. Maar het gaat enorm wel haat. 2,5 millimeter. Op dit moment een motige west-noordwestenkwint. En 18,5 groot is het west. 19,5 groot werd in Sibboorn. Een half millimetertje. En de barometerstand doet een 13 millibar. Nou, voor vanochtend dus geleidelijk aan van het noordwesten toch hier her en der wel weer een aantal buien en buitjes. Maar de buitenactiviteit de gaat te storen gaan uit. In Verloten vanochtend en vannacht is het op de meeste plekken druk met opklotsen in 11 tot 14 graden als minimum. Maar vanuit het Westermeer bewolkende vocht regen, een pool buien. Na de zon die is er wel, maar die heeft nooit heel veel te zeggen. Maar de wind motig tot krachtig uit het zuidwesten brengt net als vandaag een grootje of 18. In de open nog een aantal buien, s'nachts droog, vrijdag kans op een bui. In het zuidoosten van de provincie liep droog te blijven, 17 tot 19 graden. Dat in weer wel, toch een beetje aan de mogere kant. In Sotra wisselend bewolkt, wat regen en zon morgen liep den droog te blijven met, nou ja, regelmatig zon. En de temperatuur om de bieden 19 of 20 graden.
0: Oké, okay, maar gewoon in je zomer nog. Of wie voor zomer?
2: Nee, ja, wel wordt dat allemaal nog een keer. In oktober wordt ook heel veel nog wel weer 20 graden en wel een beetje meer. Dus ik heb hoop dat er ook nog goud gaat komen. Want we zijn allemaal halverwege september. Dus wel wordt er wat aan het eind van de maand ook nog in zit.
0: Ja, is ook gelijk. Maar dankjewel en schier rond.
2: Ja, net zo.
0: Mooi.

0: Zeker, en van de Doobie Brothers, Michael McDonald's. En Sweet Freedom. We'll keep on spinning alive. Uit 1986. Oh. Ja. Kom maar op, we hebben net een oproep gedaan. Het gaat over Groningse griep, zeggen we dan. Maar griep in het algemeen. Verkoolders, kun je gewoon zeggen, Gronings natuurlijk. Maar er zijn heel veel middeltjes ook. Van origine ook echt typisch Gronings.
1: Nou ja,
0: die grootmoeder wel eens hanteert, hè?
1: Er komt in ieder geval wel wat binnen. Onder andere van Alrik Meijhuizen. Ja, als hij ziek is, dan belt hij altijd zijn schoonmoeder voor haar medicinale kippensoep. Die werkt altijd. Dus ik ben heel benieuwd wat daar allemaal voor speciaals in zit. En Jacob Nieborg, die neemt in de wintermaanden elke ochtend een vers stukje gist. 5 gram. En dan kom je gezind de winter door. Want gist schijnt je bloed te zuiveren.
0: Oh.
1: Jij kijkt mij aan alsof je water ziet branden.
0: Ja, je bloedt gezond de winter door.
1: Ja, wat zei
0: je
1: dan?
0: Nee, je zei gezind.
1: Dus oh, gezond.
0: Ja, gezind. Ja, gezond.
1: En Jeroen die kreeg vroeger als kleine jongen van zijn oma warme melk met een beste scheut cognac. Die kreeg hij ook als hij te druk was.
0: Oké, okay, ja, dan krijg je kinderen wel mee stil natuurlijk.
1: Nou ja, en Sjouk die noemt het bekende middel. Dat is een soort menthololie-achtige etherische olie die je dan onder je neus kan smeren. Dat is een oud paardenmiddel volgens haar, maar ook wel citroen met ui naast je bed en melk met honing.
0: Oké, okay, ja, vroeger, dat is nog niet eens zo heel lang geleden, kregen mensen gewoon standaard levertranen in de winter.
1: Wat is gewoon,
0: dat? Nou, ja, ik weet niet precies wat het is. Ja, levertraan. Niet te drinken hoor. Dus je moest wel even je neus dichtknijpen en dan doorslikken. Is wel voor mijn tijd, maar ik denk dat veel mensen thuis dat nog wel hebben meegemaakt.
1: Maar je weet niet wat het is?
0: Ja, levertraan. Je weet wel wat levertraan is.
1: Nee.
0: Nou.
1: Jij zegt het is al voor jouw tijd.
0: Ja.
1: Het is een dierlijke olie gewonnen uit de lever van een kabeljauw.
0: Oh. Nou ja, je kan maar wel de winter mee door in ieder geval.
1: Nou, dat schijnt.
0: Ja, of dat nou typisch Gronings was, weet ik eigenlijk niet. Maar misschien dat mensen dat thuis weten. Ja, dat soort middeltjes en ook uitspraken in het Gronings, hè?
1: Nou ja, Gerard Zomer die heeft ons goed geholpen. Voor serieuze gevallen en ook ironische ondertoon werden de onderstaande uitdrukkingen door zijn ouders wel eens uitgesproken. Zich mal in de hout van.
0: Mal in de hout?
1: Ja, mal in de hoed, in de hout.
0: Oh zo.
1: Ja, en hij had een beste roffel gehad. Dat zeg jou ook niks, ik zie het aan je. Hij ligt voor zijn les te anker. En hij zal de koekoek wel nooit meer heuren.
0: De koekoek naar heuren?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, heb je ook nog iets? Kom maar op, inderdaad. 050-318-288. Een spraakberichtje sturen kan ook altijd, hè? Vinden we ook leuk. En je ook sturen naar 050-318-288. Alles wat met griep, verkoudheid te maken heeft, wordt Dennis Gronings. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Maurice Wims en Mr. Know-It-All. Zou nu een heel makkelijk bruggetje kunnen maken naar de tv-studio. Nou, hij wist trouwens al wat Levertraan was. Dus, Marcel, mooi.
1: Mooi.
0: Straks nog vandaag.
1: Ja.
0: Doe gewoon snel over Levertraan hebben.
1: Wie hebt ook allemaal in Noord-Ar, hè?
0: Nee, gelukkig nooit.
1: Dat zegt ook waar over onze jonge leeftijd, Erik.
0: Ja, en wie hebben ook goud gebit.
1: Ja, precies.
0: Hadden we dan slecht voor het gebidden,
1: Urikens. Schiet er nooit goud voor te
0: weten. Nee.
1: Wie gaat van over hebben over Hans Hatenboer natuurlijk, tijd terug is bij de FC. Hartstikke mooi, de beelden. Ik zag me in Noorsmee, ik zat in de televisiestudio hier om mijn touw verdorgen. Was weer een training, door waren ze heel blieden. Ronald ging naar beten om te vroegen of ze doorblieden waren met Hatenboer weer terug. Ik vond het wel goud dit zijn trouwens. Op een training geliek de leidende rol. Ik denk dat het een enorme verstaking is voor FC Groningen. Nou fijn, daar gaan we zo in. Vanop dus de beelden ervan. Is toen die een collectie Pokémon-koorten nog?
0: Nee, die heb ik nooit gehad.
1: Nee, eerlijk, maar nee, zeggen. Erik wist hij nooit in school.
0: Nee, ik had QSL-koorten.
1: QSL-koorten,
0: wat zat
1: er?
0: Ja, dat hadden we met geheime zenders en zo te mogen.
1: Oh, dat is nog een slagager, zeg maar.
0: Ja, okay. Ja.
1: Nou ja, Gouden West. Pokémon-koorten. Het was een drukte van belang, want vanwege 30-jarig jubileum kwam er een hele bijzondere serie uit. En dat zorgde voor drukte voor de winkels waar ze verkocht werden. Het moest gewoon even zo. Ik was niet wat zucht. Dat denk van, is dat zo? Ja, ja zoveel doet dat met mensen. En we gewoon ook kijken bij burgemeester, zij voorlezen in het Grunnigs, in het teken van Oktobermond Kindermond, die komt eraan, was Klaas Loots van Knol vandoor in Alteveer bij CBS De Huchte om een mooi verhaaltje voor te lezen in het Grunnigs. En leuf me, dat kent Klaas Loots hartstikke goud.
0: Nou, hartstikke mooi dat in de Grunnigs down, toch?
1: Volledig ons.
0: Ja. Marcel, dankjewel, succes straks.
1: Jo.
0: Nou, 6 uur straks Noord Vandaag uiteraard. En nu op de radio, Alice Moyet, All Cried Out.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: 1 minuut over 5:30, het nieuws uit Groningen. Krijg je van Leo Hassing.
11: Erik, goedemiddag. Aan de Parklaan in Winschoten was vanmiddag rond 1 uur een incident met nepagenten. De politie zoekt getuigen en eventueel camerabeelden. Het zou gaan om een blanke man van rond de 35 met blond haar, een blauw shirt en een blauwe spijkerbroek. Meer informatie is niet bekend op dit moment. De provinciale politiek in Groningen ziet een samenwerken met Defensie wel zitten, maar wil daar iets voor terugkrijgen als het zover komt. Dat blijkt uit een debat in Provinciale Staten. In de zomer is een zogenaamd bidboek aangeboden aan Defensie. Daarin geven gedeputeerde staten aan dat de provincie op meerdere vlakken kan bijdragen aan de versterking van de Nederlandse en Europese Defensie. Defensie heeft de komende jaren namelijk miljarden euro's extra te besteden om zich te versterken in verband met de onrustige situatie in de wereld. De meeste partijen zien kansen voor Groningen, maar binnen de oppositiepartijen klinkt gemor, vooral omdat ze niet duidelijk vinden welke projecten de provincie precies wil. En er zijn zorgen bij het provinciebestuur over de toekomst van de Neder-Saxenlijn. Volgens de troonrede dreigt het beschikbare geld daarvoor besteed te worden aan onderhoud van wegen en bruggen. Het kabinet geeft aan dat er nieuwe prioriteiten gesteld moeten worden in de algemaakte plannen. De provincie maakt hieruit op dat de plannen voor de aan te leggen Neder-Saxenlijn worden uitgesteld. Ook de geplande verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven zien zij uit het zicht verdwijnen. Hans Hateboer is terug als speler van FC Groningen. Hateboer doorliep de jeugdopleiding en speelde van 2013 tot 2017 voor het eerste elftal. Vanochtend stond hij voor het eerst weer op het trainingsveld in stad. Hateboer vertelt waarom hij voor de FC heeft gekozen.
12: Hoe lang je hier blijft en de opties die er zijn, ga je dan overwegen. En met nog weer een kleine opkomst en met de familie dichtbij. En hoe langer je hier bent, ga je het ook meer waarderen van wat je hier hebt. En dan, op een gegeven moment dacht ik van laat ik Dick maar even opbellen. En kijken hoe zij in de wedstrijd staan, wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat was eigenlijk een heel positief gesprek. En ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt.
11: Ja, het is de bedoeling dat Hateboer vrijdagavond al in de wedstrijdselectie zit. Dan speelt FC Groningen in Euroborg tegen PEC Zwolle.
10: Leo, dankjewel. Gaan wij door met het weer. Hier is Harma.
13: Vanmiddag was de regen motig zijn, maar er kwamen ook een aantal pittige buien voor. De temperatuur luidt wel richting 18,5, 19 graden. De komende uur is het wat droger, maar vanochtend vanuit het noordwesten op neer weer een aantal buien. En vannacht en droger, met opklotens in 11 tot 14 graden als minimum. Men komt er vanuit het westen meer bewolken, er volgt enige regen en een paar buien. De wind motig tot krachtig uit het zuidwesten brengt 17 of 18 graden.
10: Van een vergeten kroeg tot een Gronings woord, van je oude school tot een typisch Gronings streek gerecht. Echt alles kan voorbij komen in Kom maar op. Vandaag hebben we het over, over griep, chronische griep in het algemeen. Kwaaltjes, middeltjes, gezegdes, uitdrukkingen. Suggesties zijn nog steeds welkom.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl

0: andere in de jaren 80. Duran Duran. Dit was The Reflex. We hebben het vandaag in Kom erop over Groningse griep. Ja, wie heeft het niet gedaan? Vroeger stomen met een handdoek over je kop. Tegenwoordig heet zoiets waarschijnlijk wellness en betaal je er gewoon €85 voor.
1: Ja, of een pan moest je dan toch? Een pan kokend water, dan een handdoek over je kop en dan...
0: Ja, en tegenwoordig gaan mensen ook heel veel googlen. En dan, als je, hoe meer je googelt, hoe erger het wordt eigenlijk.
1: Ik kom overal de sinusreiniging tegen.
0: Wat kom je tegen?
1: De sinusreiniging. Dat is dat je met een soort theepot in je neus zit. En dan doe je een soort water met zoutoplossing door. En dan spoel je alles weg als het ware. Dan stop je zeg maar de tuit van die soort theepot in je neus. Oh. En dan spoelt dat, dan komt het uit je andere neusgat, komt dan al je snot er weer uit.
0: Oké, en als het niet goed gaat, komt het uit je oor.
1: Ja.
0: Vroeger vroeg je ook alles aan oma, hè? Die had opvallend veel verstand ervan. Enfin, dat soort dingetjes, wat komt er allemaal binnen?
1: Nou, veel alcoholische oplossingen, onder andere van Bedewinter. Voor je keel luchtwegproblemen, een glas met daarin 1 borrelglaasje Berenburg, 1 glaasje lauw water en 1 eetlepel bruine bastardsuiker. Dat dan heel goed roeren en met dat drankje dan flink gaan gorgelen.
0: Ah, ja, mensen gebruiken alles als smoes om er alcohol binnen te krijgen.
1: Nou, blijkbaar, want Regina die zegt ook verkouden, neem een grok.
0: Een grok.
1: Een grok. En dat is dan heet water, Berenburg, citroenschap, ook bruine suiker. Zo heet mogelijk drinken, dus dat gorgel je dan niet. En dan word je zo warm van binnen, dan zweet je alles eruit.
0: Oké. Ja, vroeger, als het vies smaakte, dan wist je 1 ding zeker. Moest ze heel goed voor je zijn dan.
1: Ja, precies.
0: Hoesdrankjes die lekker zijn, die waren niet goed voor je.
1: Nee.
0: Beetje de tendens van vroeger.
1: Nou, ik vind grok ook niet echt een aantrekkelijke naam om op te drinken.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Heeft er al een Groningse dokter gebeld misschien?
1: Nog niet.
0: Dat zou wel een ideale chronoloog zijn voor vandaag.
1: Inderdaad.
0: En anders hebben we altijd nog dat nummer van Krom de Bende achter de hand, hè? Griep.

0: Kelle party starter van Pink was dat. Bronzen in de kop, homen geklopt, neuzenpoor dicht, pien in het gezicht, tongen besloten, pien in de roggen. Ja, ze kunnen nog even doorgaan. Heel veel chronische termen als het gaat over griep.
1: Ja, ook heel veel oplossingen. Want Siska die zegt nog, ik kreeg vroeger lauwe melk met een geklopt rauw ei.
0: Ja, dat...
1: Dat lijkt me echt ranzig.
0: Dat moet je ook nog doorslikken dan, hè?
1: Nou ja, dat is een slijmige opba. Johan die kreeg een glas anijsmelk en die dan zo heet mogelijk opdrinken met twee paracetamol. Dan huppatee, je bed in. Ook nog een andere muzieksuggestie kwam binnen van Mark. Die zegt, kwakzalverij van P.R.I.N. Dat past ook wel bij dit onderwerp.
0: Oh ja.
1: Dat is ook een goeie geweest.
0: Eten Staal had ook zo'n nummer, hè?
1: Met de koeskeel. Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, tandgeklapper, aldogen slapper, krook en steen, van al die alleen. Ja, heel veel die komen allemaal voor in een lied. Ja, volgens mij is het een oud-Gronings gedicht zelfs, over griep. Dat kunnen we even in plaats van de chronoloog doen, want eigenlijk alle termen komen in dat lied voor.
1: Oh, nou vertel.
0: Ken jij hem of niet?
1: Nee.
0: Het is van Krom de Bende, ik hoor dat de piano al gestemd is. Hans ten Haven zit erachter en die doet dat Groningse gedicht. Ze hebben al die griepverschijnselen in het Gronings. Nou, even een zakdoek erbij, jongens, en even ervan genieten.

0: is ziek. Kom de bende met liedzanger Hans ten Haven. En de Groningse griep. Op de valreep krijgen we nog een berichtje binnen. Een soort advies van Wim Dieleman.
1: Nou, hier heb je dan de Limburgse dokter.
0: Oh.
1: Gewoon helemaal niks doen, jongens. Kom op, hé. Hey. Even een beetje verkouden. Lekker je neus leeg snuiten. Een beetje naar buiten schieten. Net als de wielrenners doen. En lekker doorgaan. Huppakee, dit is mijn advies. En hier zult u het mee moeten doen. Fijne avond.
0: Fijne avond, Wim. Dankjewel voor het reageren. Ja, en daar sluiten we het maar mee af, denk ik, dat is.
2: Ja, geen niet zeggen snotter.
0: Nee, geen gesnotter.
2: Geen gesnotter.
0: Dat gaat bij jou weer beter, hè?
2: Nee, hey, ik heb... nu gaat er weer wat op mijn stem kruipen, natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ik heb het overleefd.
0: Je hebt het overleefd?
2: Ik heb niet gehoest.
0: Nee, het is bijna 6 uur, dus we gaan het helemaal volhouden, denk ik, met jou. Rest ons nog, dat moet nog wel even. Het dagmenu. We gaan terug in de tijd. Naar welk jaar gaan we?
2: 1953.
0: Hè? 1953.
2: Ja, de galm doet het bij mij niet.
0: Was dat toen met de watersnoodramp, of niet?
2: Ik weet het niet. Ik was toen...
0: Ja, volgens mij wel.
2: Ja. Nou goed, in Groningen was ook nieuws over water.
0: Oh, ja? Vertel.
2: Nou ja, het zwembad aan de Kleine Badstraat hier in de stad, die wordt gesloten. Dat zwembad stamt uit 1880. Ja, en er bestaan plannen voor een nieuwe bouw van een nieuw openluchtzwembad aan de Herenweg. Die is er uiteindelijk ook gekomen in 1955. En dat is de Papiermolen.
0: Ja. En hoe heette die straat vroeger?
2: Die straat niet. Dit zwembad bedoel je?
0: Ja, je had het over de Badstraat.
2: De Kleine Badstraat.
0: De Erik Badstraat, nee.
2: Nou, ik kom dus oorspronkelijk uit de Badstraat in Stadskanaal. En achter de Badstraat in Stadskanaal staat ook een zwembad.
0: Oh ja, maar dat is bad met een D dus.
2: Ja, niet de Erik Badstraat.
0: Nee, nee,
2: nee. You wish.
0: Nou, wij kunnen natuurlijk een plaats zoeken uit 1953. Maar als je 90 bent nu, dan denk je, hé, wat leuk. Maar ja, zoveel mensen zijn er niet meer van 90. Helaas.
2: Nee, en ik kon ook niet helemaal terug in de systemen zoeken van, nou hè.
0: Nee.
2: In onze systemen zoeken.
0: Dus vond jij een plaatje over water?
2: Nee, we gaan het nou niet omdraaien. Ik vroeg jou, Erik, heb jij een leuk plaatje over water?
0: Ja, ik moest meteen aan Don Rosenbaum denken.
2: En toen zei ik...
0: Doe maar.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, dat is ook gegaan.
0: Ja, nou, Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum komt in 1973, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Daar gaan we mee afsluiten.
2: 92.
0: Hoeveel?
2: 92.
0: 1992.
2: Ik heb het opgezocht.
0: Dat klopt niet.
2: Gaan we dit weer doen?
0: Nee, maar dan gaan we zo meteen wel even uitvechten.
2: Okay.
0: We gaan ermee aan tafel. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal.

0: september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: do the do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Walle overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
9: Voordeeluitjes.nl. Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
10: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
4: Vandaag op Noord.
13: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Bijna 45 jaar heeft het moeten duren. Maar gisteren hebben de betrokkenen bij de dood van de 4 icon-journalisten hun definitieve straf te horen gekregen. In 1982 liepen 4 journalisten, waaronder Winschoter Koos Koster, in El Salvador tijdens de oorlog in een hinderlaag. In 2018 deed Gert Kuiper, broer van de eveneens vermoorde Jan Kuiper, aangifte in dat land. 3 hoofdverantwoordelijken kregen vorig jaar te horen dat ze 30 jaar de cel in moeten. Ze gingen in cassatie, maar dat verzoek is gisteren afgewezen. En daarmee is hun straf definitief. Gert Kuiper is aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, definitief, dat moet voor u wel een opluchting betekenen.
3: Ja, absoluut. Met dat bericht waren we heel blij als nabestaanden. En dat is een beetje een soort kroon op het werk dat je al die jaren... Althans de laatste 10 jaar mag ik wel zeggen, toch hard heb gewerkt om dit voor elkaar te krijgen dat ze bestraft zouden worden.
2: Ja. Hebt u er nog over getwijfeld? Dacht u van zou het toch nog kunnen dat ze wel in cassatie mogen?
3: Ja, ik hield er rekening mee, ook al zei de advocaat dat de kans klein is, maar we hebben wel voor meer verrassingen gestaan. En dus dat dit gebeurd is, is best heel bijzonder.
2: Ja, want het is nu ook echt een streep eronder. En er kan nu niet nog meer iets gebeuren.
3: Nee, er kan niks meer gebeuren. Kijk, 2 van de 3 zitten al bijna 4 jaar onder bewaking in een ziekenhuis. Die zijn zeer oud en behoorlijk ziek. Kunnen daar niet uit. Ze zitten dus niet echt in een gevangenis. En de derde, die is bij verstek veroordeeld en die woont in Amerika. En daartegen loopt nog van mij een civiele zaak. En ik hoop dat die tussen nu en zeg maar een half jaar voorkomt. Waarin ik wil aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dus dat loopt eigenlijk nog. Maar hij is in El Salvador. Gaat hij de grens over, bij wijze van spreken. Dan wordt hij opgepakt. Hij staat op de lijst van Interpol. En dan komt hij in de gevangenis in El Salvador. Ja. Maar aangezien hij de Amerikaanse nationaliteit heeft... Moet dat op een andere manier. Moet je eerst aantonen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Dan wordt zijn nationaliteit afgenomen. Dat hoop ik althans. En dan wordt hij uitgewezen. Maar dat is nogal een ambitieus streven. Maar ik vind wel de moeite waard om dat toch nog te proberen. In elk geval heb ik deze man, ook al zou het niet lukken... een hele onrustige laatste... afgelopen jaren bezorgd, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat geeft ook een soort vorm van voldoening voor u.
3: Ja, absoluut.
2: Het gaat over ex-kolonel Reyes Mener. De andere 2 zitten dus vast tot het eind van hun leven. Het hele proces, u zei het al, ik ben daar 10 jaar mee bezig geweest. En daarvoor had u natuurlijk al die jaren met het verlies van uw broer... en de anderen die er omgekomen zijn. Wat heeft dat met u gedaan?
3: Nou, het heeft natuurlijk wel een behoorlijk stempel op mijn leven gezet. Ik wil daar niet te dramatisch over doen, maar het is natuurlijk een traumatische ervaring geweest, vooral in het begin. Vrij snel na de moord hebben wij ook geprobeerd al een proces te starten, met hulp van anderen, wat nu ook het geval was. Alleen had ik natuurlijk nooit kunnen doen. Maar door de oorlog kon dat niet. En eigenlijk is al die jaren, die bijna 45 jaar, is dat continu... sleep je dat mee, dat onbevredigende gevoel van... ja, ze zijn vermoord, maar er is nooit iemand voor bestraft. En dat is dan nu wel gebeurd. En dat is ook in de context van het land echt heel bijzonder. Dus deze veroordeling is niet alleen van belang voor ons als nabestaanden... maar ook voor het land zelf. Want dit is de eerste grote zaak gerelateerd aan de burgeroorlog... waarin vrij hooggeplaatste... Mensen zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord. En dat is in de context van El Salvador, ook bij het huidige bewind, een beetje rechtspopulistisch bewind, is dat echt heel speciaal.
2: Ja. En voor u dus dat hele lange proces uiteindelijk wel zeker de moeite waard geweest?
3: Ja, zeker. Ik heb er zeker voor over gehad. Beetje voor mijn broer, die dat natuurlijk niet merkt, maar ik voelde me toch verplicht naar hem om tot het laatste te proberen de waarheid boven water te krijgen en de schuldigen te straffen. En voor mezelf ook om een soort rust te creëren dat je er alles aan gedaan hebt. En dat is gelukt.
2: Dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Gert Kuiper was dat.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur Vandaag op Noord.
2: Ja, als we met een Groningse bril op naar de troonrede kijken, wordt alleen Ter Apel kort genoemd. En toch is er genoeg gezegd dat impact heeft op Groningers en de ondernemers hier. En daarom ga ik praten met Anna Noorda. Ze is kort directeur van VNO-NCW MKB Noord. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: U hebt geluisterd gisteren naar de troonrede. Wat betekenen de genoemde plannen voor de ondernemingen in Groningen?
3: Nou, na de troonrede zelf en ook het lezen van de miljoenennota ben ik stiekem best positief.
2: Echt waar?
3: En dat, ja, zeker. Dat is misschien ook ondernemer eigen, hè? Dat je altijd kijkt naar wat er wel goed in staat en dat je kunt voorbouwen op de toekomst. Maar wat ik goed vond is eigenlijk dat er een verhaal in zat van een sterke moderne economie, hè? Als prioriteit. Dat is ook wat wij met elkaar zien, ook in het noorden. En dat er ook gekeken wordt naar die investeringen in innovatie en technologie. Ik bedoel, daar zitten een aantal voorbeelden in waarvan ik denk, nou, dat zijn hele mooie kansen voor ons in het noorden.
2: Want wat kan het onze provincie dan bijvoorbeeld opleveren?
3: Nou, kijk, als je heel diep door die miljoenennota heen kijkt, dan zie je dat er bijvoorbeeld een nieuwe lijn voor het groeifonds komt en een innovatiebox voor het MKB, hè, dus die wordt verhoogd van 25.000 naar 100.000 euro. En als je dan kijkt naar wat wij allemaal doen op het gebied van circulair ondernemen, duurzaamheid, hè, we zitten met elkaar bijna te duwen op de duurzame 30 en dan zie je wat voor prachtige bedrijven we allemaal hebben. Dan denk ik, hey, als we nou eens kijken naar wat er goed loopt en we geven dat ook de juiste ruimte, dan kunnen we ook die investeringen naar de juiste bedrijven toebrengen. En ik zie daar wel een hele grote mogelijkheid om dat op een positieve manier bij elkaar te krijgen.
2: Ja, want we zien ook tegelijkertijd dat veel van die extra investeringen in het verleden ook de toekomst misschien wel in de Randstad en in bijvoorbeeld regio Eindhoven belanden. Hoe voorkom je dan dat dat weer gaat gebeuren en het niet hier terechtkomt?
3: Nou, ik vind dat we daar voor een deel soms ook zelf eens in de spiegel moeten kijken. Hè? Dus we kunnen altijd wijzen naar ergens anders van, goh, zij krijgen meer aandacht, zij doen het beter. Maar wij doen het stiekem zo goed dat we ook wel eens daar, dat zeg ik natuurlijk wel vaker, van hé, daar mag je echt wel voor op de bühne staan. En als we willen dat ook bepaalde initiatieven gaan groeien, dan moeten we ook de goedlopende initiatieven die aandacht geven. Weet je, ik zeg wel eens, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus alles wat je aandacht geeft wat negatief is of ergens anders is, groeit ook. En volgens mij mogen we nu best wel eens even het muntje omdraaien. En kunnen we ook met elkaar zeggen van, nou, op het gebied van bijvoorbeeld de AI-fabriek is het ook noodzakelijk dat we daar dan nu ook echt mee aan de slag gaan om dat ecosysteem daaromheen te bouwen. We moeten stoppen met erover praten. We moeten gaan doen wat we willen doen. Dat geld investeren en zorgen dat daar ondernemers omheen komen die daar ook een bruisend iets van maken. En ik denk dat wel zaak is dat we daar nu mee starten. Want als we blijven kijken naar wat er niet goed gaat, ja, dan raken we daar continu vanzelf ook van in de put. Hè?
2: Ja, maar u zegt dus ook van, als we willen dat al die investeringen hier gedaan worden, zullen we ook zelf echt daarvoor aan de bak moeten als Noorden.
3: Ja, dat vind ik wel. Weet je, we hadden gisteren het Prinsjesdagdiner en in de Lawaai in Drachten. En dat was mijn eerste Prinsjesdagdiner. En dat was een energie dat ik dacht, nou, dit wil ik zien. Dit wil ik horen. De goede verhalen van ondernemers, jonge ondernemers met bloeiende bedrijven. Die misschien vanuit de opvoeding in het noorden misschien wel eens denken, nou, ik hou me stil, want ik doe toch wat ik doe. Maar je mag af en toe echt wel even laten zien van, hey, ik heb een goed lopend bedrijf, ik sta voorop, ik ben innovatief, ik omarm digitalisering en AI. Laat maar zien. Laat maar zien wat we hier doen.
2: Maar tegelijkertijd wordt in de kabinetsplannen ook gesproken over de herprioritering van investeringen in de infrastructuur. De provincie vreest al dat dat gevolgen heeft voor de Neder-Saxenlijn bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Dat moet u toch ook zorgen baren?
3: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. En tegelijkertijd, er staat niet expliciet in dat het niet gebeurt. Hè? Dus dat is, dan blijf ik altijd positief. En daar werken we ook heel hard aan. Ik denk dat het heel duidelijk is dat zowel die Neder-Saxenlijn als die Lelylijn voor ons essentiële onderwerpen zijn die er gewoon moeten komen. He, want als we willen dat het goed gaat met ons ondernemersklimaat en ons vestigingsklimaat, dan is bereikbaarheid een belangrijk thema.
2: Maar dat betekent dus ook dat datgene waar de provincie misschien wel voor vreest, dat het uitgesteld wordt, dat wel grote gevolgen zou kunnen hebben.
3: Nou, kijk, als ik er naar kijk en je hebt een portemonnee, die portemonnee kun je maar één keer uitgeven. Maar dat betekent dat we, als we gaan focussen op alleen maar reparatie, omdat daar nu de nood hoog is, ja, dan verliezen we wel die groei uit het oog. En ik mag echt hopen dat we niet alleen gaan repareren, maar dat we ook een blik op de toekomst hebben en zeggen, we gaan ook die investering doen. Elke ondernemer weet dat spel. Kosten voor de baten uit, maar altijd met blik op de toekomst. Nou, wat mij betreft moeten we dat op het gebied van infrastructuur ook doen. En is het hopelijk uit den boze om daar dan in te snijden.
2: Anna Noorda, directeur van VNO-NCW MKB Noord. Dank.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, hij is terug op het oude nest. Hans Hateboer. De man die heel Europa veroverde op een gegeven moment met zijn Atalanta Bergamo. Prijzen gewonnen, Champions League gespeeld. En dat voor een jongen uit Beerta. Begonnen ooit bij TOS Beerta. En is nu weer terug. En Karel-Jan Buurke, collega, jij was er net bij. De eerste stappen weer van Hans op het trainingsveld. Hoe was het?
3: Ja, dat is toch mooi om te zien. Hè? Wat je het allemaal opnoemt, hè? Dat weet men in de provincie natuurlijk ook. Een keer de Europa League gewonnen en zo. En dat zijn toch, ja, dat zijn spelers die je hoop je graag weer een keer terug te zien hier in Groningen, in de Euroborg. En ja, hij werd ook wel echt ontvangen. Hè? Ik bedoel, er staan toch altijd wel wat mensen. Nee, laat ik zo zeggen, het ging dan maar over één ding natuurlijk. Ja. Hè? Van ja, mooi dat hij er weer is. Ja. Dus dat was eigenlijk wel.

0: Die wil je hier weer hebben. En ja, eigenlijk geeft hij de meeste antwoorden ook zelf. Hè? Dus ik heb hem natuurlijk bevraagd. Ja. Dus ja.
1: Droeg hij de ballen? Ging hij doel sjouwen? Dan ben ik wel. Of is het de grote verdette?
0: Nee, er zitten geen trekjes aan voor zover ik kan zijn. Het is een leuke, spontane vent. En dat straalt er vanaf. Niks, geen poespas. En echt een grunniger. Dus mooi dat hij hier weer is, denk ik dan.
1: Hoe fit was hij?
0: Geeft hij ook antwoorden op?
1: Oké, we gaan luisteren.
0: Het allemaal zelf zeggen.
1: Karel-Jan heeft hem in de stromende regen na die training gesproken daar langs het veld. Karel-Jan met Hans Hatenboer.
0: Hans Hatenboer, hoe voelt het Groningse gras?
2: Ja, voelt goed. Leuk om weer terug te zijn. Ik moet zeggen, het begint alweer keihard te regenen. We hebben de zon alweer gehad, dus we hebben alles weer meegemaakt vandaag.
0: Ja, wat heb je verder meegemaakt sinds bekend is geworden dat je weer naar FC Groningen bent gegaan?
2: Nee, heel veel positieve reacties ten eerste. En de familie was er ook blij mee dat we weer dicht bij huis zijn. Dus ik ben goed opgevangen door de groep.
0: Hoe fit ben je?
2: Voor mijn gevoel ben ik aardig fit. Maar ja, dat moet nog blijken. Ik heb natuurlijk een tijdje niet meer met een groep of wedstrijden gespeeld. Maar ik moet zeggen, met de partij vandaag en de groepstraining, dat goed voelde. Ik heb natuurlijk de afgelopen 2-3 maanden heb ik veel getraind met Glenn Bijl. Zijn we met z'n tweetjes veel aan de bak geweest. En we hebben elkaar flink uitgedacht. En ik denk dat wel dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar dat moeten we nog zien.
0: Wat voor afwegingen heb je gemaakt om weer terug te keren naar FC Groningen? Hoe ging dat proces?
2: Nou, het is natuurlijk wel een lang proces geweest. We wisten natuurlijk vorig jaar eind mei dat we niet in Lyon zouden blijven. En we hadden gewoon de wens om een bepaalde wens waar we graag heen wouden. En dat is op dat moment niet gekomen. Dus is er heel veel. Maar er was ook al heel veel afgevallen omdat dat niet op het wensenlijstje stond. En dan is het ook hoe langer je hier blijft. En de opties die er zijn, ga je dan overwegen. En met nog weer een kleine opkomst en met de familie dichtbij. En hoe langer je hier bent, dan ga je het ook meer waarderen van wat je hier hebt. En dan op een gegeven moment dacht ik van laat ik Dick maar even opbellen. En kijken hoe zij in de wedstrijd staan, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat was eigenlijk een heel positief gesprek. En dan ga je de opties, ga je toch overal bij langs en gaat er even naar kijken. En dus ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt.
0: Wat was de reden om een contract voor 1 jaar te tekenen?
2: Nou, dat is ook waar Groningen in instantie zelf mee kwam. Dus we gaan zien allemaal wat. Ik ben in ieder geval blij om hier weer terug te zijn. En we kunnen vrijdag gelijk aan de bak, denk ik.
0: Ja. Wat voor man en wat voor speler staat hier nu na zoveel buitenland ervaring?
2: Ik denk nog best wel dezelfde jongen. Dezelfde ook, alleen een beetje ouder. En twee kinderen rijker en heel wat wedstrijden in betaalde voetbal rijker. En heel veel ervaring rijker.
0: Lekker, hè, die Groningse regen.
2: Het is verschrikkelijk. Je wil ook buiten staan.
0: Welkom terug.
2: Ja, dankjewel.
1: Oh, hij wou binnen geïnterviewd worden?
0: Ja, nee, dat was geen optie. Nee. Hij moest het even ervaren.
1: Heel mooi. Nou, jij was er getuige van. Toch een mooi moment. Hans Hatenboer terug op het oude nest. En, nou, hij heeft het al over vrijdag. Dus ik vermoed dan dat hij ook mee mag doen van de KNVB. Dus dat wachten we af. Hans Hatenboer terug in Grun.
3: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Zo'n 40 boeren en andere betrokkenen verzamelden zich gisteravond bij het gemeentehuis in Zuidhorn. Ze wilden met de gemeente Westerkwartier in gesprek over hun zorgen rondom de geplande stikstofmaatregelen en de toekomst van hun sector. Een van hen was André Vermu. Volgens hem is het belangrijk om in gesprek te blijven en om zorgen aan te kaarten.
3: Nou, dat is zeer zeker nodig, want uiteindelijk trekkengroep Niezuil, die werd als geen ander. Waar op een gegeven moment de risico's zijn als wij dit naast ons neerleggen. Dan weten wij ook, jongens, van hey, het platteland, het verenigingsleven en ga zo maar door. Die gaan op een gegeven moment daar last van krijgen. En ja, het is ook zo, de sterkste jongens die blijven dan uiteindelijk over. En dat zijn eigenlijk dan de megabedrijven die op een gegeven moment dan het boventoon gaan voeren. En ook, ja, ook het platteland zegt ook, ja, maar die willen wij ook niet. Dus ja, van beide kanten moet je op een gegeven moment wel naar elkaar willen luisteren en elkaar ook willen begrijpen.
2: Boer André Vermuur, de gemeente Westerkwartier ziet het belang van samenwerken en stond open voor een gesprek. Wethouder Richard Lamberst.
4: Wat het vooral is, is dat je samen tot een oplossing moet komen. En je moet met elkaar in gesprek blijven. Dat is het eerste wat je zou moeten doen. Als wij als gemeentebestuurders daar een rol in kunnen spelen om ervoor te zorgen dat die gesprekken blijven verlopen door de zorgen van deze boeren binnen onze beperkte mogelijkheden als gemeente mee te nemen naar die tafels waar het wel wordt besproken en waar wel beslissingsbevoegdheid ligt in de provincie, het Rijk. Dan doen we dat graag.
5: Wat kunt u voor hen doen? Want u bent ook maar gewoon wethouder van een gemeente in Groningen. In plaats van dat u aan tafel zit in Den Haag natuurlijk.
4: Klopt. Maar we hebben natuurlijk wel regelmatig gesprekken met provinciebestuurders. Natuurlijk ook wel met het Rijk de nodige contacten. De zorgen die leven hier in het Westerkwartier als het gaat om het uitrollen van generieke maatregelen. Als dat anders zou kunnen en als je daar een steentje bij kan bijdragen, dat boerenbedrijven verder kunnen, dat boerenfamilies niet meer in de verdrukking zitten, ja, dan kunnen we daar misschien hopelijk bij die gesprekken aan die tafels een mooie rol spelen.
2: Wethouder Richard Lamberst van de gemeente Westerkwartier was dat gisteravond in Zuidhorn.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
11: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
10: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
12: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
10: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
5: Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
6: Travel.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4 procent. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dooral Wegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Op de rente van die Centrale Bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de Centrale Bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
4: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

아직 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔

0: Peter Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.